0: malarie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken verveld terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: feest. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in dit leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar jij

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden... en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Let's go. Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: fijn dat je erbij bent. 6:02. Het is ondertussen alweer bijna licht. Ik zie overigens de bomen een klein beetje waaien van links naar rechts. Dat klinkt allemaal heel zwaar en zo. Maar het is meer in de zin van dat je, als je toch wakker bent, misschien even het beste lekker ramen en deuren open kan zetten. Dan kan het doorwaaien en dan komt het vast wel helemaal goed. Verder hebben we er weer keiveel zin in. Tussen 6 en 10 zijn we er weer bij met een kei goeiemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: kei goeiemorgen.

0: Een Hey Soul Sister.
1: Kei goeiemorgen,
0: de week is weer ermee. Het is vandaag woensdag 15 juli. Het is een warme dag met veel zon. Temperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30 tot 33.
2: Het is vandaag ook de dag van onder andere een coup in Turkije.
0: Ja.
2: Het is de dag, want dat was in 2016 zo, dat herdenken ze nog. Het is de sterfdag van Peter R. de Vries. En het is de 40ste editie van het Friese Ballonnenfeest.
0: Kijk, het is vandaag de geboortedag van Rembrandt van Rijn. Vivianne Miedema, die is 30 geworden, voetbalster natuurlijk. En deze man is ook jarig.
3: Ik word je niet echt vrolijk van, hè, hoe het eruit ziet.
0: Ja, natuurlijk Rob Geus. En die zal ongetwijfeld nog wat keukens gaan inspecteren vandaag op zijn verjaardag. Want daar wordt hij wel of niet vrolijk van.
2: Ja, soms niet.
0: Dat is maar net de vraag. Wat zit er in het nieuws, Peter?
4: De acteur Kees Geel is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Heeft zijn management bekendgemaakt. Was bekend van onder meer de film Simon, waar hij ook een gouden kalf voor kreeg. Tijd voor een tankstop in Brabant. Let dan goed op waar je tankt. Tussen de goedkoopste en de duurste benzinepomp in onze provincie zit namelijk een verschil van liefst €21 per volle tank. Vooral in de gemeenten Breda en Maashorst lopen de prijsverschillen flink op.
0: Nou, en vooral niet op de snelweg gaan tanken. Nee, ik weet niet wat ik gisteren nou weer voorbij zag komen voor een liter benzine. En dan
2: boven de 2,50.
0: Ja, en dan vragen ze ook zonder gêne, als je daar even een flesje drinken gaat halen, heeft u getankt? Dan denk ik, nou, misschien dat je zelf ook wel een beetje,
4: ja,
0: beetje snapt dat daar echt nergens over gaat.
2: Ja, maar ik zat dit, want we hebben op de site zo een lijstje staan met goedkoopste en duurste plekken.
0: Ja,
2: goedkoopste is gewoon €2 in Breda inderdaad. En Maashorst, daar kun je nog best wel oké aan de gang. Maar het duurste zit gewoon ergens rond de 2,70.
0: Ja. Dus, het is echt ongekend.
2: Ja.
4: Ik zat gisteren al tussen met mijn 2,20, wat ik moest betalen.
0: Ja, het gaat snel, hè?
4: Ja, heel snel. Maar goed, dan nog ander nieuws, want daar houden we ook mee bezig ons deze dagen. Het warme weer. Met het warme weer stromen de terrassen weer vol. Alles in gemoedelijke sfeer, tot het moment dat er gepind moet worden bij het afrekenen. Vanuit Amerika is de afgelopen jaren wat vervelends overgewaaid. Het fooi geven met de pinautomaat. Blijkt bij het RTL Nieuwspanel dat dit veel mensen irriteert en dat er nu veel minder fooi wordt gegeven nu er op deze
0: maar
4: manier.
0: Maar wat is dan het ding?
2: Nou, kijk, vroeger, als jij een bonnetje kreeg van de barvrouw of de serveerster en het was €43, dan zei jij, maak er maar 50 van.
0: Ja.
2: Of je zei dat niet, maar dat was de manier van fooi geven. Nu, als jij pint, dan hou je je pinpas er tegenaan. En dan vraagt het kastje, wil je 10, 15 of 20% fooi geven? En dan staat eronder niks. Heel klein. En daar kun je ook op klikken, maar dan moet je dus zelf klikken.
0: Oh, dat heb ik nog nooit gezien.
2: Nee, maar dat is dus langzaam. Dat is in Amerika is dit doodnormaal.
0: Ja, klopt.
2: Ja, en dit komt dus nu langzaam naar Nederland. Ik vind dat echt irritant.
4: Ja, dat komt ook. Het wordt dus nu gevraagd, tussen aanleidingstekens, door het pinautomaat.
2: Nou ja, het wordt eigenlijk gewoon geëist. Ik heb toch contact met jou als serveerder?
4: Ja, precies dat. Maar in het verleden was het zo dat je zelf dus kon kiezen, inderdaad, wat jij zei. Van, ja,
0: weet het is inderdaad iets Amerikaans, ik nou te denken. Ik was namelijk een paar jaar geleden in Hamburg bij Hoeters.
2: Ja.
0: Jou wel bekend natuurlijk.
2: Nee, die ken ik niet. Leg eens uit, waar is dat?
0: Kun je heel goed eten. En daar rekenen ze gewoon standaard. Ja, zeg zo. Ja. Daar rekenen ze gewoon standaard 10%.
4: Dus,
0: ja, dus wij kregen de rekening. Ik denk, is die rekening hoog? Maar dan hadden ze dus al 10% van het totaalbedrag hadden ze er al bij gerekend.
2: Ja. En in Amerika is het ook doodnormaal.
0: Maar het komt zo onsympathiek over.
4: Ja, ik zou
2: ja precies.
0: Echt. Dus,
2: ik geef graag voor. Hè. Zeker als het echt goede service was, dan geef ik graag voor. Maar als een pinautomaat het mij moet vragen, dan krijg je of het laagste of niks. Want dus ik ben met het onderzoek helemaal eens.
4: Nou. En jammer voor diegene die het juist kon brengen, de serveerster of zo.
0: Ja, dat is waar. Nou ja. Kijk, goedemorgen bij deze. Kijk.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: We hebben voor jullie weer twee nummers geselecteerd. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. Dadelijk hoor je een paar seconden van dat fragmentje. En dan willen we eigenlijk van jou weten, gaan we deze ochtend voor koffie of gaan we voor thee? En iedere ochtend is het maar weer afwachten. En ook deze ochtend ben ik heel benieuwd waar we uiteindelijk op uit gaan komen. Luister daar gewoon even mee en als je dan toch wakker bent, stuur dan even een berichtje. Vinden wij altijd super fijn en dan is het helemaal fijn dat wij dadelijk kunnen zeggen aan het eind van de rit, nou, dit mag je toch wel rekenen als de keuze van jou als luisteraar. Maar dan moet je ons even helpen, zo meteen door een berichtje te sturen. Luister maar mee en maak daarna je keuze.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Johnny Logan en Hold Me Now.
2: Don't say a word, just hold me now.
3: Of toch liever een bakje thee.
4: En jij bent degene.
0: Paul de Leeuw en de vleugels van mijn vlucht hoort bij thee.
4: Want jij bent de vleugels van mijn vlucht.
0: Zeg het maar, wat is voor jou het liedje voor deze woensdagochtend? Ga je voor koffie, kom je bij Johnny Logan uit en Hold Me Now. Zeg je nee, doe maar thee, dan zit je goed bij Paul de Leeuw en Vleugels van Mijn Vlucht. Twee hele bijzondere, lieve liedjes. Maar welke van de twee gaan we straks draaien na 6:30? Laat het weten via de WhatsApp 06-573-28203. Dat is 06-573-28203. En je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Dan gaan wij dat verder helemaal regelen. Gaan we zo meteen de stemmen tellen en dan komt dat vast wel goed. Zometeen Robbie Williams hier op de radio. Maar eerst Alan Foley en What's the Matter With You.

0: Kamandan in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie hoort vandaag Johnny Logan, Hold Me Now.
2: Of toch liever een bakje thee.
3: En jij bent de
0: Paul de Leeuw, vleugels van mijn vlucht.
3: Want jij bent de vleugels van mijn vlucht.
0: Nou, zeg het maar, waar gaan we voor op deze woensdagochtend? 06-573-28203. Koffie is Johnny Logan, Hold Me Now. Thee is Paul de Leeuw en vleugels van mijn vlucht. Gewoon even appen en hopelijk komt zometeen jouw favoriet.

0: 1 minuut over half 7. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Waar staan de files op deze woensdag?
1: Ja, goedemorgen, Jordi. Helaas al wel op een paar plekken in de regio. Onder meer de A27. En daar zit extra druk richting Gorkum vanwege de wegwerkzaamheden. Vanaf Nieuwendijk 5 kilometer en 10 minuten extra. Ook op de A2 naar Eindhoven vanuit Maastricht is het langzaam rijden voor knooppunt Leenderheide. 4 kilometer en 10 minuten vanaf Maarhezen. En ook al 5 minuten extra op de A16 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Ongeveer 3 kilometer bumper aan bumper.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag wordt het wederom een zonnige en warme zomerdag. In de middag temperaturen van 29 tot 30 graden. En ook donderdag en vrijdag is het zonnig en zomers warm. Maar vanaf het weekend ligt de maximumtemperatuur duidelijk lager. En dan wisselen zon en wolken elkaar af. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Peter de Bekker.
3: In een appartement aan de Overloonstraat in Tilburg vond gisteravond een groot politieonderzoek plaats, nadat daar iemand was overleden. De politie kwam daar naartoe na een reanimatie, een onderzoek wat er precies in het huis is gebeurd. Er stonden zwarte schermen rond een deel van het appartement. Een deel van de straat werd afgesloten. Het Openbaar Ministerie heeft 9 maanden cel geëist tegen een Eindhovenaar van 56 die een journalist zou hebben mishandeld. De journalist had eerder over de man gepubliceerd. Op de Kruisstraat in Eindhoven werd hij door de zoon van de verdachte gezien. Die belde zijn vader en samen spraken ze de journalist aan en achtervolgden ze hem toen hij vluchtte. Tijdens die achtervolging kreeg de journalist een schop in zijn buik of schaamstreek. Volgens het OM is er niet alleen sprake van mishandeling, maar ook om een aanval op de persvrijheid. Een 54-jarige man uit Roosendaal is opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht een grote brand in Wijk aan Zee te hebben gesticht. Vorige week donderdag brandden daar 5 recreatiehuisjes af. Het vuur kon gemakkelijk overslaan van het ene houten huisje naar het andere. Iemand raakte gewond en moest met brandwonden naar een ziekenhuis worden gebracht. Bij een brand in Brussel zijn gisteren zeker 5 mensen om het leven gekomen. Ze werden gevonden in de lift van het bekende Oxygebouw in het centrum van de stad. De brand leek volgens correspondent Ardi Stemerdink aanvankelijk mee te vallen. De brand brak uit op de eerste en tweede etage en was daar snel onder controle.
4: Tot dus duidelijk werd dat er brandende deeltjes in de liftschacht waren gekomen en dat er daardoor dus op min 2, dus een paar verdiepingen lager, een veel heftiger brand uitbrak. Daarbij is het dus misgegaan.
3: Het gebouw staat leeg en wordt gerenoveerd. Er waren zo'n 200 bouwlieden aan het werk. Medewerkers van een waardetransport zaten gistermiddag 1,5 uur vast in het Limburgse Arsen door een technische storing. Door de storing waren de deuren van de geldwagen automatisch vergrendeld. De medewerkers konden daardoor niet meer naar buiten. En door de hitte, want ja, het was gisteren ook weer heel erg warm, ja, was het in de wagen niet meer te doen. En dus moest de brandweer worden opgeroepen om de water, om water over die wagen te uiten. Zeg je dat?
5: Ja, te sproeien.
3: Te sproeien, dankjewel. Ja, en 1,5 uur zaten die mensen dus erin te wachten. Oh. Wanneer gaat die deur open? Nou, geloof mij, in een auto.
5: Ja, dat wil wel.
0: Nou, maar hopen dat ze een tray water neer hadden gezet. Anders wordt het een heel warme middag voor die gasten.
5: Ja,
0: maar,
5: je kunt wel met flappen waaien. Ja, ligt heel veel.
0: En liefst met brief van 50. Want dat wappert beter.
5: Ja, die van 200 schijnen ook lekker te wapperen. Maar daar heb ik helaas nooit kunnen gebeuren.
0: Helaas.
5: Zijn er eigenlijk briefjes van 200? Weet ik eigenlijk.
0: Ja, volgens mij wel. Kijk, goedemorgen.

0: say.
1: Olivia Rodrigo en Stupid Song.
2: Wil jij koffie? Of thee?
1: Ja, het leuke is, of het leuke is van koffie of thee, dat als je een beetje een soort van vergelijkbare platen draait, dat het ook best wel heel erg spannend is. Als je gaat kijken naar wat het uiteindelijk gaat worden, koffie of thee. We hadden vandaag Johnny Logan en Paul de Leeuw. Twee liedjes waarvan je misschien kan verwachten van, nou, de een gaat misschien harder dan de ander. Maar ik zal je vertellen, pas bij de tweede keer dat ik het liet horen, waren er toch iets meer stemmen voor Paul de Leeuw. Het scheelde maar aan 3-4 appjes. Maar uiteindelijk gaan we luisteren naar het prachtige liedje Vleugels van mijn vlucht. Dankjewel voor het stemmen en geniet vooral.

de schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus krijg ik altijd de volle aandacht. En jij hebt de zorg en alle pijn. Jouw mooi gezicht bleef anoniem.

0: The Shiny Happy People van R.E.M. en Kate Pearson. Ik ben trouwens wel echt oprecht benieuwd naar hoe dat nou gaat met mensen die op de camping zitten. En dan echt gisteravond dacht, want gisteravond, ik had toevallig nog een snabbel.
1: Heel toevallig.
0: Gisteravond moest ik nog draaien op de kermis in Kerkdriel. En toen reed ik naar huis, maar toen was het geloof ik nog 23 graden.
1: Het was niet normaal.
0: En toen dacht ik, nou, mensen die nou lekker nog in de caravan zitten of in een tentje, die zullen ook wel moeten puffen en noemen. Terwijl nu als je naar buiten kijkt, dan waaien hier lekker de bomen van links naar rechts.
1: Ja.
0: Dan zou ik toch zeggen, pleur alles open en laten ze even lekker doorknallen.
1: Nu wel ja, maar gisteravond was het echt nog wel warm. Toen de WK-wedstrijd klaar was, was het 22:45.
0: Ja.
1: Ik zette alles open, maar het waaide niet echt door nog.
0: Nee, was de wind stil? Daar heb ik weinig van gemerkt.
1: Ja.
0: Maar,
2: nou ja. Ik heb nog hard gelopen gisteravond.
0: Heb jij nog hard gelopen, Peter de Becker?
2: Ja, en ik dacht nog van, nou ja, weet je, het zal een beetje afgekoeld zijn. Is er toch een klein beetje wind? Maar
1: ja, ook dat was niet.
2: Nee, zeker niet.
1: Lekker
2: ja.
1: Man.
2: Ja, nou, heerlijk.
0: Goed, wij zullen eens even gaan kijken of wij deze week een soort van 100% score kunnen gaan fixen. Dat heeft namelijk alles te maken met ons nieuwsoverzichtje straks, na zevenen. En daar hebben we één berichtje van, dat blijft altijd angstvallig verborgen voor ons. Alleen, wij krijgen een titel en we mogen samen met elkaar gaan raden. Dus mocht je zo meteen de titel van Peter horen en denken, nou, ik heb wel een idee, dit moet het zijn, dan mag je dat altijd laten weten via 06-573-28203.
2: Dat is een pittige dit keer.
0: Ja, is dat moeilijk?
2: Gelijk aan, ja, ja.
0: Nou, wij zijn goed in vorm hoor deze week,
1: ja,
0: Peter.
1: Ja, ja, ik denk
0: dat wij niet in vorm zijn, maar tot nu toe zitten we er allemaal vrij dichtbij. Ja. Dus zeg het maar eens.
2: Nou, weer een vlucht die niet mag vertrekken. Dit keer tot de persoon op een speciaal moment er eerst uit moet. Kom op.
1: Oh.
0: Een speciaal moment.
1: Wat zijn allemaal speciale momenten? Misschien de piloot op zijn eerste vlucht, dat is een speciaal moment.
0: Ja.
1: Een bevalling. Dat is een speciaal moment.
0: Moment.
1: Trouwerij, speciaal moment. Verjaardag, ook misschien eventueel wel een speciaal moment.
0: Ik denk als je helemaal gaat denken aan de films.
1: Ja.
0: Van mensen die dan uiteindelijk eerst gelukkig zijn. Zeker rondom kerstfilms, want die zijn altijd hetzelfde met dat soort dingen. Ze worden gelukkig samen, zijn ontzettend verliefd. Dan gaat het ergens mis. De man of de vrouw pakt de eerste beste vlucht terug naar huis, hè, want die wonen altijd in een grote stad. En de andere die gaat diegene achterna en dan vlak voor het sluiten van de gate wordt alsnog zoiets, snap je?
1: Oh, mooi. Ja.
2: Mooi.
1: Ik ga wel voor zoiets, een feestdag. Ik steek het breed in, want al pak ik maar een half punt.
0: Ja.
1: Dan blijven we weer
2: veilig.
1: In het spoor.
0: Nou, dan ga ik richting de, laat ik dan zo zeggen, de romantische films.
1: Ja.
0: Dus je geliefde, ze krijgen ruzie. Eentje van de twee die vertrekt. En vlak voor vertrek staat daar in één keer de liefde van jouw leven in de opening van het vliegtuig om jou te vragen om alsjeblieft te blijven en terug te komen.
2: Ik zou het zo graag nu al willen vertellen, maar ik hou mijn mond nog eventjes.
0: Nou, ik heb een brok in mijn keel, Peter.
1: Ik ook. Ik kan niet meer wachten.
0: Ik vind het moeilijk. Maar goed. We gaan richting de klok van 7:00. Zometeen nog Rondé. En dit is Sim

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen.

0: persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
5: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
4: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
6: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
4: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Kei. Goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Waar staan de files?
8: Ja, helaas op steeds meer plekken. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, Jordi. Zoals op
7: het is
8: de
7: best wel druk, hè? Ondanks dat de Zuid vakantie heeft. Hè?
8: Zeker. Het is in de regio nu 28 kilometer file. Het is ook wel 1 over 7. Dat moet er nog wel bijgezegd worden. Ja. Maar ik vermoed zomaar dat we toch nog wel aardig wat spits gaan krijgen. Vooral ook door de locaties waar ze staan. De A2 Den Bosch-Utrecht bijvoorbeeld tussen Empel en Waardenburg. 8 kilometer en nu al 10 minuten. Ook de wegwerkzaamheden op de A27 staan er weer bij. Breda-Utrecht. Vanaf Noordeloos file ongeveer 5 kilometer en 10 minuten. En op de A59 vanuit Den Bosch ook file voor knooppunt Zonzeel. Wel geteld 5 minuten.
7: Kijk, dankjewel. Zometeen gaan we hopelijk iemand heel, heel, heel blij maken. Waarmee? Blijf luisteren.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
12: dus kom langs.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
17: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Het is Maroon 5 en This Love. Ja, kijk, goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag woensdag 15 juli. Het is een warme dag. Veel zon, temperaturen zo rond de 30 graden. Dus smeer je goed in, drink op tijd en dan komt het allemaal wel in orde.
1: Ja, het is even met een blik in de geschiedenis gekeken. Ja. Vandaag in 1783 de uitvinding van de stoomboot. Ja. Nou, dat is wel goed ook, want anders kon Sinterklaas ieder jaar niet deze kant op.
0: In december dan kunnen we net zo goed doorgaan naar kerst meteen.
1: Ja, precies.
0: Voor ons, dan heeft het leven ook geen zin meer.
1: Ja, nou, dit staat misschien nog wel in je geheugen gegrift. In 2021 was er een overstroming in Limburg.
0: Ja.
1: Vooral toen in Valkenburg was het echt bal. Ja. En in 1996 staat misschien ook nog wel in je geheugen de Hercules-ramp op Eindhoven Airport.
0: Klopt, ja.
1: Een Hercules-vliegtuig dat daar neerstort.
0: Vandaag is de tweede halve finale van het WK. Namelijk Argentinië-Engeland. En ik durf toch wel met enige zekerheid te zeggen dat waarschijnlijk Argentinië door zal gaan.
1: Als het de FIFA gegund is.
2: Ik wil het echt niet.
0: Nee.
2: Ik wil het echt.
1: Ik wil het ook zo echt. Maar ik zei gisteren tegen vrienden van mij. Ik zeg, dan heb je dus Frankrijk, Spanje, Argentinië en Engeland in de halve finale. En dat dan Engeland het sympathiekste land is. Dan moet het toch,
0: dan
1: moet het toch ver zijn gekomen, hè?
0: Dan weet je echt voor gekheid.
1: Als Engeland het meest amabele land is van de vier, dan gaat er iets goed mis.
0: Het is vandaag verder de dag van de gummiwormen en de dag van de zwarte bessen. Nou, moet je eens even een kind van anderhalf, twee, moet je zwarte bessen laten eten.
1: Ja?
0: Even een goede bak. En daarnaast kijken hoe die luier eruit ziet.
1: Oh, is dat helemaal...
0: Dat is een complete treinongeluk. weet ik uit betrouwbare
1: bron. Ja, daar was ik al bang voor.
0: Wat zit er in het nieuws, Peter?
2: Nou, gesproken over dat WK voetbal. Spanje heeft zich als eerste land geplaatst voor de finale. De ploeg van trainer Luis de la Fuente wist de sterrenformatie van Frankrijk te beteugelen en won de halve finale met 2-0. De politie is begonnen met een groot onderzoek na het overlijden van iemand in een appartement in Tilburg. De politie kwam na een reanimatie ter plaatse en onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd. De politie heeft de familie van de overledene geïnformeerd. Het is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is en wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. En een vrijgezellenreis naar Kroatië is voor een Poolse bruid in spe uitgedraaid op een fiasco.
1: Oh, vrijgezellenfeest.
2: Vrijgezellenfeest.
1: Vind ik onder feestdagen vallen.
0: Ja.
1: Al is het maar omdat er van mezelf
0: half punt vind ik wel,
2: Ik vond het ook goed. Ja,
1: ja toch?
2: Ruim een half punt.
1: Oh, yes.
2: Nou, voor de details. Nog voor het Ryanair-toestel in Wroclaw kon opstijgen, vloog de aanstaande bruid haar eigen bruidsmeisjes in de haren. Gebeurde na een discussie over een relatie. Moet je natuurlijk nooit over beginnen. De ruzie ontaarde in gescheld en gespuug, waarna de grenspolitie de dronken bende van boord moest escorteren. De overige passagiers reageerden opgelucht met een luid applaus toen de bruid van de vlucht moest. Of de rest van de groep wel is gegaan, is niet bekend.
0: Ja, maar ja, wat ga je dan doen richting thuisfront? Dat je even gaat bellen en je zegt, je hoeft niet op vliegveld te wachten, want ik ben er even niet.
1: Nee.
0: Ik ben van de vlucht afgezet.
1: Ja.
0: En dan waarom? Ja, we kregen een discussie over relaties.
1: Oeh.
0: Oeh. En welke relatie? Ja, van een van de bruidsmeisjes. Oké. Ja. En dan, dan volgens Hilt, wat een gezeik zeg.
1: Ja. Ja, er is wel, maar er is... Ja, die discussies rondom bruiloften, jongen, dat heeft me echt wel verbaasd.
0: Nou,
1: ik ging trouwen.
0: Jij hebt mij ooit wel dingen verteld, ook buiten de uitzending, dat ik echt met stijgende verbazing zat te luisteren.
1: Ja, niet eens bij ons, hè, maar bij ons in het algemeen, waar mensen allemaal zich druk om maken.
0: Ja.
2: Praat me dadelijk even bij, buiten de uitzending.
1: Ja, nee, gewoon om van
0: anderen. Heb jij plannen, Peter?
2: Nee.
0: Oh. Nee,
1: en mensen ruzie krijgen over de kleur groen die de taag moet zijn. Of dat is
0: en dan
1: niet normaal.
0: Dat het neefje van het nichtje en daar de buurvrouw van, die moet ook uitgenodigd worden op het feest. Want die zijn ooit een keer geweest en die hebben een pak brood gebracht.
1: Ja,
0: ja, zo gaat het dan.
1: Hoezo mag ik niet komen dan? Gewoon niet. Gewoon niet.
0: En dan vragen mensen zich af waarom ik niet wil trouwen. Nou, niet eens zozeer door dit gezeik, maar ik moet niet hebben dat ik daar in Polen sta en ik niet mee mag met vliegtuig.
3: Het is weer twee.
1: Kijk, goeiemorgen.
3: Het stuur. Je bent nog niet te laat.
0: Met zometeen een bijzondere uitreiking.

0: Donna Summer and she works hard for the money. Ja, voor een dag jezelf helemaal omtoveren tot drag queen. Wij hebben het afgelopen maandag aangeboden hier in het programma. En we hadden Crystal Creer aan de lijn. En die bood die prijs aan voor Roze Maandag volgende week. Natuurlijk bij de Tilburgse kermis. En op het Omroep-Brabant podium en tijdens de Pride Walk op de kermis mag je dan een dag lang shinen. En daar hebben heel veel mensen zich op gegeven. Dat is zeker ontzettend leuk, hoor.
1: En het is ook echt een leuke prijs,
0: vind ik. Het is een hele het is ook echt een bijzondere prijs die je misschien once in a lifetime mee gaat maken. Dus wat dat betreft, en een mooie prijs die is aangeboden. En mooi dat jullie je echt massaal hebben opgegeven.
1: Zeker. Maar, zoals Henny Huisman altijd al zei...
0: Ja, er kan er maar één de winnaar zijn natuurlijk. Ja, ik snap het. Wie gaan we bellen? Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Hoi, met Sandy.
0: Met Sandy?
2: Jazeker.
0: Sandy, met Jordi van Omroep-Brabant.
2: Hoi.
0: Hallo. Ben jij ooit wel eens een keer over een soort van grens heen gestapt waarvan je denkt, daar vind ik nog steeds prachtig mooi dat me dat is ooit overkomen? En het is een hele tactische vraag.
2: Dan denk ik dat ik wel een keertje een drag queen zou willen zijn.
0: Dat idee had ik al. En waarom?
2: Gewoon, je kunt dan zo jezelf zijn. Ik kan ook wel mezelf zijn, maar dan ben ik meer een clown. En dan ben ik gewoon van allerlei gekke dingen aan het doen. Maar gewoon dat je gewoon echt jezelf kunt zijn. En dat je mensen kunt entertainen. Dat is toch gewoon het mooiste wat er is.
0: En jij kan eventueel op Roze Maandag ook?
2: Dat denk ik wel. Ik moet het vrij vragen, maar...
1: Waar werk je?
2: Ik werk bij Terme Goorlen. Bij de sauna.
0: Oh, daar regelen we wel. Dan kunnen we
1: gaan mensen
0: bellen.
1: Even gewoon zelf de sauna in.
0: Nou Sandy, dan gaan we hopelijk een droom uit laten komen. Want jij wordt drag queen voor een dag. Gefeliciteerd!
2: Oh, vet man!
0: Jij mag een dag helemaal jezelf zijn, gek doen. Maar vooral, vind ik heel erg belangrijk, ontzettend gaan genieten.
2: Oh,
0: want we gaan zorgen dat het allemaal in orde komt. En ja, je mag dus mee op die Pride Walk. Je mag op het Omroep-Brabant podium je ding gaan doen. Het is echt een dag voor en door jou.
2: Oh, wat vet.
1: Heb je al nagedacht over hoe je dan zou willen heten?
0: Dat is wel een goeie.
2: Nee, eigenlijk niet, want het komt eigenlijk een beetje rauw op mijn dak.
0: Ik zit even te denken of er iets leuke, grappige naam met Sandy is te bedenken.
1: Ja, gaan we ook nog even over meedenken.
0: Dan moeten we even met z'n allen even over nadenken.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar ik zou inderdaad, ik weet niet hoe laat hij de tent open gaat daar in Goorlen, maar ik zou gelijk aan de telefoon hangen met de baas en zeggen, ja, sorry, maar ik kom even niet.
2: Ja, mij niet bellen.
0: Mij niet bellen. Nogmaals, proficiat, we gaan alles in orde maken en dan zou ik zeggen, geniet volgende week.
2: Oh, super gaaf, jongen. Dankjewel.
0: Houdoe.
2: Houdoe.

0: Ja, zo'n liedje wat echt nog wel veel voorbij gaat komen. Aanstaande maandag natuurlijk, Roze Maandag, Tilburgse Kermis. Omo Brabant is er ook echt bij alle dagen. Dus dat wil je absoluut niet missen. En zeker op Roze Maandag is dat zo'n bijzondere dag, dat iedereen even lekker net een beetje dat extra geeft.
1: Zeker.
0: Dus daar gaan we ontzettend van genieten. En Sandy is nog steeds... Mark heeft net pas de telefoon opgehangen. Nou, die... kan wel zeggen, die heeft er zin in.
1: Ja, die heeft er heel veel zin in. Nou, ze is zaterdag jarig, dus ze vond het een fantastisch eerste cadeau.
0: Nou, dan zijn we toch met z'n allen heel gelukkig.
1: Ja, wij hebben een klein probleempje hier. Ja, wil je dat nu al uit de doeken doen?
0: Nee, laten we dat
1: daar... Of komen we daar zo meteen?
0: Laten we daar dadelijk heel even rustig over babbelen.
1: En dat kleine probleem is eigenlijk... Daar doe ik het eigenlijk te kort mee af.
0: Ja. Waar geen probleem mee is, is het bulletin. Zometeen hebben wij...
1: Dat wil ik eerst nog wel eens zien.
0: Ja. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vorig jaar zijn er minder aanslagen met explosieven geweest in het oosten van onze provincie dan een jaar eerder. En alcohol drinken om stress te verminderen kan je brein blijvend veranderen.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
4: Heijn. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
6: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Het is 7:30. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Tim Schaap bij de ANWB.
7: Goedemorgen. Het was ineens zover. Goedemorgen.
0: Nee, maakt niet uit.
7: Ja, dank je. Even nodig. Op de A2 richting Utrecht een file tussen Kerkdriel en Waardenburg. 9 kilometer, 15 minuten. De A16 staat er ook bij. Breda-Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek. 10 minuten over 4 kilometer ongeveer. Dan wordt er aan de weg gewerkt op de A27. Daarom nu file richting Gorkum vanuit Breda. Vanaf Nieuwendijk tot aan Gorkum zelf, 10 minuten ongeveer. En op de A50 Arnhem-Os ook een file tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer en 10 minuten. Zoals je hoort, het is nou niet stil op de weg, maar ook niet mega druk. Nee. Hier en daar vooral dagelijkse drukte.
0: Kijk, bij deze.
8: Omroep Brabant.
0: Vandaag wordt wederom een zonnige en warme dag. Temperaturen van ongeveer 29 à 30 graden. Dat gaat morgen en overmorgen ook nog zo zijn. En daarna gaan we toch een klein beetje een vrije val maken qua temperatuur. Maar daar hoor je zo meteen alles over bij Weerplaza. Eerst naar het nieuws, dat krijg je van Peter.
2: Vorig jaar zijn er minder aanslagen met explosieven geweest in het oosten van onze provincie dan een jaar eerder. Ook in de Randstad is dit het geval. Wel vonden er in de rest van Nederland meer aanslagen en pogingen daartoe plaats. Blijkt uit cijfers die het ANP opvroeg bij de politie. Met name in het midden en oosten van Nederland zijn vaker aanslagen met explosieven geregistreerd. Ook in West-Brabant en in de provincie Zeeland nam het aantal flink toe. Curaçaonaar Amon F. is in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel. Dit vanwege zijn betrokkenheid bij de doodslag op de Roosendaalse marechaussee Toon Brood in mei 2024. Eerder kreeg de verdachte nog 26 jaar cel. Het Hof sprak hem gisteren vrij van een tweede moordzaak vanwege gebrek aan bewijs. Daarom valt de straf nu flink lager uit. Zijn verzoek om volgens het jeugdstrafrecht te worden berecht werd afgewezen. Een fietser raakte gistermiddag in Budel ernstig gewond nadat hij op zijn driewieler werd aangereden door een vrachtwagenchauffeur. Het gebeurde op de kruising van de Randweg Oost met de Schoordijk. Het slachtoffer kwam deels onder de vrachtwagen terecht. De fietser werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis.
8: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
2: De meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen via de Rotterdamse haven en Schiphol ons land in. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Massachusetts laat zien dat alcohol drinken om stress te verminderen je brein blijvend kan veranderen. Vooral als je daarmee op jonge leeftijd begint. Die veranderingen kunnen zelfs jaren later nog merkbaar zijn, ook als je al lang gestopt bent met drinken. Onderzoekers zeggen dat het brein minder flexibel kan worden en dat de kans groter wordt dat iemand bij stress opnieuw naar alcohol grijpt. Mogelijk hangt het ook samen met vroege vormen van cognitieve achteruitgang.
0: Mark.
1: Wat zeg je?
0: Ja, ik heb geen idee, want ik drink zelden. Dus, ik weet niet of mensen...
1: Nee, ik weet niet eens wat ik hier aan doen ben.
0: Nee. Nee, maar ik denk dat hij op snuffelstage is.
1: Ja. Wie ben jij ook alweer?
0: Kijk, ja, goedemorgen. Zometeen naar ons spelletje woensdag hangdag. En we hebben natuurlijk het uitgebreide weer. Eerst Gloria Estefan.

0: beste van en Get On Your Feet. 7 minuten over 7:30. We gaan naar het weer van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Kei goedemorgen, Jurie.
0: Ja, we kunnen de laatste dagen natuurlijk, als we met jullie spreken, eigenlijk een beetje weer een kopie uitzenden van gisteren en de dag ervoor. Volgens mij toch, qua weerbeeld. Of is er wel iets anders vandaag?
1: Ja, vandaag nog niet hoor. Want net als gisteren schijnt vandaag de zon volop. En de temperaturen komen ook weer vrij vergelijkbaar uit ten opzichte van gisteren, met zo'n 30 graden aan het eind van de middag.
0: Ja.
1: En daarbij blijft het zon overgoten, dus weinig aan toe te voegen.
0: Kijk, en voor vanavond en vannacht en de komende dagen, wat krijgen we dan?
1: Ja, vanavond blijft het nog lang warm, met lang zomerse temperaturen van 25 graden of meer. De luchtvochtigheid neemt in de loop van de avond wel wat toe. En dat betekent dat we een vrij broeierige nacht krijgen, met minimumtemperaturen van 18 tot 20 graden. En in de stedelijke gebieden blijft het behoorlijk plakkerig. En er komt wat meer bewolking voor in het weerbeeld op de donderdag. Maar ook dan zien we veel zonneschijn terug in het weerbeeld. En de temperaturen pakken opnieuw vrij vergelijkbaar uit, met 27 graden in het westen van de provincie en lokaal 30 graden in het oosten. Vrijdag dan draait de wind wel naar het noordwesten, wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Maar nog steeds blijft het zomers warm met 25 tot 28 graden.
0: Dus we zitten eigenlijk gewoon nu dadelijk een beetje gemiddeld voor juli, wat het een beetje zou moeten zijn.
1: Ja, in het weekend denk ik pas.
0: Ja, dan
1: krijgen we echt te maken met nog minder warme lucht. Dan daalt de temperatuur naar 20 tot 24 graden overdag. En dat zijn eigenlijk zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Ook dan zien we geregeld de zon terug in het weerbeeld, wat stapelwolken en wat flarden met bewolking. Maar het blijft gewoon overwegend droog. Misschien lokaal een enkele spat regen, maar dat is echt een druppel op de gloeiende plaat, want in Brabant is het natuurlijk gort en gort droog.
0: Ja, en dan is het natuurlijk straks ook best wel weer even wennen. Want dan ga je natuurlijk niet meer naar de 20 graden. Dan zakt
1: inderdaad
0: het verder door.
1: Nee, we krijgen echt te maken met een beduidend koelere luchtsoort. In het weekend hebben we minimumtemperaturen tussen de 14 en 17 graden. En dat is een prima temperatuur om te slapen, denk ik.
0: Nou, kijk. Dankjewel en een mooie dag vandaag.
1: Fijne dag, hè. Tot de volgende keer.
2: Woensdag. Gehaktdag.
0: Het is tijd voor woensdag gehaktdag. Het is heel simpel. Twee liedjes hebben wij gehakt en weer aan elkaar geplakt. Mag je zo meteen gaan raden wat het zou kunnen zijn. Welke twee liedjes? Wij willen dan twee titels, twee artiesten of een titel en een artiest. Het gaat in ieder geval om twee antwoorden zometeen. En dan maak je kans op het Kei Goeiemorgen prijzenpakket. Nou wil het geval dat wij deze ochtend al bijna 1,5 uur... onze WhatsApp aan het repareren zijn.
3: Ja, die is vannacht ik ga even het hele verhaal in een knopte versie vertellen. Wij hebben hier een telefoon en die is natuurlijk verbonden ook met onze WhatsApp, waar jullie altijd ons ook op van alles laten weten. Dat is de 06-573-28203.
0: Ja.
3: Die heeft zich gereset op de een of andere manier. Maar die moet opnieuw ingelogd worden. Is daarbij gekoppeld aan een andere telefoon. En de telefoon van degene waar die aan is gekoppeld, die heeft vakantie. En die is met geen mogelijkheid te bereiken vandaag.
0: Nee.
3: Dus de WhatsApp doet het niet.
0: Nee.
3: Dat is eigenlijk de hele simpele.
0: En wij zijn echt druk bezig om het op te lossen. Dus het loopt op de achtergrond nog steeds. Dus wij doen er alles aan om zo snel mogelijk.
3: Dus als je denkt, mijn berichtjes komen niet aan. Dat klopt, dat ligt niet aan jou. Dat ligt aan ons.
0: Dus moeten we het even om gaan gooien. Want als je zometeen weet wat het zou kunnen zijn, dan mag je gaan bellen naar 0909-123-0909. Dus dan hoef je niet te appen. Maar als je denkt, ik weet al wat het zou kunnen zijn.
3: Geldt voor de rest van het programma ook.
0: Ja.
3: Als je iets te melden hebt, bel gewoon en ik probeer zoveel mogelijk mensen op te nemen gewoon vanaf nu.
0: En dan noteren wij het.
3: Ja, en misschien ook gewoon in de uitzending zullen we dan je vraag gewoon behandelen misschien.
0: Precies. Goed luisteren, wat zou het kunnen zijn bij Woensdag Gehaktdag? Dit is de opgave voor vandaag.

0: woensdag. Gehaktdag.
1: Nou, volgens mij moet dit wel goed te doen zijn.
2: Jij gaat het gewoon ook maar één keer doen?
1: Ja, jij wil natuurlijk...
2: Nee, als jij zegt het is te doen, dan is het te doen. Ik bedoel, jij bent daar voor de jury.
1: Ik ga hem nog één keer laten horen.
2: Ja, toch nog?
1: Ja, omdat het kan vandaag. Omdat mensen al moeten bellen.
2: Ja, het is al ingewikkeld. Ja.
1: Luister mee, welke twee antwoorden hebben wij nodig? Welke liedjes zijn door?

0: woensdag. Gehaktdag.
1: Het is heel simpel. Als jij een idee hebt wat het zou kunnen zijn, dan mag je gaan bellen naar 0909-123-0909. We hebben dus twee antwoorden nodig. En dat mogen dus twee titels zijn. Een titel en een artiest. Of twee artiesten. En je maakt kans op het keidikke, keigoeiemorgen prijzenpakket. Dus laat het maar weten. 0909-123-0909. En wie weet heb ik jou zometeen wel aan de lijn. Ik ben heel benieuwd wat je gaat antwoorden.

0: safe. To
1: Joseph. Woensdag. Gehaktdag.
2: Ja, dit was de opgave voor woensdag gehaktdag.

0: Deze was goed te doen.
1: Zeker.
0: Tenminste,
1: we hebben veel belletjes gehad.
0: Ik vind dat die goed te doen is.
1: Want dus, mocht je net inschakelen, onze WhatsApp ligt eruit. Dus ja. Je moet even bellen vandaag als je iets ook maar te melden hebt over dat je de zon lekker ziet schijnen. Ja, of wat dan ook.
0: Zeker.
1: Allemaal goed. En nu dus, welke twee artiesten of liedjes dit waren?
0: Zeker.
2: Woensdag. Gehaktdag.
0: Patrick, kijk hoe je morgen.
3: Momentje.
0: Ja, doe rustig aan, joh.
3: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen, hallo. Onderweg naar het werk of zo? Of ben je het doen?
3: Vrachtwagen.
0: Oh, de vrachtwagen, oké.
3: Okay. Ik ben onderweg naar Lelystad en dan ga ik laden voor een rondje Limburg maken.
0: Oh, gewoon ellende.
1: Dat voelt uit elkaar, dat je gaat laden in Lelystad voor een rondje Limburg. Maar goed.
0: Dat je al naar Lelystad moet is erg, maar dat je dan ook nog naar Limburg moet.
1: Ja, dan heb je echt alle uitdoeken gehad.
0: Wat een klote dag heb jij, zeg. Nee, is een grapje, hè, voordat we dadelijk alle Limburgers over ons heen krijgen. Want die blinken niet altijd uit hun humor.
1: Kijk je ze twee keer over je heen.
0: Het is een grapje, jongens. Het is een grapje. We hebben net de opgave laten horen. De vraag aan jou is...
2: Woensdag. Gehaktdag.
0: Heb jij voor ons twee titels, twee artiesten of een titel of een artiest? We hebben in ieder geval twee antwoorden van jou nodig.
3: Ja, volgens mij was het Volumia met Blijf bij mij, titel weet ik niet, en dan R.E.M. met Losing My Religion.
0: En dat weet jij zeker?
3: Dat weet ik zeker.
0: Dat is goed.
1: Ja.
0: Vooral die Volumia vind ik echt oprecht heel erg knap. Want dat is niet de allerbekendste van Volumia, maar die heb je toch maar mooi goed. Dat betekent dat jij van ons het Keigoeiemorgen prijzenpakket gaat krijgen. En
1: schalen troost wel voor iemand die naar Lelystad moet.
0: Ja, en naar Limburg.
1: En naar Limburg. Maar goed, je kunt het maar hebben.
0: Oh. Hey, fijne dag, hè. Adoe. Goed. Wij gaan even wat mailtjes beantwoorden vanuit Limburg.
1: Ja.
0: Krijgen jullie Volumia, blijf bij mij. En dadelijk ook nog Raccoon tot het nieuws. Okay.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting. Dat is One.
1: Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Race als een pro bij Outdoor Kartcircuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kartcircuit De Landsart.
11: Woonboulevard op.

0: 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
1: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
4: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
3: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
5: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
3: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, heel erg bedankt. 3 minuten over 8. We gaan naar het Omroep verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Waar staan de files?
7: Ja, helaas. Best wel een paar plekken, Jordi. We hadden het erover dat het zo lekker rustig was onderweg.
6: Ja, maar het zal een beetje
7: bijzonderheden
6: komen zeker.
7: Ja, de A17 Roosendaal-Dordrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Stok. Nou, goed nieuws en slecht nieuws. Eerst was de weg helemaal dicht. Nu is er wel weer één rijstrook open. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat er wel een file staat van 20 minuten tot aan Roosendaal zelf. Verder nog andere zaken, zoals de A2. Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 kilometer, dik een kwartier extra. Een opvallende file op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en momenteel zelfs 3 kwartier vertraging. Daar is ongetwijfeld iets aan de hand, maar wat weten we nog niet. De researchredactie zit er bovenop. En op de A59 vanuit Den Bosch file richting Zierikzee tussen Made en knooppunt Zonzeel. 4 kilometer en 10 minuten.
6: Dankjewel, we gaan zometeen weer naar ons komkommerklassement. We hadden gisteren een 6,3 als eerste. Zometeen weer een berichtje waar jij op mag reageren. En we hebben hier dadelijk bezoek in de studio. Want zanger Kafke die komt even lekker een bak koffie drinken. En die heeft een nieuwe single uit.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren-slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
15: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
16: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
15: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
17: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
15: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
18: Is Omroep Brabant. Met nu
19: Kei, goedemorgen.
20: Jordi Graat.

0: Het is Sydney Youngblood en If Only I Could.
1: Kei goeiemorgen.
0: En natuurlijk een kei goeiemorgen van harte welkom. Het is vandaag woensdag 15 juli. Ja, het is een prachtig mooie dag vandaag. Veel zon, temperaturen van rond de 30 graden.
2: Het is even met een blik in de geschiedenis gekeken vandaag in 1965... dat Nederland 2 begint met uitzenden op tv.
0: Nou, Nederland 2, ja.
2: Ja, in 1869 is de uitvinding van margarine.
0: Oh.
2: Ja, en in 2018 werd vandaag Frankrijk wereldkampioen voetbal. En gisteren vlogen ze eruit op dit WK.
0: Dat gaat dus niet gebeuren. Vandaag onder andere jarig Vivianne Miedema, voetbalster, 30 jaar. Rob Geus is 55 geworden. En deze dame wordt 80 jaar. Linda Ronstadt wordt 80. Van harte proficiat allemaal. Verder in het nieuws, Peter.
3: De Nederlandse acteur Kees Geel is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand, heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was bekend van onder meer de film Simon, waar hij ook een gouden kalf voor kreeg. De politie en een ambulance zijn gisteren uitgerukt na een 112-melding, waarbij uiteindelijk bleek dat het om een grapje ging. Dat meldt de politie Land van Kuik. Omdat niet duidelijk was wat er precies aan de hand was, ging de politie mee met de ambulance om te kijken hoe de situatie ter plaatse was. Waar dat precies was, heeft de politie niet bekendgemaakt. En het Vlaamse agentschap Binnenlands Bestuur lanceerde vorige maand de videopodcast Het Wassalon over jezelf kunnen zijn. Die podcast kostte de overheid bij onze zuiderburen meer dan 8 ton. Maar heel veel heeft dat niet opgeleverd, behalve wat ophef in de politiek. Want in totaal zijn er tot nu toe nog geen 700 kijkers. 700 kijkers.
0: Als je sowieso ziet wat af en toe de tijd, wat een tijd kost om een podcast te maken, en dat je ziet wat er onderaan de streep aan luisteraars zijn, dan denk ik soms, nou,
2: ja. Ja, nee, zeker.
0: Maar 700 voor,
2: voor echt 8 ton?
0: Voor 8 ton is wel.
2: Dus meer dan 1000 euro. Ja. Misschien dat we nu, omdat het dan nu ophef is, dat er toch wat mensen gaan kijken.
0: Ook. Ja, maar dat zou ook nog kunnen. Dat het een stuntje is. Hè? Dat het misschien iets meer luisteraars heeft, maar nog te weinig voor wat je
3: 800.
2: Ja, nee, het waren er echt 600 zoveel tot nu toe. Zo, ja, het was echt bizar. En nu klikken mensen het natuurlijk aan, dus nu wordt het wel wat meer. Maar dat is echt bizar, toch?
0: Ja, 700 kijkers.
2: Ja, degene die het gemaakt heeft, die lacht in zijn vuistje. Want die heeft 8 ton op zijn rekening.
0: Maar ja, dat wel, ja. Ja. Die heeft gedacht van, het zal mij mijn tijd wel duren. Maar ja, ik vind sowieso, als je een podcast hebt en je steekt daar echt dagen in en je hebt onder de 1500 luisteraars, dan denk ik, ja, heb je nou daarvoor zitten doen? Snap je?
2: Ja. Ja,
0: het is wel een... Ja. Ja,
2: aan de andere kant, alle begin is moeilijk.
0: Dat is waar. Laten we daarop houden.

0: Sisters en I Don't Feel Like Dancing.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, we zijn natuurlijk gestart met het komkommerklassement. Het is eigenlijk heel simpel. Wij gaan ervoor zorgen dat we een prachtig mooi rijtje gaan hebben met komkommernieuws. Ja. Nieuws waarvan je weet, want eigenlijk sinds deze week, eigenlijk vorige week is dat al een beetje ingezet. Het grote nieuws blijft dan een beetje achter. We gaan naar de wat kleinere nieuwtjes, naar de dingetjes dat je denkt, ja.
2: En dat gaat allemaal heel langzaam. Vandaag wel nog gewoon bijvoorbeeld ASML-winst komt gewoon naar buiten.
0: Ja.
2: En dat soort dingen. Dus het neemt langzaam af.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar er is steeds meer dat je denkt, ja, is dit nou leuk of is dit nou komkommervulling?
0: Ja, en dat betekent dat je zometeen dat door mag gaan bellen. Want onze WhatsApp, daar zijn ze nog steeds mee aan het werk. Je mag gaan bellen naar 0909-123-0909. Dus dan mag je zometeen laten weten als je denkt van, nou, ik heb wel het aantal komkommers tussen de 0 en de 10. En hoe werkt het ook weer, Mark? Hoe meer komkommers je geeft, hoe meer komkommernieuws je het vindt.
2: Ja, om even het hard te zeggen, hoe meer bullshit je het bericht vindt, hoe meer komkommers je het moet geven. Het is een schaal van 0 tot 10.
0: Ja.
2: Dus als je het echt bullshit vindt dat het bericht wordt geplaatst, dan is het 10 komkommers. Als je zegt, want dat kan ook, ik vind het eigenlijk wel geinig, dan is het 1 komkommer.
0: Ja, precies. Vandaag gaat het over een Amerikaanse hardloper en die heeft zichzelf lekker dik aangekleed. Het gaat over David Rush. Die liep namelijk een marathon Amerikaanse staat Idaho, denk ik.
2: Idaho.
0: Idaho. Met 125 t-shirts over elkaar. En daarmee heeft hij een nieuw record verbroken. Het oude record stond namelijk op 100 t-shirts. En hij moest wel de marathon binnen 6 uur rennen. Dus David Rush heeft met 125 t-shirts over elkaar een marathon gelopen. En dat heeft hij gedaan binnen 6 uur. En hij heeft daarmee 25 shirts meer aangetrokken dan het oude record.
2: Ja, is dit, denk je nou, ja, leuk toch, zo'n record?
0: Ja, ja.
2: Dan is het weinig komkommers. Denk je, jezus, wat moet ik hiermee?
0: Ja, ja.
2: Dan is het veel komkommers. Bel maar door.
0: Bel maar door. Dan gaan wij het gewoon heel snel noteren als een soort van belpanel. Hè?
2: Ja.
0: 0909-123-0909. Dat is het telefoonnummer van de studio. Hoef je alleen maar even te zeggen, hoef je gewoon zeg Mark, hey, hallo, met Mark. En dan roep jij
2: hoeveel
0: gewoon
2: komkommers?
0: 5 komkommers. Maken wij een gemiddelde. Dus laat even weten hoeveel komkommers heeft dit voor het komkommerklassement. 0909-123-0909. En wij zijn heel benieuwd waar je mee komt. 0909-123-0909. Geef het even door. Kei bedankt.

0: Ed Simons, Catch and Release in een kei goeiemorgen.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Komkommernieuws van vandaag is een Amerikaanse hardloper die heeft een nieuw record gevestigd door met 125 shirts over elkaar binnen 6 uur een marathon te lopen. Het oude record stond op 100 t-shirts en hij heeft er dus 25 meer aangetrokken. Nou, gelukkig heel veel mensen die wel even een aantal komkommers door wilden geven.
2: Ja, waanzinnig dat jullie de moeite doen om toch gewoon heel even te bellen. Ik snap namelijk ook dat het meer moeite is dan even een WhatsAppje. Dat waardeer ik zeer, dankjewel.
0: Dat is net wat het is natuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk, want jij hebt ze allemaal bij elkaar opgeteld en net even met de rekenmachine het gemiddelde aantal door het aantal bellers. En hoeveel komen dan op uit?
2: We hadden gisteren
0: 6,3.
2: En daarmee op 1,
0: 6,3,
2: de zus van Max Verstappen. Die gaat trouwens, dus niet Max Verstappen zelf, maar de zus van Max Verstappen, die was getrouwd. Dat kreeg 6,3 komkommers.
0: Ja.
2: En jij mag op het bord, Jordi, deze daaronder zetten.
0: Nou.
2: Want de man die met 125 t-shirts over elkaar een marathon liep, werd als best wel leuk beschouwd met 4,7 komkommers.
0: Nou.
2: Ja, dus t-shirt rennen in Amerika krijgt 4,7. En dus nog altijd met stipt op nummer 1 in het komkommerklassement 2026. De zus van Max Verstappen is getrouwd.
0: Hoeveel was het?
2: 4,7. 4,7. Helemaal mooi. 6,3 dus nog steeds komkommers bovenaan de zus van Max Verstappen.
0: En morgen gaan we natuurlijk weer een berichtje.
2: Ja,
0: en dan
2: zeker.
0: Mag je weer gaan meedoen. Dan ben ik heel benieuwd waar we dan komen.
2: En er komt steeds meer onzin natuurlijk bij, dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, iedere dag komen er meer berichten waarvan je denkt, ja, het is niet dat ik echt bij de koffie daar nou even over ga hebben. Maar daarom vinden wij het juist extra leuk om even te doen.
2: Dus, en Jordi, je hebt net beloofd dat je vandaag met 130 t-shirts aan een marathon gaat lopen, toch?
0: Ja, dus dat ga ik zeker doen. Dat is geen punt. Zometeen nieuws met Peter.
3: Een wielrenner van 78 is gisteravond gewond geraakt in Alphen nadat een boom op hem viel. En volgens een fysioloog passen onze lichamen zich makkelijker aan de hoge temperaturen van deze week aan, met dank aan de eerdere hittegolf.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
6: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Het is exact 8:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, op de meeste plekken gaat het nu de goede kant op. Behalve dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Vanaf knooppunt Empel een file tot aan afrit Geldermalsen. 16 kilometer, 30 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is dicht. Verder nog de wegwerkzaamheden op de A27, Breda-Gorkum. Vanaf Nieuwendijk file tot aan Gorkum zelf. 6 kilometer en 10 minuten ongeveer. Ook nog de A16 om even bij stil te staan. Letterlijk en figuurlijk richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht een kleine 10 minuten extra.
2: Hey Tim, ik heb een vraag. De A27 die is natuurlijk dicht en heel veel mensen rijden daardoor ook om over de A2.
7: Ja,
2: daar is het dan drukker door, maar daardoor gebeuren er ook heel veel meer ongelukken. Gebeurt dat vaker of altijd, dat als twee wegen...
0: Goeie vraag, ja.
2: Goeie Tim, vraag. Ik zie al de hele week ongelukken daar. Gisteren, vandaag, de maandag. Waar.
7: Ja, nee, klopt. Het is normaal gesproken wel zo. Als het drukker is ergens gebeuren er over het algemeen minder ongelukken.
2: Daarom
7: een donderdagochtendspits, weet je, als we heel veel kilometers hebben. Maar ja, weinig te vertellen. Dat is meestal omdat mensen dan toch langzaam rijden. En dus dat ongelukken minder snel gebeuren. Maar bijvoorbeeld ook dat mensen dan minder grote ongelukken hebben. Maar inderdaad, het valt mij ook wel op, eerlijk gezegd, Mark. Dus ik weet niet, zoek je nog een baan bij de verkeersinformatie of niet?
2: We kunnen
7: hier wel een data-analyst gebruiken.
2: Ja, nee, Den Haag, heel ver weg.
7: Ja, dat klopt. Ja, sta je in de file elke dag.
2: Ja, nou, precies.
7: Nee, maar het is iets om in de gaten te houden, zeker weten. Het valt erop.
2: Oké, ik vond het interessant, ja.
7: Zeker, zeker.
0: Tim, kei bedankt. Tot over een half uur.
7: Yes, tot zo.
1: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het wordt een zonnige, warme dag met temperaturen van ongeveer 29 à 30 graden. Dat gaat morgen nog zo zijn en vrijdag ook. En daarna dan gaat de maximumtemperatuur naar een niveautje lager. Maar tot die tijd gewoon lekker genieten van het zomerse weer. Tijd voor het nieuws, dat krijg je van onze eigen Peter.
3: Een wielrenner van 78 is gisteravond gewond geraakt nadat een boom op hem viel. Dat gebeurde op de Franse baan in Alphen. Rond 6:30 fietste de wielrenner daar toen hij werd getroffen door de vallende boom. De boom bleek rot te zijn. De brandweer moest de man onder de boom vandaan halen. De wielrenner is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten rukten gisteravond massaal uit vanwege iemand met onbegrepen gedrag. Die klom op de boog van de Vosmeerse brug tussen Nieuw-Vossenmeer en Oud-Vossenmeer. Omdat die brug over het Gelderijnkanaal loopt, zette de brandweer uit voorzorg een speciale reddingsboot in op het water. Vanwege de actie werd de brug volledig afgesloten en dat had grote gevolgen voor het verkeer in de regio. ASML heeft een beter kwartaal achter de rug dan verwacht. Dat komt vooral doordat techbedrijven wereldwijd miljarden steken in kunstmatige intelligentie. De chipmachinemaker uit Veldhoven verwacht het jaar daardoor een omzet van 43 tot 45 miljard euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van een jaaromzet tussen de 36 en 40 miljoen euro. Frankrijk was dit WK voetbal misschien wel dé favoriet voor de titel, maar het verloor gisteren in de halve finale voor de derde keer op rij een belangrijke wedstrijd tegen Spanje. Het werd 2-0.
8: Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
3: Spanje staat nu voor de tweede keer in de WK-finale. Die andere keer weten we nog wel te herinneren. En neemt het daarin op tegen Engeland of Argentinië, dat weten we vanavond. En de hittegolf van eind juni heeft ervoor gezorgd dat onze lichamen zich makkelijker aanpassen aan de hoge temperaturen van deze week. Hangt wel af van hoe lang iemand de koelte van de airco heeft opgezocht, vertelt thermofysioloog Koen Bongers, die werkt bij het Radboud UMC. Volgens hem zijn onze lichamen inmiddels meer in de adaptiemodus gekomen, waardoor je nu dus waarschijnlijk wat beter met deze temperaturen kan omgaan. De hitte houdt zeker aan tot morgen, al wordt het vrijdag ook nog wel best wel warm.
0: Ja, ik wou zeggen. Nou, ik zit heel dag in de airco.
3: Oh, dus het
0: is hier, natuurlijk lekker en dan thuis bij mij ook, dus ik zit niet heel.
3: Oh, dat is ideaal. En Mark, bij jou, kun jij een beetje wennen aan die hit? Heb je het gevoel van nou, deze kan ik beter? Ja.
2: Ik ben heel blij als het vrijdagmiddag is, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, maar ja,
2: ik ben gewoon van de kou. Maar ik probeer er ook gewoon dan niet. Ik klaag er niet over. Het is wat het is. We gaan het ermee door.
3: Ik volgens mij ook het beste doen. Gewoon niet te veel.
2: Gewoon lekker. We gaan door. Het is wat het is. En in de winter ben ik weer een vrolijk man. Dat is helemaal prima.
3: Prima. Kijk, we gaan eruit.
0: Ja, joh. Kijk, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent.

0: Caro Emerald en The Night Like This. We hebben bezoek hier in de studio, want Kafka is hier even lekker op de koffie. Goedemorgen, jongen. Ja,
1: hele goedemorgen, jongen.
0: Goedemorgen, ja. Het is, is dit, ja, nee, trouwens, je bent ook vader, toch?
1: Ja, zeker.
0: Voor jou zijn dit gewoon schappelijke tijden, toch?
1: Ja, vanmorgen was het 5 uur.
0: Nee, ja, och.
2: Want, en wat moest er toen? Flesje luier?
1: Voor 7 uur heb ik al 1000 keer papa gehoord.
0: Ah, lekker.
1: Maar je krijgt er zoveel voor terug, hè, jongens.
0: Dat lijkt me af en toe ook wel lastig. Als je dan echt heel laat thuis bent en je 's ochtends denkt, nou...
1: Ja, maar dan krijg ik af en toe kan ik wel een joker inzetten, hoor.
0: Dan lig je even op de zolder.
1: Ja, dat spreken we wel goed af samen, ja.
0: En hoe gaat het verder? Want ja, weet je, dit zijn natuurlijk altijd wel de...
1: Ja, moeizaam, heel moeizaam.
0: Nee, maar ik bedoel, dit zijn de drukke dagen. Of hoe bedoel je?
1: Jongen, er schiet bij mij dagelijks van alles in. Vanmorgen stap ik uit bed en het schiet zo in mijn kuiten. En net stap ik hier uit de auto, krijg ik meteen rugklachten, jongen. Ik kan er allemaal niet meer tegen.
0: Nee, je bent er...
1: Ik kan er helemaal niet meer tegen.
0: Jij gaat daar even een massagetje boeken.
1: Ik word helemaal, helemaal geleefd, ja.
2: En toen dacht jij, dan moet ik dat ook maar wel overschrijven ook.
1: Precies. Ja. Nee, dus we schrijven gewoon over waar we op dat moment in zitten. Springen waren we 18 tot 20 jaar en gingen we op zuidvakantie. Ja. En nu worden we kreupel en daar schrijven we dan ook wat over.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje je ding. Want je bent natuurlijk echt al jaren ben jij bezig, weet je wel. Ik denk dat er...
1: Volgend jaar 10 jaar.
0: Ja, ik denk dat er ook echt bijna geen podium is of een kermis waar jij niet geweest bent ondertussen. Want dat is echt ongekend hoeveel plekken jij hebt aangedaan. Maar dat je misschien ook wel eens denkt, als je in de auto zit, 's nachts om 2 uur, dat je denkt, poh, ben toch blij dat ik er nu nog 2 hoef te doen. Maar dat voor mij ook... Ja, maar is ook zo. Dat merk ik zelf ook als ik in het weekend op pad ben. Dat ik denk, nou, die derde vanavond, die had voor mij ook niet per se gehoeven.
1: Nou, ik moet zeggen dat mijn energie, de meeste energie die ik heb, die ligt wel klaar voor de shows.
0: Ja, tuurlijk.
1: Daar krijg ik energie van. Dat is, we zijn ook thuis bezig met wat verbouwingswerkzaamheden.
0: Ja.
1: En daar heb ik af en toe van, jezus. Je mag wel klaar zijn.
0: Ja,
1: alleen als we dan s'avonds, als je dan een dagje hebt gewerkt en s'avonds nog gaat optreden, dan gaat er altijd nog een luikje open. Net zoals met een toetje na het eten, dat past altijd.
0: Ja.
1: Zo 3 optredens, 4 optredens op een avond, daar heb je altijd volle bak energie voor.
0: Wat blijft die kick van het optreden voor jou?
1: Ja, het terugkrijgen van de mensen gewoon. Ik geef energie en de mensen geven energie terug. Dat, voor iedereen die op het podium staat, is dat herkenbaar, denk ik.
0: Ja.
1: En dat is gewoon magie. Dus het werkt mooi.
0: Ja, ik vind het altijd zo leuk om te zien als jij eenmaal opkomt. En dat zul jij misschien ook hebben met de liedjes die jij hebt gemaakt. Natuurlijk met het team samen. Dat gewoon in een paar seconden zie je die mensen... Oh, deze ken ik, die ga ik meedoen.
1: Ja, nou gaan we aan.
0: En dat lijkt me nou dat lijkt me juist die kick als je op het podium staat. Ja, die herkenbaarheid van liedjes.
1: Ja, eigen geschreven, eigen gezongen muziek. En dan dat heel de tent aanspringt. En het is nou ook we kwamen elkaar op het begin al tegen.
0: Ja.
1: Toen ik net 1 of 2 jaar aan het optreden was.
0: Ja, klopt, ja.
1: Ben je een half uur aan het opvullen met allerlei andere bekende muziek. Maar nu is het, dan begin je met finale en dan gaat iedereen aan. En dan komt Brabant naar Bordeaux en dan komt springen. En dan komt het kerst tot carnaval. En dan zo zweep je gewoon tegenwoordig met zo'n repertoire zweepen alle plekken.
0: Je moet tegenwoordig wat dingen weglaten zelfs, denk ik.
1: Ja, we laten wel wat platen weg. Ja. Maar dus we kunnen een mooi half uur vullen met alleen maar eigen muziek.
0: Ja, maar dat is top. Ja,
1: dat is alles
0: top.
1: Niemand doet hetzelfde optreden als dat ik doe.
0: Ik zit zelfs te denken, volgens mij was dat in de Shooters in Sint-Michielsgestel. Dat het een beetje daar rond hier tijd begon, als ik me niet vergis. Dat is echt heel lang geleden, maar daar...
1: Ja, dus daarvoor hebben we elkaar al vaker gezien.
0: Ja, nee, zeker, maar toen was het volgens mij rond onze dag... dat daar een beetje begon het mee. En toen dachten ze, er komt een manneke in een witte blouse in
1: begon aan de andere kant van Den Bosch. En toen rustig als een olievlekje. En toen een keer naar Sint-Michielsgestel, een keer naar Bokstol,
0: Ja, en dan nu het liedje Ouder Wordt, want dat heb je natuurlijk uitgebracht... En dan vraag ik eigenlijk altijd standaard als hier iemand een nieuwe plaat heeft. Hoe ben jij zo rond dat 12 uur moment dat die online gaat komen? Is dat dan verversen dat hij er echt op gaat komen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Jij gaat gewoon lekker rijden, jij ziet het volgende. Oh ja, echt?
1: Ja, ik ben niet wakker geweest om 12 uur, hoor.
0: Hij is een van de eerste. Want de rest die zegt altijd gelijk nee, dus ik te verversen. En dan
2: ga ik toch even luisteren of je naar een uur eens kijken.
1: Op het begin heb ik dat een paar keer gedaan. En ik kom er dan achter dat als je daarop gaat zitten kijken, dat het altijd tegenvalt. Want dan ben jij enthousiast.
0: Ja, op die manier.
1: En
0: de
1: platen van tegenwoordig die gaan niet op release datum meteen een gekke piek maken.
0: Dat klopt,
1: opgepakt worden door de mensen. En dan zit je alleen maar heel het weekend lang. Oh, zoveel. We hebben zoveel voor ogen. Ja, daar word je helemaal dol van, joh. Dat is niet gezond. Je moet gewoon lekker... hele marketing stond klaar. De posters stonden klaar voor 12 uur 's nachts voor de volgende ochtend. 'S Ochtends kijk je even of dat alles in orde is. En dan lekker zo aankijken en gaan optreden. En het belangrijkste vind ik... kijken hoe die in de tent valt.
0: Ja, tuurlijk.
1: En de eerste reacties. En dat is het leukst.
0: Ja. En dan mag je hem voor het eerste keer gaan doen.
1: Ja.
2: Heb je hem al live gedaan?
1: Ja, 1 keer. Ja.
2: En?
1: Ja, meestal staan mensen dan een beetje te luisteren. Van, vind ik hem leuk? Maar hoe, na 2 weken kun je echt pas een beetje zeggen van wat hij doet. Ja. Maar het is gewoon weer, het is een productie van Manfred Jongenelis.
0: Ja, die...
1: Hij is vol, hij is gezellig. Dit is gewoon, ook al ken je de tekst niet, dan ga je hossen en feesten.
0: Heeft hij hem ook afgemaakt op het toilet?
1: Van Sylvester had hij dat gedaan.
0: Ja,
1: dat
0: heeft hij vorige week uitgebreid zitten vertellen.
1: Dat heeft hij niet verteld, maar misschien als het ooit een grote plaat wordt, dat hij dan nog een mooi verhaal eraan knoopt.
0: Dat hij dan tijdens barbecue of zo dacht van, moet ik iets afmaken in de studio. Ja. Zullen we hem sowieso eens even gaan draaien?
1: Nou, dat lijkt me
0: mooi om mee te beginnen. Kafke en ouder wordt.
3: Ze

0: Kafke en ouder wordt hier in een kei. Goedemorgen, Kafke hier lekker op bezoek met de nieuwe plaat.
1: Lekker bakje koffie.
0: Een lekker bakje koffie, alles erop en eraan. Hey, hoe zien de komende weken nog een beetje voor jou eruit? Want het is natuurlijk kermis, festivals, feestjes, dat gaat natuurlijk gewoon door.
2: Ja, drukke weekenden, veel optredens. Ik ga dit weekend, ben ik één dag vrij, ga ik zelf lekker naar de Zwarte Kolzendag.
0: Hey, heerlijk.
2: Dus even naar Lichtenvoorde.
0: Kijk.
2: En verder, we zijn alweer bezig met de nieuwe productie.
0: Oh.
2: Dat zijn een beetje de dingen waar we druk mee zijn.
0: En is dat dan een eigen plaat of een samenwerking? Of
2: nee, een eigen plaat.
0: Eigen plaat.
2: We hebben ook twee dingetjes bij andere mensen liggen om te pitchen.
0: Ah.
2: Maar daar, dat is natuurlijk geheim allemaal.
0: Ja, dat is jammer.
1: Nee, klein tipje van de sluier.
2: Nee, dat gaat echt niet.
1: Oké.
0: Okay. Maar het is wel een gaat het wel om Brabanders?
2: Eentje wel en eentje niet.
0: Oké.
2: Maar als het zover is, dan zijn jullie natuurlijk de eerste.
0: Ja, dan moet je wel even laten weten. Ja, nee, absoluut. Dat is wel echt leuk.
2: Het schijnt goed te werken.
0: Ja, dat is wel...
2: Gaat het, Mark?
1: Ja, ik moest even niezen. Ja, dat hoort erbij.
2: Hij trekt een beetje weg hier.
0: Ja, Mark, ik kan er niet te veel over zeggen, denk ik.
1: Ja, maar er zit hier iets in de lucht.
0: Ja.
1: In het pand waardoor ik hier altijd moet niezen.
2: Ja. Oh, zo schoon de studio.
0: Of is dat omdat we ouder worden?
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja.
2: Kan ook nog. Ja.
0: Zeker. Hey, stel voor, wij spreken elkaar over een jaar of vijf.
2: Ja.
0: Weer. En zit je hier en dan, heb je weer een single uit of wat dan ook. Wat hoop je dan dat in die vijf jaar zeker nog wel een keer is gebeurd? Heb je met het hele clubje, het hele Kafke-clubje nog een droom? Of iets waar jullie, als jullie dan toch lekker aan tafel zitten met elkaar, die zegt van, dit moeten we wel even bovenaan in de agenda zetten.
2: Ja, ik wil heel graag nog een keer een grote show geven. Dus net zoals we in 013 Tilburg hebben gedaan. Of in de Effenaar in Eindhoven.
0: Ja.
2: Maar dan, maak het zo groot als je wil. Of een keer 013 nog. Of nog groter ergens een keer in een
0: toch vet. Ja, tuurlijk.
2: Of een voetbalstadion. Kan mij schelen. Het ligt er maar aan.
0: Je moet groot dromen. Nee, maar je moet groot dromen. Weet je, voor hetzelfde geld komt dadelijk in één keer dat deze platen overal, net als nu met Cheerio en zo, dat die als een raket en dadelijk in één keer gaat.
2: Je ziet het na bij twee, drie weken. Jongens. Ze hadden het zelf helemaal niet.
0: Nee, joh, die hebben het echt totaal niet aan zien komen.
2: Die maken de hardste knallers van deze zomer.
0: Ja. Ja.
2: En als dat je overkomt, dan is het prachtig. En dan kun je zo'n show gaan plannen. Dan kun je dat dingen doen.
1: En als het ooit kan, dan is het de komende jaren. Want Nederlandstalig
2: precies. Ja.
1: Viert echt
0: en daar
1: moeten
0: jullie ook
1: tijden.
0: Wel blij mee zijn, toch? Met alles en iedereen.
2: Maar op het begin hadden we het al heel erg met Rob, met Snollebolletjes.
0: Ja.
2: Dan, de weg werd al vrijgemaakt door Faceteam, Snollebolletjes. Maar Faceteam die bestond al wel wat langer.
0: Ja, klopt.
2: En die hadden gewoon ook wat Engelse gemixte platen, zeg maar.
0: Ja.
2: En Rob heeft gewoon was de grote sneeuwschuiver.
0: Ja.
2: Voor het feest gebeuren dan.
0: Zeker, nee,
2: en
0: absoluut.
2: Daarna heeft echt Levenslied ook nog goed aangesloten. Maar,
0: nu is het ook ontzettend de combi.
2: Ja.
0: Tenminste, dat idee heb ik een beetje.
2: Ja,
0: dat
2: het verwatert, het wordt steeds meer één geheel.
0: Ja.
2: Hè?
0: Dus dat is ook wel leuk.
2: Ja,
0: absoluut.
2: Nee, maar dat is alleen maar top. Er is zoveel plek voor feestjes en voor onze muziek. Dus dat is altijd goed.
0: Ik zou heel graag nog eventjes van Brabant naar Bordeaux willen draaien. Want daar hadden wij het net over. Volgens mij, waar jullie ook komen, zowel jij als Frans, dat blijft natuurlijk ook gewoon gaan.
1: Zie je dat als een nog grotere hit dan bijvoorbeeld Springen? En is dit je grootste hit?
2: Jawel, ik denk het wel. Ja, want die is gewoon over Springen heen gegaan. Ik geloof zelfs dat die ook bijna platina is. Springen is ook platina.
0: Klopt, ja.
2: Maar hij is jonger. Ik denk, het zijn allebei een beetje evergreens.
0: Ja.
2: En dit is dan de meest jonge die we samen met Frans Bauer hebben gedaan. Ja, dat is toch wel
0: mooi, hè?
2: Dat is toch wel een prachtig verhaal geweest. Ja.
0: Ja. En die doet hem ook nog met veel trots, kan ik jou vertellen.
2: Ja, hij stuurt vaker nog berichtjes.
0: Ja, heb je nog vaak eventjes dat hij...
2: Ja, kort contact, zeker. Ja. Het is toch altijd lachen om nog eventjes dingetjes door te sturen naar elkaar.
0: Ja, mooi, dat is altijd mooi.
2: Ja.
0: Die blijft gewoon gas geven. Dan gaan we die nog eventjes doen. Dan ben ik ongelooflijk blij dat je even hier was.
2: Jongens,
0: en zodra er weer het najaar weer iets is, dan kom je vooral weer langs. Hè? Want je weet, bent altijd van achter.
2: We komen lekker naar Eindhoven.
0: Vinden we altijd mooi.
2: Dankjewel, fijne uitzending.
1: Dat komt goed.
2: En tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.
0: Ik ga hem dus zeker streamen. De nieuwe plaat van Kafke, ouder wordt. En dan mag je deze daarna erachteraan plakken. Dan geeft hij binnenkort weer iets te vieren.
2: Hey.
0: Van Brabant naar Bordeaux, hier in een kei goeie mond.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
13: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
12: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
14: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
15: SWK Benelux.
14: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
18: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
17: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim

0: een 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
1: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Laatste uur van de ochtendshow. 9:02. We gaan naar het onderbrand verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Er zijn nog maar 2 noemenswaardige files overgebleven, Jordi. Allereerst A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Geldermals een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Empel 15 kilometer en 30 minuten extra. En de wegwerkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum zorgen ook nog voor files. Voor knooppunt Gorkum 5 kilometer en 10 minuten.
2: Dankjewel. Wij gaan zometeen weer naar ons radje.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Kei, goedemorgen. Jordi.

0: Ja, ken je deze nog? Van een aantal jaar geleden. Stegold en Wallpaper.
1: Kei goedemorgen.
0: Van harte welkom. Het is vandaag woensdag 15 juli. Het is vandaag een warme dag. Veel zon. Temperaturen van rond de 30 graden.
2: En dat allemaal op de dag van de gekruide kip. De dag van de hotdog. En de dag van de vaardigheden van jongeren.
0: Bij deze verder in het nieuws, Peter.
3: ASML heeft een beter kwartaal achter de rug dan verwacht. Dat komt vooral doordat techbedrijven wereldwijd miljarden steken in kunstmatige intelligentie. De chipmachinemaker in Veldhoven verwacht dit jaar daardoor een omzet van 43 tot 45 miljard euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van een jaaromzet tussen de 36 en 40 miljard euro. Vorig jaar zijn er minder aanslagen met explosieven geweest in het oosten van onze provincie dan een jaar eerder. Ook in de Randstad is dit het geval. Wel vonden er in de rest van Nederland meer aanslagen en pogingen daartoe plaats.
0: Goedemorgen. We hebben weer ons ratje. Gaan we weer een slinger aangeven. Hij draait weer goed. En komt de letter uit, die gaan we zo meteen verklappen. Maar wat is de categorie voor vandaag?
2: De categorie is dingen die je vroeger als kind deed.
0: Dingen die je vroeger als kind deed met de...
2: De letter V van Victor.
0: De letter V van Victor. Als jij iets weet en je wil iets aanvragen, dan mag je dat nu doorbellen. Want onze WhatsApp ligt nog steeds op zijn gatje. Dan mag je bellen naar 0909-123-0909. Dus laat maar weten. 0909-123-0909. Dingen die je vroeger als kind deed met de V. En ook meteen wat je aan wil vragen. En bel dat dan even door. Dan zijn we ontzettend geholpen voor het komende kwartier. 0909-123-0909.
2: Kijk, normaal stromen dan heel snel de WhatsAppjes binnen.
0: Ja,
2: dan,
0: je moet nou even bellen.
2: Ja, bellen duurt gewoon iets langer.
0: Ja.
2: Kunnen we ook gebruik van maken doordat jij er gewoon eerst eentje mag kiezen nog, Jordi.
0: Dat kan ook nog, ja.
2: Zeker. Dit duurt altijd gewoon wel.
0: Oh, er is eerst.
2: Oké.
0: Kijk, goedemorgen. Met wie?
4: Goedemorgen, met Marieke en thuis.
0: Marieke, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg.
4: Wij zijn onderweg,
0: oh, ja. Heb ik iemand gemist?
4: Ik en Thijs, ik mijn zoontje.
0: Ach, wat gezellig. Waar gaan jullie op af?
4: Ik ga Thijs wegbrengen naar opa en oma, want ik ga kamperen een weekje.
0: Nee, wat gezellig. Ach, dat is toch leuk. En voor mama, ook heel fijn natuurlijk.
4: Ja, mijn mama gaat lekker naar
2: Zwarte Cross.
0: Oh!
2: Kijk! Thijs gaat even op bezoek.
4: Ja, Thijs mag 5 nachtjes, zegt
0: hij,
4: papa, mama maar 4.
0: Ah, heel goed, heel goed. Wat heb jij iets voor dingen die je vroeger als kind deed met de vee?
4: Ja, voetje van de vloer.
0: Voetje van de vloer, ja, wat een goeie. En wat zou je willen horen?
4: Ja, wij zijn wel fan van de WC-experience, Thijs.
0: Van de WC-experience. En mogen we dan gewoon iets kiezen? Of zeg je van nou, ik wil per se deze horen?
4: Welke vind je leuk, Thijs? Pannenkoek. Pannenkoek in onderbroek.
0: Oh ja, daar gaan we dan mee beginnen natuurlijk.
2: Ja, dat
0: snap jij, helemaal geen punt. Dan wens ik jullie allebei een geweldige week toe.
4: Nou, dankjewel.
0: Houdoe, hè.
4: Doei, doei.
5: De vent bleef, ik ging niet ver van mij vandaan. Dicht op de bubbel met de grotten ligt er aan. Dus ik stapte, oh ja, dat doe ik altijd. Riep tegen hem met de wachtgezang.

morgen. We hebben zometeen nog één plekje. Die kun je aan gaan vragen via 0909-123-0909. Dus 0909-123-0909. Denk er goed over na. Bel even in. Dan heb ik misschien het laatste plekje voor jou om jouw favoriete plaat aan te vragen. Met onze categorie.

0: Donald O'Sullivan. En daarmee hebben we het ratje weer afgesloten. Dank jullie wel voor alle verzoekjes, alle belletjes. Superleuk, maar wij moeten helaas richting het nieuws. Want Peter, die staat te trappelen. Wat heb je voor ons eigenlijk in het bulletin?
1: De politie en een ambulance in het land van Kuik rukte gisteravond uit vanwege een grapje. En in de Verenigde Staten is een uitbraak van explosieve diarree.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Het is 9:30. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Volgens mij nog steeds problemen op de A2, denk ik, hè?
6: Ja, maar niet voor lang meer, Jordi.
0: Ah, kijk.
6: Goed nieuws namelijk. De A2 richting Utrecht is weer vrij bij Geldermalsen. Er was een ongeluk gebeurd. Vanaf Kerkdriel nog wel een file van ongeveer 13 kilometer en 30 minuten. Verder die file nog op de A27. Die blijft waarschijnlijk wel de hele dag staan. Vanuit Breda naar Gorkum file voor Gorkum zelf. 5 kilometer en 10 minuten extra. Een stukje verderop is de weg daar namelijk helemaal dicht in beide richtingen. En dan de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer en 10 minuten langzaam rijden.
7: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, gewoon een prima dag. Het is zonnig, het is warm, het is droog. Het is 29 à 30 graden. Tijd voor het nieuws, Peter de Bekker.
1: De politie en een ambulance rukten gisteren uit na een 112-melding... waarbij uiteindelijk bleek dat het om een grapje ging. Dat meldt de politie Land van Kuik. De meldkamer kreeg een telefoontje van iemand die om een ambulance vroeg. Daarna werd de verbinding verbroken. Omdat niet duidelijk was wat er aan de hand was, ging de politie mee. En op de plaats van bestemming aangekomen bleek het een grap van een groep jongeren die op scoutingskamp is. In een appartement aan de Overloonstraat in Tilburg vond gisteravond een groot politieonderzoek plaats nadat iemand daar was overleden. De politie kwam daar naartoe na een reanimatie en onderzoekt wat er precies in het huis is gebeurd. Er stonden zwarte schermen rond een deel van het appartement en deel van de straat werd afgesloten. Het OM heeft 9 maanden cel geëist tegen een Eindhovenaar van 56... die een journalist zou hebben mishandeld. De journalist had eerder over die man gepubliceerd. Op de Kruisstraat in Eindhoven werd hij door de zoon van de verdachte gezien. Die belde zijn vader en samen spraken ze de journalist aan en achtervolgden ze hem toen hij vluchtte. Tijdens die achtervolging kreeg de journalist een schop in zijn buik of schaamstreek. Volgens het OM is er niet alleen sprake van mishandeling, maar ook van een aanval op de persvrijheid. Morgen begint de Zwarte Cross en daar vliegen dit jaar 2 stuntmannen over de megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ze landen aan de andere kant van de tent op een groot luchtkussen. De stuntmannen bereiken een hoogte van 35 meter... en kunnen een snelheid van 185 kilometer per uur halen. Was toch even slikken bij het oefenen.
8: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt... en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun. Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima. Zeker heb ik er zin in.
1: Volgens de Zwarte Cross levert de sprong misschien zelfs wel een wereldrecord op. De organisatie zegt dat er nog nooit zo'n katapultlancering is geweest... die zo hoog en zo ver ging. In de Verenigde Staten is een uitbraak van explosieve diarree. Gezondheidsdeskundigen zijn op zoek naar antwoorden op de vraag... hoe de uitbraak is begonnen en hoe die zich verspreidt. Maar tasten nog in het duister. Inmiddels zijn, dan moet je proberen om gewoon je bericht verder te lezen. Duizenden mensen besmet. Ja, dit is niet leuk als je dit hebt, hoor.
0: Nee, dat is zeker. Dat is ook niet leuk.
1: Het gaat om een parasitaire infectie die zich verspreidt via besmet water of voedsel, vaak in de zomer. Belangrijkste symptoom: veelvuldige waterige diarree. Ja. De staat Michigan is met meer dan 2600 gevallen Mark kan zijn lach niet inhouden. Nee. Zwaar getroffen.
9: Dat is heel erg voor de mensen in Michigan.
0: Ja, sorry, ja, dat is niet leuk. Voor
1: ook in New York is het raak. Opsporen van
0: in New York
1: parasiet.
0: Ook al?
9: Ja, ik hoor ze. Ja. Ja. Dat was een echt New Yorkse scheet. Ik hoor het.
1: Hij herkende hem. Ja. Het opsporen van de parasiet is moeilijk omdat het 1 tot 2 weken duurt voordat mensen ziek worden na een infectie. Sorry. Dus dan weet je niet meer wat je hebt gegeten.
0: Ja, excuus. Ja. Ja, het is wel,
1: had er wel veel last van, Jordi.
0: Ja, niet normaal. Zeg. Er staat 6 bar op. Dus het is echt... ja, goed. Peter, mag je hartelijk danken voor deze ochtend.
9: En succes met de exclusieve dieren natuurlijk.
0: Ja, kei goedemorgen en fijn dat je erbij bent. En we hebben er weer zin in. Zometeen wel even serieuze zaken. We gaan daar even bellen met Kees de Bever. Omroep.

0: Ze komen uit België en mogen toch wel echt een hitmachine genoemd worden. The Lost Frequencies en Back to You. De Nederlandse acteur Kees Gil is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was bekend van onder meer de film Simon, waar hij ook een gouden kalf voor kreeg. Maar hij deed natuurlijk ontzettend veel voice-over werk. Natuurlijk ook bij een van de toch wel de leukste soaps van Nederland. Dat moeten we dan ook wel weer zeggen, bij De Bevers. En we hebben Kees De Bever aan de telefoon. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ik denk dat jullie met z'n tweeën, jij en John, toch wel even hebben gedacht van potverdikkie, wat lees ik nu?
1: Nou, het is eigenlijk gek dat iemand die je nog nooit hebt ontmoet, zo'n groot onderdeel in je leven speelt en heeft gespeeld nu.
0: Ja, wat gek eigenlijk.
1: Gek. Ja, het is iemand die vanaf het begin af aan de voice-over van onze serie heeft gedaan. Uh-huh. De eerste keer dat wij dat hoorden, dachten we, dit is hem gewoon. Want er zijn heel veel voice-over stemmen in Nederland. En je hebt ook dan best wel keuze in. Uh-huh. Maar dit was gewoon nuchter. Het was gevat.
0: Ja.
1: De humor was gevat. De timing was geweldig. Hij kon iets wat helemaal niet grappig was, door net even een paar seconden te wachten. Dat je John net iets langer in beeld houdt en waar hij niks zegt, of juist wel wat zegt. Kon hij het zo geweldig De Bevers maken. Dus het is eigenlijk eng dat hij ons echt, hij wist echt wie wij waren.
0: Ja.
1: En dan lees je dat hij overleden is en op 61-jarige leeftijd. Nou, dat is natuurlijk geen leeftijd, hè. Dat, Dorie, weer zo'n kunstenaar heen gegaan, weet je wel. Ja.
0: Want hoe hoorden jullie het, dat hij was overleden?
1: Wij kregen buiten dat ons telefoon rood groen staat van mensen die ons nu berichten sturen, hoorden wij het via Barne, die de serie opneemt.
0: Ja.
1: En die hadden het bericht als eerste gekregen. En dan word je daarvan op de hoogte gesteld.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk zo, wat jij zegt, is eigenlijk zo gek, hè? Want ondanks dat je misschien hem nog nooit ontmoet hebt, voelt het natuurlijk wel alsof je een van de family bent, natuurlijk.
1: Ja. Ik heb hem een tijd geleden heb ik een mail gestuurd om hem te bedanken. Want ik dacht, het is ook zo gek dat je iemand nooit spreekt, hè?
0: Nee.
1: Nooit ziet.
0: Ja.
1: Ik bedoel, hij ziet die beelden en doet daar zijn plasje over. En dan zie je op tv, hoor je dat eigenlijk terug. Het is misschien ook een ondergewaardeerd iets. Uh-huh. Hè? Dat je, terwijl het zo'n groot succes is, dat als iemand er gewoon, als wij eroverheen praten, dan krijg je echt een heel andere serie.
0: Ja.
1: Dus wij hebben wel altijd het besef gehad van, hey, hij is echt een groot onderdeel van ons succes. Dat hebben we echt altijd begrepen. Toen dacht ik, ik ga gewoon een mail sturen waar hij ook gewoon op geantwoord heeft en hoe leuk hij dat vond. En maar dat was één van de dingetjes. Kijk, daar zijn wij misschien wat kleins wat hij ooit heeft gedaan. Maar wel een heel essentieel groot onderdeel voor ons. En dat zullen we altijd waarderen. En het zal ook nooit meer hetzelfde zijn, denk ik.
0: Nee.
1: Het zal, als je De Bevers kijkt, dan hoor je die stem. Ja, joh, dat is gewoon een vaste.
0: Ja, die hoort er gewoon bij. Ja.
1: Die hoort er gewoon bij.
0: En ga maar eens zo'n stem zoeken die weer binnen het plaatje past. Want dat is natuurlijk ook heel lastig. Het moet wel de klik zijn. Ook met zo.
1: Ik krijg dat nu ook in mijn app van, nu. Nou, dat is
0: eigenlijk helemaal geen app. Ik wou zeggen, dat is volgens mij helemaal niet zo relevant op dit moment, toch?
1: Nee, dat is helemaal niet relevant. Het is relevant dat we nu zijn werk een beetje gaan eren. En dan helemaal niet De Bevers, maar hij heeft veel meer gedaan natuurlijk. Films gemaakt. Dus laten we gewoon een mooi eerbetoon aan hem maken. En dat is helemaal niet belangrijk hoe wij verder gaan. Dat is niet aan de orde. Nee.
0: Mag ik jou en John natuurlijk ongelooflijk veel sterkte wensen? Want waar we het al zeiden, toch ook een klein beetje een deel van de soap eventjes nu weggevallen.
1: Ja, natuurlijk. En achteraf denk ik, verdorie, misschien hadden we hem wel een keer moeten ontmoeten. Maar dat werkt dat gewoon niet. Dat hij heeft honderden programma's ingesproken en gemaakt. Dus als hij met iedereen moet gaan op de koffie.
0: Had hij een druk agenda gehad, ja.
1: Dat is natuurlijk ook niet te doen. Zo realistisch moeten we zijn. Maar voor ons is wel iets om even bij stil te staan. Ja. Weer een groot verlies voor Nederland, denk ik. Ja.
0: Kees, ontzettend bedankt voor jouw reactie.
1: Dank jullie wel.
0: Succes.
1: Dan.

0: Fleetwood Mac en Everywhere hier in een kei goeiemorgen. We gaan zo meteen natuurlijk naar Brabantsbond met Hubert Mol. En die heeft voor ons natuurlijk weer de crème de la crème iedere dag, waar we op mogen gaan stemmen, van de Bonte 50. Voor deze week is dat Bluff.
1: De ultieme Bonte 50.

0: Ja, dat is ook weer lastig dit.
1: Ja, voor mij niet.
0: Nee, ik ga voor 1.
1: Ik ga voor 2.
0: Echt?
1: Aanzoek zonder ringen.
0: Hoezo?
1: En dat vind ik zo'n mooi liedje. En eigenlijk in de balladversie, maar ik snap het, want dit is de singleversie. Maar eigenlijk in de balladversie, het is zo'n mooi liedje. Ja.
0: Nee, ik vind, ik ga liever voor 1. Ja.
1: Twee lastig deze week,
2: ja, hoor. Zeker. Maar dat is natuurlijk altijd zo. Omdat het zijn niet voor niks bands die in de ultieme Bonte 50 thuis horen. Nee. Het zijn allemaal hele goede bands. En die hebben allemaal hele goede platen.
0: Ja, dat is waar. Dus
2: het zou een beetje gek zijn als jullie meteen de keuze zouden maken.
0: Dat is waar. En wat heb je verder nog voor ons?
2: Nou, verder heb ik het koffertje van Mol. Daar zit een heel bijzondere plaat in. Een opmerkelijk plaat met opmerkelijk verhaal. Vaak ook wel. Want hoe komt iemand tot een bepaald liedje? Dus dat ga ik straks laten horen.
0: Ja.
2: En wat verder ter tafel komt, dus een schop geven tegen de USB-stick. Kijken wat erop zit.
0: Oh, kijk.
1: En wil jij ook dat even mensen even doorbellen? Dan blijf ik hier nog even zitten. Welke van de twee ze willen hebben?
0: Ja, dat kan ook nog.
2: Oh ja, we kunnen niet appen.
1: Nee. Ja.
2: We kunnen niet appen.
1: Ik blijf hier wel heel even zitten als een soort telefooncentrale.
2: We kunnen nu jouw appnummer even pakken. Dat is toch gewoon 0621.
0: Huub, ik ben zo blij dat je er bent. Geef mij een high five.
3: You can't touch this.
1: En zijn handdoek trekken.
2: Och, het werkt altijd, hè. En ik denk ook gewoon dat je me aardig vindt.
0: Ja, sorry. Nou, jongens, tot morgen. 6 uur zijn we er weer. Fijne dag vandaag. Au.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
9: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
8: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie

0: doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: En zet de airco maar aan. Laat hem maar lekker draaien. Want je kunt zomaar in de file staan. Maar waar dan, Tim Schaap van de ANWB?
2: Ja, gelukkig maar op een paar plekken nog maar, hoor. Want de ochtendspits was vrij veel om handen. Waren allemaal bijzonderheden. Ja. Maar nu gaat het wel weer vrij soepel op het Brabantse asfalt. Op de A2 naar Utrecht nog een file tussen Empel en Waardenburg. 6 kilometer en 10 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam staat er nog bij. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Daar ook 4 kilometer, bijna 10 minuten. En 10 minuten op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer, schoon aan de haak.
1: Oké, dankjewel. Tot later wellicht. Houd in de gaten.
2: Yes, gaan we doen. Hoi.
1: Oi.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenijzen, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
7: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SWK Benelux.
8: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Brabants Bond en Bermol.
13: Ja, daar is hij.

0: Het is weer een hete golf hier bij Omroep Brabant. De ene hit naar de andere hit. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En dit was The Fate of Ophelia, dat was Taylor Swift.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Huub Bermel op Omroep Brabant.
0: Even een verhaal wat ik toevallig las vandaag. Een deel van de gestolen vracht frisdrankblikjes van influencer Calvijn is toevallig opgedoken in Tilburg. Influencer Calvijn, hij heet eigenlijk Calvin Boerma, vertelde dat voor 100.000 euro... aan blikjes van zijn frisdrankmerk was gestolen. En een volger, die kwam ze toevallig tegen op de markt, ontdekte toevallig de blikjes. We praten hier dus over een echte blikvanger.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Huub Bermel.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Even nog een kleine mededeling van de huishoudelijke aard. We zijn wat ontheemd, we zijn wat onmand. We zijn wat anders dan anders, want de WhatsApp ligt eruit door een klein foutje wat hier is gemaakt. Maar je kunt ons wel sms'en. Dat kan via datzelfde nummer, dat je dat weet.
4: Eén grote popster.
0: Oh, dank je.

Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire. Het klinkt als een heel vrolijk, gezellig liedje, omdat het dansbaar is. Maar het heeft een hele scherpe, misschien ook wel lastige tekst die slaat op het dansen. Maar dan dansen als een soort therapie. Het van je afdansen. Omdat je overdag problemen hebt. Omdat je overdag dingen tegenkomt in het leven. Waar je tegenaan loopt. Waar je last van hebt. En 's nachts ga je dan dansen. En dat is dan de Boogie Wonderland. Het mooie wel trouwens dat het werd opgenomen door Earth and the Fire. En dat eigenlijk het liedje door de maker, door een journalist over zich geschreven. En dat het bedoeld was voor iemand anders, voor een andere band. Maar dat zij het uiteindelijk toch hebben opgenomen, Earth and the Fire. En zij kregen daar een joekel van een hit mee. Dat weten we ons wel. Dat is gelopen. Zometeen eens even kijken wat Peter de Bekker ons te melden heeft. De dingen van de woensdag 15 juli even voor je op een rijtje gezet. Na deze van de Chainsmokers.

0: zei de Chainsmokers, verder niks mis mee. Maar je weet ook dat je Coldplay hoorde, de stem van Chris Martin. Daar is ook niks mis mee en dat gaat heel goed samen. Het is een leuke match. Wat ook goed matcht, dat is toch het nieuws bij Peter de Bekker. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat kun je eens melden?
1: Nou, dat er een man is opgepakt na de vondst van een dode in een appartement in Tilburg. En de duurste dinosaurus ooit is verkocht op een veiling.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Tim Schaap, nou, dat blijft voorlopig nog wel even, denk ik. Die filetjes, die paar, die bleetje blijven sukkelen. Heb je daar zicht op?
8: Ja, inderdaad. De A50 staat er nog steeds Hubert. Okay. Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer en een kleine 10 minuten extra.
0: Oké, dankjewel. Later weer. Dag Tim.
8: Hoi.
2: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag wijkt niet zoveel af van gisteren. Het is een graad of 30 zo'n beetje wat het gaat worden. Nee, tot de 30 graden. Het is een warme, zonnige dag. Dat is het dan. En dan nu het nieuws met Peter de Bekker.
1: De politie heeft een man opgepakt nadat gisteren een dode werd gevonden in een appartement aan de Overloonstraat in Tilburg. De aangehouden man is een Tilburger van 29. De politie kwam naar de Overloonstraat vanwege een reanimatie en onderzoekt vandaag wat er zich precies in het huis heeft afgespeeld. Een misdrijf is vooralsnog niet vastgesteld. De brandweer rukte gisteravond uit omdat er sprake leek van koolmonoxidevergiftiging in een huis aan de Van Berkenrodelaan in Waalwijk. Volgens de melder was een bewoner onwel geworden, maar er aangekomen was de bewoonster bij kennis. De situatie bleek minder ernstig dan aanvankelijk gemeld. De bewoonster is door ambulancepersoneel nagekeken. Het is niet bekend wat er nou precies aan de hand was. En een voetganger is gisteravond gewond geraakt nadat hij in de Middellaan in Dongen werd geschept door een automobilist. Door de klap belandde het slachtoffer op de voorruit van de auto en daarna op het wegdek. Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt onderzocht. Je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan nog steeds met een papieren wegenkaart op vakantie. Zo heeft deze vrouw er in de ANWB-winkel in Den Haag een heleboel in handen.
9: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland Alpen.
1: Okay.
9: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
10: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
1: In de ANWB-winkel liggen kaarten van 10 populaire vakantiebestemmingen en die hebben elk jaar een oplage van toch nog 2 miljoen. En het skelet van een Tyrannosaurus Rex met de naam Gus is op een veiling verkocht voor $50,1 miljoen. Het is daarmee de duurste dino ooit verkocht op een veiling. Het opgezette skelet is voor ruim 60% compleet, meldt veilinghuis Sotheby's. De T-Rex is een uitzonderlijk groot exemplaar. Het skelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. En daarmee een van de grootste T-Rexen ooit gevonden.
0: Ja, dat wordt dan gekocht door een museum?
1: Dat denk ik dan.
0: Je gaat zo'n ding toch niet thuis in de garage zetten?
1: Ja, heb je een aardige verbouwing voor de
0: boer. Ja, misschien als je een hal hebt, er zijn mensen die kopen van alles. Er zijn mensen die kopen ook vliegtuigen die je voor de deur zetten.
1: Dat is waar.
0: Dus
1: dat is
0: waar. Waarom zou je niet als je veel geld hebt gekke dingen doen?
1: Ja. Ja, als je het geld ervoor hebt, als je dit inderdaad kan betalen, dan mag toch hopen.
0: Ah, je mag,
1: ik ben zelf een liefhebber dat je het ook dit kan bezoeken, dat als je zoiets unieks hebt.
0: Ja, dat zou je denken.
1: Ja, dat mensen er ook bij moeten kunnen. En niet gaan denken, goh, ik hou dit voor mezelf en toch?
0: Ja, nee, dat zou ik ook denken. Maar sommige mensen houden alles voor zichzelf, Peter.
1: Ja,
0: die delen niks uit. Nee, neem Elon Musk of zo. Of neem ze op hier ook. We hebben ook genoeg rijken om ons heen.
1: Nou, gelukkig zitten wij samen anders in elkaar.
0: Nou ja, dat hoop ik dan maar. Ja. Ja, dat hoop ik.
11: Ik denk
0: het wel. Ik zou dingen uitdelen. Ja,
11: ja zo zijn
0: en,
11: wij.
0: En genoeg overhouden. Weet je? Als je genoeg overhoudt, kun je alles uitdelen. Maakt niet uit. Krijg je het allemaal terug. Ja, toch gratis wat je geeft, krijg je terug, Peter.
11: Kijk, precies. Okay.
0: Tot later weer. Hoi. En dus geven wij je heel veel muziek om je een beetje blij te maken. Om je de dag te laten doorkomen. Om je gezellig erbij te betrekken. Dus we hebben fijne muziek uitgezocht. Om van te genieten en waar je af en toe van oor tot oor even misschien een glimlach van krijgt. Datgene wat we zeggen. Wat we amuseren en informeren. Dat doen we op gezette tijden. En soms is het leuk om even een glimlach te hebben. En sowieso is het leuk om te glimlachen naar ons. Want wij kijken naar jou. Smile. Hier is

0: Je luistert naar Omroep Brabant. Mocht je toevallig op vakantie zijn in Brabant, dan mocht je denken, waar zit ik naar te luisteren? Welke radiozender is dat? Dit is Omroep Brabant. En je hoorde Alex Warren voorbij komen met Dream Fever. En dit komt uit een heel klein koffertje.
1: Het koffertje van Mol.
0: En zo heet dat koffertje dan. Het is een klein blauw koffertje trouwens. Het is een beetje, ik denk dat het, nou hoeveel zou het zijn? 30 bij 30 of zo, een koffertje. Dat zal het zijn. 30 bij 30, ja. En daar zit van alles in. Daar zit ook brood in. Ja, en USB-stickjes. En er zit een liedje in van Derek and the Dominoes. En Derek and the Dominoes, dat was Eric Clapton. Het is gebaseerd op een oud gedicht van een Perzische dichter. En dat gedicht gaat over een man die verliefd is op een vrouw, maar haar niet kan krijgen. En het leuke wil dat het slaat op het leven van Eric Clapton. Dat was de man achter Derek and the Dominoes. Die was verliefd op Patty Boyd. En Patty Boyd was getrouwd met Eric Clapton. En zij, ja, voelde zich toch een beetje ontdaan, omdat er een liedje was gemaakt voor haar. Maar ze was getrouwd met George Harrison, die van de Beatles. En ja, ze wilde gewoon dat huwelijk eigenlijk wel nog steeds een kans geven. Uiteindelijk liep het spaak en Eric Clapton kreeg zijn zin. Hij trouwt met Patty Boyd, de ex-vrouw inmiddels van George Harrison. En nou komt het, zo kan het gaan. Ze gingen trouwen. Wie komt er even een beetje muziek maken op het trouwfeestje van Eric Clapton en Patty Boyd? Juist Eric Clapton en ook Paul McCartney. Die kwamen even wat muziek maken, gewoon op het trouwfeestje, om het wat leuker te maken. Allemaal naar aanleiding van die ene plaat. Layla van Derek and the Dominoes.

0: De band heette ooit eens Maandverband. Voordat Erik Meesie erbij kwam, omdat hij iedere maand wilde optreden. Nou ja, er vonden wat wisselingen plaats in de band en Erik Meesie werd de zanger van die band. En tegenwoordig is de band er weer, een vernieuwde toontje lager, maar ze doen het wel dan een toontje hoger met die Erik Meesie erbij. En treden ze overal weer op.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar

0: te bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hartelijk dank. Dat is een behoorlijke temperatuur. Kijk even naar het verkeer. En Brabant, hoe staat het ervoor? A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, daar 5 kilometer. Ik pak die andere ook nog, de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Tiglia en de Roermond, wegwerkzaamheden. Ach, je zult er maar net rijden toevallig met je vouwwagentje, met je caravan.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen, of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
8: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt. Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: het idee van de Romanesse met de neus omhoog. Even met de neus omhoog, schouders naar achteren. En the only way is up, dus positief denken. Yes, zou ik je zeggen, dat is om de dag mee door te komen. The only way is up van Jazz.
1: Bermol, Brabants Bond, op Omroep Brabant.
0: En La Camisa Negra, dat was Gohanis met het oog op 30, 31 graden vandaag. Is het toch heel aantrekkelijk om zo'n liedje te horen. We, jij en ik, hebben een probleem. Ja, we kunnen niet via de WhatsApp tot elkander komen. Maar het kan wel telefonisch. Want we zijn met de telefoon bezig. Alles codes worden ingevoerd en zo. Dus ik heb ook geen sms nu op dit moment. Dus we kunnen niks. We kunnen alleen maar bellen. Maar dat is ook goed, hè? 0909-123-0909. Weet je nog hoe het werkt? Bellen, ja? Wil ik het uitleggen? Je pakt dus je telefoon. Dan ga je naar het toetsenbord van je telefoon. En dan toets je in gewoon de nummer 0909-123-0909. En dan moet het goed komen. Dan kun je gewoon met ons in contact komen. Want dat zou je kunnen doen omdat wij straks weer twee liedjes laten horen. Ik laat twee liedjes horen. En die twee liedjes die zijn van Bluff. En het mooie wel dat we er eentje kiezen voor de ultieme bonte 50. Welke dat zijn vandaag, je hebt wel even kunnen horen. Dat straks bij Jordi en Mark, zal ik ervan zeggen. Het is zo stil en aanzoek zonder ringen.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Even nog geduld hebben. Luister eerst even naar die fragmenten. Want daar gaan we straks maar even de telefoontjes aannemen. Kijken of het allemaal lukt. Maar schrijf alvast wel het telefoonnummer op. 0909-123-0909. Zegt hij dan, Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

0: Iedereen kent er wel één. Iedereen kent er wel één in zijn naaste omgeving. En Mr. Know-it-all. En typisch die zo eigenwijs zijn dat ze alles beter weten. Altijd ook beter weten. Dat is jammer. Daar is bijna niet iedereen te komen.
1: De ultieme bonte 50.

0: Welke?
1: De ultieme bonte 50.
0: Welke zou het dan voor jou kunnen zijn? 0909-123-0909. Nicoline heeft daar gebeld. Die zei van, nou, doe nummer 1. Dat vind ik de beste van deze twee, oké? Okay? Geen probleem. 0909-123-0909. Ja, je kunt ook eens spreken, niet sms'en. Ik zit even te kijken wat die telefoon is gebleven. Maar ze zijn echt met telefoon bezig. En WhatsAppen is ook onmogelijk. Vraag me niet waarom het zo is. Het is een technisch verhaal. Ik kan het niet eens reproduceren. Maar het is ingewikkeld. Maar hij doet het niet. Dus je zult dan, als je wilt meewerken en je wilt jezelf laten horen, 0909-123-0909, zul je dat nummer moeten bellen. En daar zit ik even op je te wachten. Dan ga je voor zo stil of aanzoek zonder ringen. En dat is de tweede. Gisteren hadden we Alles is Liefde als winnaar, en de dag ervoor hadden we Liefst uit Londen. En we hebben de 4 uiteindelijk. En als we de 4 hebben, ja, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan hebben we de finale. Dan komt de allerbeste eruit. Met wie heb ik het genoegen? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Johan.
0: Johan, goedemorgen. Welke vind jij het leukst?
2: Aanzoek zonder ringen.
0: En dat is nummer 2.
2: Met de Psycho-drummers.
0: Ja, dat is nummer 2, hè? Goed.
2: Ja.
0: Zet ik hem bij, hè? Gaat goed met je? Heb je daar een beetje aan je zin?
2: Ja, het is een beetje aan de warme kant, maar rustig houden, hè?
0: Ja, daar kun je niks aan doen, hè? Maar hoe hou jij jezelf dan rustig en een beetje cool? Houd je het hoofd cool?
2: Gewoon je eigen niet druk maken.
0: Ja. Dat is soms wel eens lastig, hè? Jezelf niet druk maken,
2: ja,
0: toch?
2: Even goed nadenken voordat je het doet. Ja. En wanneer je het doet.
0: Ja. Nou, dat vind ik een goede tip. Gewoon nadenken, even wachten en nadenken. Komt vanzelf goed. Johan, dankjewel, hè?
2: Ja, dank je.
0: Doei, houdoe.
2: Hoi.
0: 0909-123-0909 is je telefoonnummer. Nou, pak er nog eentje gewoon en dan kijken we zo meteen weer verder. Als jullie in de tussentijd lekker blijven bellen, dat mag. 0909-123-0909. Ja, het is van oudsher. Het is een beetje lastig, een beetje moeilijk om weer te kunnen bellen. Want we zijn gewend om eigenlijk te kunnen appen. Dan hoeven we ook niet zoveel te praten. We communiceren, wat lastig in deze wereld. Dus, maar er is toch iemand die poging heeft gewaagd via de telefoon. Met wie spreek ik dan?
3: Hallo.
0: Met
3: Julia van Kampen.
0: Julia van Kampen, zeg, wat is het voor jou? Welke?
3: Ja, ik wil graag nummer 1.
0: Jij wil nummer 1 horen. Is het daar nog een diepe betekenis achter of is het gewoon mooi?
3: Nee, ik vind het gewoon een mooi nummer.
0: Ja, dat is eigenlijk voldoende, hè? Je hoeft er niet meer van te vinden, toch?
3: Nee, inderdaad.
0: Dus ik zet daar een aantekening bij dat jij erop hebt gestemd.
3: Is
0: en
3: goed.
0: In de tussentijd kan iedereen blijven bellen. Dag.
3: Is goed, hartstikke okay. Bedankt.
0: Julia, dankjewel. En een fijne dag nog. Hoi, hoi.
3: Doei.
0: Een eerbetoon aan Elvis Presley. Gedaan door Alana Miles. In de Black Velvet.

0: Alice Cooper. En dat merken dat de school is uit, is wat er staan veel files. En dat het wel zeggen, nou ja, veel, er staan files. En dat mensen lekker pad gaan met de caravan en met de trekwagen, met de kar en het tentje. En noem het maar op, gewoon lekker ergens naartoe gaan. En met deze temperatuur is het ook lekker om een beetje aan het water te zitten. Het voordeel is van Omroep-Brabant dat je ons overal kunt meenemen. Of je nou op vakantie gaat naar Genua. Of je op vakantie gaat naar het zuidpuntje van Afrika. Of je op vakantie gaat naar de Noordkaap. Of je gaat naar Hongarije. Je kunt Omroep-Brabant overal meenemen. Door middel van dat handige appje dat op je telefoon gezet kan worden. Het kost niks. Nou, bij deze. En dan hoor je ook het nieuws. Dan word je op de hoogte gehouden door Peter de Bekker bijvoorbeeld. Die doet dat. Waarmee ga je ons nu zo meteen verblijden? Of misschien wel, ja, niet verblijden.
1: Ja, ik weet niet of dat dit nou verblijden
0: nee, precies, dat wou ik zeggen. Ja.
1: De fikse brand in de kringloopwinkel in Veldhoven van maandagnacht is vermoedelijk opzet. En de productie van de nieuwe Lord of the Rings films is begonnen.
0: Nou ja, je verblijdt ons met informatie en daar zitten we wel op te wachten.
1: Dat dacht ik ook. Kijken.
2: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SWK Benelux.
7: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
9: Omroep Brabant.
0: Een dagje met 31 graden. Het is mooi zonnig weer. Er is verder geen wolkje aan de lucht te vinden. Geen druppeltje komt eruit. Het is heel droog weer. Peter de Bekker, goedemorgen voor het nieuws.
1: Goedemorgen. De fikse brand in de kringloopwinkel aan de Dorpstraat in Veldhoven maandagnacht was vermoedelijk opzettelijk veroorzaakt. Dat meldt de politie. De brand brak 's nachts rond 2 uur uit. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Begin juli 2023 brak er ook al een fikse brand uit in een kringloopwinkel in Veldhoven. Vorig jaar zijn er minder aanslagen met explosieven geweest in het oosten van onze provincie dan een jaar eerder. Ook in de Randstad was dit het geval. Wel kon er in de rest van Nederland meer aanslagen en pogingen daartoe plaats, blijkt uit cijfers van de politie. Met name in het midden en oosten van Nederland zijn vaker aanslagen met explosieven geregistreerd. Ook in West-Brabant en de provincie Zeeland nam het aantal flink toe. Een bestelbus brandde afgelopen nacht uit op het Piet van Bokhovenpad in Helmond. De bestelbus stond op een opvallende locatie, op een fietspad langs een industrieterrein. Voorbijgangers ontdekten de brandende bus rond 1 uur 's nachts. De bus was niet meer te redden. Opluchting, maar ook verdriet bij de eigenaren van de verwoeste strandhuisjes in Wijk aan Zee. Vorige week brak daar een uitslaande brand uit. 5 huisjes gingen volledig in vlammen op. Gisteren werd een man van 54 uit Roosendaal opgepakt vanwege brandstichting. De eigenaren van de strandhuisjes schrokken van dat nieuws.
10: Het is natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt, tot zoiets te komen. Dan moet je wel heel erg in de put zitten of misschien wel een draadje los in je bovenkamer.
11: Gelukkig is het bij één gewonde gebleven. Als dat helemaal dicht bevolkt was en hadden mensen liggen slapen, dan hadden er gewoon een aantal doden kunnen vallen.
1: Waarschijnlijk stichtte de man de brand vanwege een ruzie met zijn partner. Maar de politie zegt dat nog wordt onderzocht of dit klopt. En de productie van de film The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, is officieel begonnen. Heeft filmstudio Warner Bros. Bekendgemaakt. De studio deelde via YouTube een teaservideo van regisseur Andy Serkis op de set. De Britse acteur speelt in deze film weer zijn bekende personage Gollum, dat hij ook vertolkte in de originele trilogie. De film werd al in 2024 aangekondigd. Warner Bros. Heeft 17 december 2027, je moet dus nog even geduld hebben, als release datum gepland.
0: kan.
1: Ben jij een liefhebber van die Lord of the Rings?
0: Nee, absoluut niet.
1: En waarom niet?
0: Nou, dat zal ik je uitleggen, omdat het allemaal fictief is. Personages die ik niet begrijp, mensen die er niet uitzien zoals mensen. Ja, ik hou niet van science fiction.
1: Mm-hmm.
0: Maar omdat het niet klopt. Weet je, dat is net alsof ik niet van musicals hou, omdat mensen ineens beginnen te zingen.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook zo gek.
1: Ja.
0: Maar dat zegt dat over mijn brein hoe het werkt. Hè. Dat wijkt een beetje af zo nu en dan van anderen. Maar ik kan, ik vind er helemaal niks in Lord of the Rings. Mensen die gek geswingd zijn, gekke oren hebben. Daarom hou ik ook niet van Star Wars en Star Trek en dat soort dingen.
1: Ja, daar heb ik ook niks mee. Maar Lord of the Rings vind ik wel een mooi gemaakte film.
0: Ja. Nee, wat ik wel mooi vond, is ben ooit in IJsland geweest zo, waar ze de films hebben opgenomen. Mm-hmm. En dat vind ik dan wel weer leuk.
1: Ja, die
0: locaties. Dat vind ik wel weer leuk.
1: Ja.
0: Maar dat is dan het enige. Hè. Maar jij bent wel liefhebber, begrijp ik dan.
1: Ja, liefhebber is niet zo'n groot woord, maar deze film zou ik best kunnen gaan kijken in de bioscoop. Ja.
0: Ja. Dus je toch alleen moeten gaan of met iemand anders? Sorry.
1: Goed, ga ik iemand anders zoeken.
0: Ja. Ja.
1: Graag of niet,
0: ja.
1: Weer.
0: De geste was leuk, maar toch helaas. Dankjewel. Doeg, hè. Zometeen nog eens even kijken naar, of luisteren liever gezegd, naar twee fragmenten, korte fragmenten van de band Bluff. En de vraag is dan heel helder en duidelijk. Welke van die twee vind je nou leuk? Welke vind je mooi?
1: Ja.
0: Het is zoals het gaat. Soms hoef je er weinig woorden en vuil te maken, en dan kan het met een kort zinnetje. Welke? Eén of twee? En dan nu, de part-time lover Steve Wonder. Hij heeft er al wat versleten, hoor, in zijn leven. Die Steve.

0: Het is een tipplaat. Dat zegt wel voldoende. Maar mooi wel, als je heel goed luistert. En dit einde ook. Het begin ook. Lijkt het alsof je een beetje wat doen hebt. Dat denk ik, dat hoor ik in mijn hoofd met de Beach Boys. Het is heel zomers, het eind ook een beetje Beach Boy-achtig. En dat maakt het een hele bijzondere plaat en een beetje afwijkende plaat van U2.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Zo stil, een aanzoek zonder ringen. Het zijn twee liedjes van Bluff, want Bluff staat deze hele week centraal. En je raadt het al, eentje mag het door. Eentje mag het door naar de finale, die op vrijdag wordt gehouden. Dan hebben we vier liedjes. Vandaag één of twee, ik wil het graag van je weten. Oh ja, en je kunt niet WhatsAppen. De WhatsApp is kapot. Dat ligt aan ons. Ik kreeg toevallig een berichtje binnen net via Facebook. Toevallig dat ik Facebook even zat te kijken van Sabrina. Die zegt van, goh, ik kan niet appen. Ik kan met iedereen appen, met de hele wereld appen. Maar met jullie kan ik niet appen. Nee, dat is kapot gemaakt. Dat is heel kapot hier. Dus dat kan even niet, maar dat duurt er even. Misschien straks wel weer. Ze zijn er druk mee bezig om het weer allemaal voor elkaar te krijgen. Maar je kunt wel even bellen als je wel vind ik ook leuk. Maar ja, dan moet je praten. Ja, dat is een dingetje tegenwoordig, hè. 0909 123 0909. Dat is het telefoonnummer.

0: echte Beach Boys laten horen, hoe klinken die dan? Nou, die hebben toch wel wat weg van de nieuwe van U2. Sloop John B, het is een heel oud liedje. Het komt uit de jaren 30 en het is een paar keer gerecycled als het ware. En opnieuw opgenomen. En de Beach Boys hebben de tekst een klein beetje veranderd. En dat wat ze eraan hebben gedaan, dat hoorde je zojuist voorbij komen.
1: De ultieme bonte vijf.
0: Nou, nog één telefoontje erbij pakken. Maar we weten inmiddels wel een beetje wie de winnaar is. Maar je weet het nooit. Kan gaan om één stem. Met wie heb ik het genoeg? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Ans Gelderblom uit Tilburg.
0: Ans uit Tilburg, dat kun je een beetje horen, Ans.
2: Ja, ik ben blij dat ik jouw stem hoor, weet je dat?
0: Oh, nee, dat vind ik wel leuk om te horen, maar waarom dan?
2: Nee, maar nou, ik kan niet appen. En nou krijg ik heb een telefoonnummer en dan kan ik weer allemaal met Christel en Jordi... vroeger op zaterdag.
0: Ja, dan kon je bellen. Leuk. Ja.
2: Ja, dus nou, ik ben blij dat ik contact heb met je.
0: Oh, nou, de Ans Partij van Varen, hoe gaat het met Ans dan?
2: Ja, goed, jongen. Ik ben 48 geworden, dan weet ik het wel.
0: Oh, dat is een mooie leeftijd, Hans. Ja. Kan ik me nog herinneren.
2: 84.
0: Wat verdikken me. En hoe voelt dat 84 zijn?
2: Ja, ik ben 10 juli 84 geworden.
0: Dat is een mooie leeftijd met veel wijsheid in huis.
2: Ja. Als ik kijk al vanaf het begin, dan ik hoorde u, bestaan u voor al 50 jaar bijna?
0: Ja, vanaf 1976.
2: Ja, Marcel Bos is wel de neef van mijn man. Nee, die is ook niet meer, in Marcel.
0: Ja, die is er niet meer, Marcel. Die is ons ontvallen. Zijn we meer presentatoren en verslaggevers ons ontvallen in de loop der jaren?
2: Maar dan wou ik die vrij. Kun jij misschien soms een Dixieland-plaatje draaien?
0: Een Dixieland-plaatje?
2: Ja, mijn man heeft 60 jaar bij de South Jazz Band gezeten in Tilburg. En die is nou ook overleden al 5 jaar. Maar ik weet niet of je daar in je pakket hebt.
0: Nou, ik zit dat te zoeken op Dixieland. Ik zal even kijken.
2: Ja,
0: nou, weet je wat ik doe, Ans? Want ik ben nu druk met de dingetje.
2: Ja, morgen ook, hoor.
0: Ik ga zoeken in het enorme iCloud-archief wat we hebben.
2: Ja, de Dutch Swing College Band.
0: Als ik wat tegenkom, dan ga ik dat zeker voor je draaien. Maar even kijken, hoor. Ik kijk nog even Dutch Swing. Want het had te maken met jouw man, zei je net, hè?
2: Ja. Dixieland ook is.
0: Ja, ik kan ze gewoon niet vinden, maar ik ga kijken, ga zoeken en wie weet wat ik tegenkom. Is het goed?
2: Ja, ze hebben zelf ook plaat. Maar heel vroeger van grootvaders klok en weet ik allemaal uit Limburg en zo, weet je niet.
0: Ja. Nou, ik ga voor je kijken. Leuk dat je even reageerde, Hans.
2: Leuk gesproken.
0: En plezier met de kermis in Tilburg. Geniet ervan, hè?
2: Ja, ik ben dus een kermismens, maar voor andere mensen wel, ik niet.
0: Ja, nou, je weet nooit, mocht je denken wel een gelopen keer lekker overheen, s'avonds laat.
2: Ja, dat kan ook, met het weer, even denk je ervan.
0: Kom, kopje koffie pakken, ook lekker.
2: Meisjes kijken.
0: Oh, dat is leuk op het terras, hè? Ja, op de heuvel, lekker kijken. Nou, veel plezier.
2: Hey, hartstikke bedankt, jongen. Okay. Het gaat je goed.
0: Ja, dankjewel, dag Hans. Doeg. Hoi, hoi, hoi.
2: Doei.
0: Hoi, hoi. Nou, pak er nog eentje, één telefoontje nog, even kijken wie er zit. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Toos.
0: Toos, nou zeg het maar, 1 of 2.
3: Goedemorgen.
0: Eén. Nou, Toos, je valt met je neus in de boter. Ja, want dat is degene met de meeste stemmen. Daar hebben de meeste mensen op gebeld.
3: Okay.
0: Dus die gaan we draaien. Ja, gefeliciteerd met deze ook. We zetten hem erbij. Ja. Dankjewel.
3: Dankjewel. Fijne dag.
0: Dag, dank voor je reactie. Bye. Dag Toos. Dag. Hoi.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
10: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
12: Is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. Eén persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brand.

0: brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Tim, hoe staat het er nu voor? Zo'n beetje na 12 is het een beetje druk nog, of valt het wel mee?
2: Nou, het is eigenlijk hartstikke goed te doen onderweg, Hubert. Dit is een file waarvan ik eerlijk gezegd twijfelde. Ja, zal ik hem noemen? Maar ja, wel even gezellig kletsen is altijd
1: leuk. Wil je nog over andere dingen praten ook zo meteen?
2: Ja, laat ik dat even buiten de uitzending doen. Anders wordt het een soort psychiatersessie opzenden.
1: Oh ja.
2: Hey, de A2 richting Maastricht. Een korte file van 5 minuten tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Er staat namelijk 4 kilometer file.
1: Ja, maar je moet dingen niet opkroppen, hè, Tim. Dat weet je.
2: Dat is waar.
1: Je moet niet met dingen blijven lopen als je van
2: dat
1: dingen last hebt.
2: Moment.
1: Dan kun je dat altijd aan mij vertellen, Tim.
2: Ah, wat goed. Dit klinkt nu een beetje alsof je de waarzegger bent in dat tentje op de kermis in de hoek.
1: Ik heb wel een gave.
2: Oh, vertel.
1: Nou, die gave is dat ik je kan invoelen. Dat ik kan voelen wat jij als probleem ervaart.
2: Oké, nou, dan geef ik je nu mijn hand. Ja. Kun je hem lezen?
1: Oh, hemel zeg! Oh, je bent er niet verliefd, hè?
2: Jawel, ja. Kijk. Op mijn vriendin nog steeds.
1: Oké, ja. Daar gaat het ook een beetje mis, want ze heeft geld nodig.
2: Oh, waarvoor?
1: Er moet een flinke aankoop. Ik zie dat er een flinke aankoop gedaan wordt.
2: Ah, nee, weer de wasmachine.
1: Precies.
2: Toch? Ah, shit.
1: Sterkte,
2: nou, dank.
1: Succes.
2: Ja,
1: mocht je andere dingen willen weten van mij, vraag het gewoon.
2: Weet ik je te vinden, dankjewel.
1: Okay, dankjewel, hè.
2: Dag. Yo, yo.
1: Hoi, doei, hoi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Maar mee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Nee, ik was in gesprek met Richard van der Belt.
1: Wie?
0: Richard van der Belt, kom eens even hier, Richard. Ik was in gesprek, ja, ik was, sorry, ja, het is wel een beetje... Het is onbepaald, het is de gezelligheid natuurlijk. En ja, het is leuk om gezelligheid, een beetje amusement te hebben. En ook om je te informeren. Dat doen we op gezette tijden. Maar nu loopt Richard van der Belt loopt hier binnen. En die kent, hoe lang ben jij weg, Bomo Brabant?
2: Nou, de laatste platenbelt die ik heb gemaakt is inmiddels al een jaar of 2-3 geleden, denk ik.
0: Ja. Ja, het voelt als langer.
2: Ja. Heb je gemist?
0: Ja, ik mis je wel.
2: Jou ook. Ja,
0: ja, ja. Ja, ik stuur niet voor niks iedere week appjes waar ik geen antwoord op krijg. Daar komen geen antwoorden op. Ja. Ik dacht van, nee, maar je bent hier niet. Je moet een pasje hebben om hier binnen te komen.
2: Ja.
0: Dus er moet enige betrokkenheid zijn.
2: Ja, ik ben op de achtergrond wel met wat dingetjes bezig om de liedjes, de nummers die op de radio te horen zijn.
0: Is er plek in het MT-team dan?
2: Nee. Zou dat nodig zijn?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Nee, het is een vraag.
0: Ja, oké. Nee, ik stel ook de vraag aan jou. Nee, maar goed, dus je bent met allerlei dingen bezig, dus we gaan je...
2: Ja.
0: Oké, dus we gaan je gewoon tegenkomen.
2: Ja, jij blijft me tegenkomen, de luisteraars niet. Ja, maar ja, okay. Lekker op de achtergrond.
0: Maar het gaat er wel goed met je?
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, oké. En je draait er wel eens plaatjes ergens of zo?
2: Ja, thuis.
0: Oké, nou misschien is het beter. Richard, dankjewel. Succes met alles. Hè?
3: Ja, hoi. Koffie in je hand. Brabant in je oor. Hubert Mol.

toch een heel klein beetje Brabants, wat je weet. Het is geschreven door Jeffrey Hezen. En die dacht, ik weet niet goed wat ik ermee moet. En die gaf het weg. Nou ja, dat heeft hij geweten. Hij heeft het weggegeven aan Justin de Wild. Nou, maak me gek. Iedereen werd er hartstikke wild van, deze plaat. Cherry O, het is een enorme zomerhit.

En hou de liefde vast. Hou de liefde vast voor Omroep Brabant. Amusement. Infotainment. Het nieuws. Je krijgt het allemaal op een bordje, op een presenteerblaadje. Via de app, via de social media, via de radio, via het webcam.

0: Het is weer een tijdje geleden dat John Fogerty in ons land was. En dat hij nog steeds al die fijne, leuke, oude rouwdouwers doet. The Hate Tonight is bijvoorbeeld zo een van de Creedence Clearwater Revival. John Fogerty dus en zijn band. Daarvoor Keep It Coming Love, dat was van Casey en Sunshine Band. Met z'n tweeën, Casey en Finch. En het leuke wel, dat ze bij dit liedje niet tot een tekst konden komen. Ze konden eigenlijk nooit teksten bedenken. Dus vandaar dat als je de liedjes hoort van Casey en Sunshine Band, dat je heel vaak hoort dat ze maar één regeltje hebben. Twee regeltjes. That's the way I like it. I'm your boogeyman. I'm your boogeyman. Keep it coming, love. Keep it coming, love. Omdat ze ook dachten, als we nou een simpel liedje maken wat disco-gerelateerd is en het wordt gedraaid op radio, onthoudt iedereen het en kan het best wel eens een hit worden. Maar ook omdat ze vaak dus met elkaar een beetje in de knoei zaten, dat ze niet op tekst konden komen en dan maar zo'n liedje in elkaar zitten. Ik heb er nooit iemand over horen klaar. Colin Bij, goedemiddag.
1: Dat kan gaan, nu gaan veranderen, hè? Na deze uitleg.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Maar dan moeten er wel mensen luisteren.
1: Casey in de Sunshine Band gesloopt. Ja.
0: Dan moet je wel even. Dan moeten er nog wel mensen luisteren. En die moeten het ook nog willen aannemen.
2: Ja, maar jij bent toch een autoriteit op het gebied van muziek?
0: Ik denk in mijn hoofd wel. Ik ben een legend in my own mind. Colin, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, ons AI-gebruik laat ASML weer flink groeien. En ook de rust van de WK-finale groeit.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SWK Benelux.
3: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom.

0: 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Brabant.
2: Een warme dag vandaag, want dat zul je inmiddels wel hebben ervaren. 30, 31 graden, misschien nog een klein beetje meer. Maar er staat een matig windje. Zonnig, droog. Je hoort zo meteen meer van Weerplaza. Die praat hier volledig bij hoe het de komende dagen zich dan gaat ontwikkelen. Dat weer. En nu wordt je bijgepraat door Colin Bijk voor het nieuws.
3: Chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven is de productiecapaciteit flink aan het uitbreiden om aan de grote vraag te voldoen. Komt doordat wereldwijd de AI-datacenters als paddenstoelen uit de grond schieten. Volgend jaar moet de capaciteit voor twee zeer geavanceerde machines met 30% omhoog. Ook kijkt ASML of het mogelijk is om in 2028 de capaciteit weer met 30% te vergroten. Het bedrijf wil een chipmachine kunnen maken in 15 à 16 weken. Nu duurt dat nog 22 weken. De politie heeft een man opgepakt nadat gisteren een dode werd gevonden in een appartement aan de Overloonstraat in Tilburg. De aangehouden man is een Tilburger van 29. De politie kwam naar de Overloonstraat vanwege een reanimatie en onderzoekt vandaag wat er precies in het huis is gebeurd. Er is vooralsnog geen sprake van een misdrijf. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang geopend vandaag. Het gaat om een leegstaand kantoorspand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht in de airco. Het Rode Kruis heeft het gebouw zo aangepast om de mensen er zo goed mogelijk even te kunnen opvangen.
4: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer. En we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor. Maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
3: De dagopvang moet het aanmeldcentrum veiliger maken. Na meerdere opstootjes en vechtpartijen vertrokken het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar. Nu zijn ze weer terug in Ter Apel. De rust tijdens de finale van het WK voetbalzondag zal mogelijk langer duren dan de gebruikelijke 15 minuten vanwege de halftime show. Dat melden verschillende media op basis van bronnen binnen de voetbalbond FIFA. In de berichten wordt geschreven over tussen de 20 en 30 minuten. De FIFA gaf eerder aan dat de show zo'n 11 minuten zal duren. Onder meer Madonna, Shakira en Justin Bieber gaan in de rust optreden. Het is voor het eerst dat er een halftime show is tijdens de finale van het WK voetbal. Vorige afgaand aan de finale was er overigens al wel altijd een show. Maar ik ben beïnvloedt dat dan niet heel erg de wedstrijd?
2: Ik
3: ben
2: geen sportexpert. Ik vind het niet prettig, want je bent er even uit.
3: Ja, toch? Maar om te kijken en
2: Dat voor mij niet gehoeven, maar wie ben ik die dat zegt? Ja,
3: ik weet. Ja. Nou ja, maar ik kijk puur naar het sportieve element. Als jij een rust van een half uur hebt. Ja. Dan moet je gewoon echt in de rust echt gewoon flinke warming-ups gaan doen. Want anders dan lijkt me toch niet helemaal...
2: Maar ik vind ook geen leuke onderbreking. Weet je, ik wil gewoon doe even gewoon een kwartiertje. Even een kop koffie, hopsakee, en verder voetballen.
3: En naar de wc, bitterballen in het vet en door.
2: En door. Ja, zo werkt dat. Maar goed, wie ben ik?
3: Zullen we even bellen?
2: Ja. Ja, nummer. Colin, mag ik je danken voor nu en straks weer. Dan ben je er weer over een uurtje zo ongeveer.
3: Yep.
2: Oké, doei, tot later. Doei. Zometeen weer Plaza en dan even bijpraten over het weer. Hoe gaat het zich ontwikkelen? Nou, tot en met donderdag heb ik begrepen, blijft het nog een beetje zoals nu is. En daarna komt er wel wat verandering. Maar dat hoor je vanzelf. Oh ja, nice to meet you. Dat je er bent.

0: best wel nice.
1: Het is een heel vriendelijk, aardig liedje en marketingtechnisch ook verantwoord. Want het zorgt ervoor dat jullie misschien wel bij de radio blijven of voor de tv blijven zitten. Nice to meet you, want zo heet het. Floris, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hubert.
1: 31 graden vandaag, veel zon, droog weer. En dat blijft toch, heb ik begrepen. Maar praat me bij, tot en met donderdag.
2: Ja, dat blijft voorlopig nog eventjes zo. Het is vandaag een prachtige zomerdag in heel Brabant. Eigenlijk geen wolkje aan de lucht. En momenteel hebben we al zomerse temperaturen te pakken van 25 tot lokaal 28 graden. Maar daar gaat nog veel meer bij komen met uiteindelijk maximum temperaturen ruim boven de 30 graden. En de rest van de dag blijft het ook zonovergoten en dus zeer warm.
1: Ja, ja, en dat is iets wat we dus de komende dagen nog wel even volhouden.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Of moeten volhouden, want, beter gezegd.
2: Ja, dat denk ik wel, want ook vanavond en vannacht is het overwegend helder. We krijgen wel wat meer vocht in de lucht en dat betekent dat het wat plakkerig kan aanvoelen tijdens een nacht van woensdag naar donderdag. Hou daar rekening mee, zet een raampje open bijvoorbeeld. En ook donderdag overdag is er veel ruimte voor de zon. 27 tot lokaal 31 graden. Af en toe wel wat dunne stapelwolken die ontstaan. En een enkele stapelwolk kan in het oosten van de provincie uitgroeien tot een enkele bui. Maar ik denk dat het morgenmiddag gewoon op de meeste plaatsen droog blijft. Dat geldt ook voor de vrijdag, een zomerse dag opnieuw met veel zonneschijn, wat stapelwolken en 25 tot 28 graden. De wind draait daarna naar het noordwesten en voert minder warme lucht aan. En dat gaan we vooral in het weekend merken als het overdag zo'n 21 of 22 graden wordt.
1: Oh, dan duikelt hij wel behoorlijk terug.
2: Dan duikelt hij behoorlijk terug en dan zien we de zon geregeld, maar zeker ook wolkenvelden.
1: Nou, maar ik vind het niet zo erg. Ik ben niet zo erg voorbij komen.
2: Ja,
1: heb je even time-out.
2: Ja, even time-out. En volgende week is het ook vrijgematigd zomerweer. Het klinkt misschien fris, 21 of 22 graden, maar is zeer gebruikelijk voor de tijd van het jaar, Hubert.

0: Nou, door een universele taal te hanteren, en dat is in dit geval de muziek. Met de muziek kun je geen ruzie krijgen. Je kunt over smaak discussiëren, maar je kunt er geen ruzie door krijgen. Where is the love, Black Eyed Peas? En dat was de gedachte die ze hadden in hun hoofd. We moeten de vrede bewerkstelligen in de wereld door fijne muziek te maken en mensen blijheid te geven. En dat is tot op zekere hoogte wel gelukt, denk ik. Koen Wijn, goedemiddag. Wat is er met de Modrieken dan?
1: Ik was gewoon lekker aan het meedoen op de muziek, denk ik. En dat noemt zich motoriek dan, maar dat ziet er niet altijd goed uit.
0: Het ziet er heel gek uit. Je moet het ook niet doen op straat.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik denk, als je dat doet en je komt de ambulance langs, dat je meteen wordt meegenomen.
1: Ik voel me zo op mijn gemak bij jou. Bij jou doe ik dat.
0: Daar hebben meer mensen. De scheks begon ook een tegen mij. Die begon ook al... Tim Schaap.
1: Oh ja?
0: Ja, hij had ook al dingetjes. Wil ook al dingen weten. Toch,
1: begin je weer? Ja, ik heb net gehoord.
0: Koen, is er iets wat jij wil zeggen tegen mij?
1: Ja, dat wil ik heel graag. Maar als jij toch voorspellende gaven hebt. Engeland-Argentinië vanavond om 9.
0: 6-2.
1: Zou ik knap vinden. Als je dit goed hebt, krijg je van mij 2-15.
0: Zeg, veel plezier zo meteen.
1: Komt goed.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
13: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er 10

0: tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank daarvoor. Ik zal eens even kijken op de weg. Er staan een paar korte vertragingen. Dan wil je ze ook op de radio horen. Ook de A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer, 6 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. Dan ben je daar in ieder geval weer van op de hoogte. Je hebt misschien ook wel gehoord dat we wat vertraging hebben op de telefoonlijnen. Hubert heeft het daar ongetwijfeld al met je over gehad. Vanochtend ook in de ochtendshow denk ik, goedemorgen, dat het daar zeker aan bod is gekomen. Want we hebben een probleempje met onze WhatsApp-telefoon. Om het gewoon maar meteen te zeggen zoals het is. 06573-28203 werkt niet. Tenminste, je kan er wel een appje naartoe sturen, maar we lezen hem niet. We zijn nog even geblokkeerd. Wat daarvan de precieze reden is, dat bespaar ik je. Dat is verder ook helemaal niet zo heel spannend. Maar dat betekent wel dat ik voor zometeen mijn dagelijkse rubriek voetbal, dat ik je eigenlijk moeilijk kan helpen. Ja, want normaal moet daar gestemd worden via de WhatsApp. En toen dacht ik, ga ik het daar nou blij laten zitten? Of ga ik een alternatief bedenken? Dat ga ik. Maar dat is een alternatief dat alleen eventjes speelt tussen ons tweeën. Ja, want anders krijg ik dadelijk krijg gedoe, weet je wel. Dus dat houden we even tussen ons tweeën. Luister. Er is een manier om mij te bereiken. En dat is via de receptie van Omroep Brabant. Daar zit Marja volgens mij op dit moment. En die kun je het beste eventjes bellen met 1 boodschap. Dat is namelijk of Engeland of Argentinië. Dat mag je dan gewoon, dan bel je. Maar ze moet snel door, hè, want er zijn heel veel mensen. Dus dan bel je en dan zeg je eigenlijk alleen Engeland. En dan hang je weer op. Of je zegt Argentinië. En dan hang je weer op. Ja? Dat nummer, dat is 040, dus 040 2949 494. Ja? Dus 040 en dan 2949 294. 2949 294. Volgens mij. Ik zit nou te twijfelen. Ik ga even voor je opzoeken. Ja? Omroep Brabant telefoonnummer. 040-2949-494. Ja, dus 040-2949-494. En je roept alleen maar Argentinië. En dan hang je weer op. Of Engeland. En dan hang je weer op. Oké? Okay? Hebben we een soort van, dan ga ik straks wel eventjes informeren wat eruit zou komen. Maar dat houdt ook een beetje van het werk. Vind ik wel leuk, weet je wel. Dan zijn we er ook weer. Dus 040-2949-494. Ja, alleen maar Engeland. Of Argentinië roepen. En dan maar door. Is dat helder? Volgens mij wel, toch? Ben ik heel benieuwd wat daar straks uitkomt.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
14: Dit zit.
13: Voordelig en snel.
14: Dit zit.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
17: Hey, Koen.

0: Met Jor en Hanna mee en wat wil je van mij?
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een hele goede middag. Je zit helemaal safe en dat zit je tot 4 uur. Daarna nemen we Afslag Zuid natuurlijk vandaag met Maarten en Marjolein. M&M zijn dan op je radio. Maar in die tussentijd begeleid ik je lekker relaxed richting dat einde van de middag. En relaxed doe ik dat als er gevoetbald wordt. Deze week, of deze weken moet ik eigenlijk zeggen. Met een, ik heb de hik, heel irritant. Doe ik dat met een rubriekje zullen we het maar noemen. En dat heeft alles te maken met het WK voetbal. Maar dan niet voetbaltechnisch. Ik heb het al een paar keer uitgelegd, maar eigenlijk is het heel simpel. Vandaag is de wedstrijd Engeland tegen Argentinië. De halve finale, de tweede halve finale. Gisteren, verdorie, ging Spanje er vandoor met de winst. Terwijl ik mijn geld tussen aanhalingstekens op Frankrijk had gezet. Maar het mag niet baten. Maar goed, vandaag dus Engeland-Argentinië. En aan jou de vraag, kies nou eens blind tussen die twee landen. Want ik ga er iets muzikaals achter zetten. En jij mag kiezen. Alleen hebben we één probleempje. Onze WhatsApp-telefoon ligt eruit. Dat is allemaal heel vervelend. Dat is heel erg jammer. Maar ik heb een alternatieve lijn. En dat is namelijk onze receptie. Ja, dat moet je even niet verder vertellen. Maar dat moet je dan eventjes voor mij doen. Die zijn bereikbaar onder het nummer 040-294-9494. Ik zal het zo nog een keer herhalen. Maar niet per WhatsApp. Dus je moet even bellen. Dat is de enige lijn die we bereikbaar hebben op dit moment. En dan roep je gewoon snel Engeland of Argentinië, waar je dan ook voor gaat. Dus gewoon Engeland en dan hang je weer op. Of Argentinië en dan hang je weer op. Want dan kunnen er veel mensen bellen achter elkaar, snap je? Dus tegen niemand verder vertellen, want anders krijg je gezeik hier. 040-2949-494. Dat is een simpel nummer. Krijg je onze receptionist aan de lijn en dan roep je alleen Engeland of Argentinië en dan hang je weer op. Ja, check. Je hebt nog 4 minuutjes. En dan gaan we namelijk luisteren naar een liedje uit één van die twee landen. En jij bepaalt welke door even snel te bellen met de receptie. Nog één keer het nummer voor de meeschrijvers. 040-2949-494. Het is een beetje stout, maar dat vind ik leuk.

0: A bad English straight to your heart. Is dat een voorbode voor wat uiteindelijk de stemming teweeg gaat brengen? Want, oh ja, ik ben een beetje stout geweest. Want ons WhatsApp-nummer is niet bereikbaar. Misschien inmiddels wel weer, maar ja, ik heb het eventjes anders moeten doen. Dat heeft namelijk alles te maken met dat de WhatsApp-telefoon eventjes out of order was. We moesten wat dingen bevestigen en dan kom je in een web terecht. Ja, je kent dat allemaal wel. Twee-factor authenticatie en al dat soort dingen. Dan zijn net de goede mensen niet op kantoor en dan krijg je dat, weet je al. Dus dat is eigenlijk een beetje de korte samenvatting. Never mind. Want ik dacht, ik presenteer je gewoon een alternatief. Ik dacht, bel maar even naar de receptie. En ik ben benieuwd of ze dat geweten hebben. Maar daar kom ik ook maar op een manier achter. Zelf er eventjes achteraan bellen.
1: Welkom bij Omroep Brabant.
0: Ja, dankjewel. Als het goed zit Maya daar.
2: Goedemiddag, Omroep Brabant. Maya.
0: Maya, je spreekt met Koen vanuit de radiostudio. Hallo.
2: Hey Koen.
0: Hi, ben jij de afgelopen paar minuten gebeld met rare boodschappen of zo?
2: Ja, zeker.
0: Anders. Hoezo? Wat zeggen mensen dan tegen jou?
2: Engeland en Argentinië.
0: Oh. en daarna snel ophangen?
2: Ja.
0: Nou, dan luisteren ze verrek eens goed naar mij. Want ja, sorry Maya, ik zal het jou even uitleggen. Want jij denkt ook, wat gebeurt er nou? Onze WhatsApp-telefoon die is kapot. En daardoor had ik eigenlijk geen mogelijkheid om mensen met ons in contact te brengen. Behalve via jou. Want ik wist, jij zit beneden. Er zit iemand bij de receptie.
2: Ja.
0: Dus die kan dan de telefoontje aannemen. En jij hebt dus heel vaak Engeland en Argentinië gehoord.
2: Heel vaak.
0: Maar daar is wel de vraag, wat is het vaakst roepen?
2: Ja, wat zal het zijn?
0: Nou?
2: Heel vaak.
0: Ja?
2: Argentinië.
0: Ja, echt waar?
2: Ja.
0: Nou, oké. Nou, weet ik genoeg, kom ik jou een kopje koffie brengen. Voor de moeite.
2: Geweldig,
0: wat wil je? Wil je zwart? Wil je cappuccino? Wil je latte? Wat wil je graag?
2: Cappuccino.
0: Ik kom hem zo naar je brengen, Maya. Dankjewel voor het opnemen.
2: Graag gedaan.
0: Hoi. Dit is echt een toppertje. Die heeft even gedaan. Dank jullie wel voor de stem. Ik vind het nu al leuk. We gaan dit voortaan vaker doen. Want nou moet ik met iets Argentijns uit mijn ooghoed komen. Nou, het feit wil dat ik daar wel op voorbereid. Want luister even naar... Dit is een Argentijns muziekproject. Echt waar. Een King Africa. Een covertje, maar dan nog. La Bomba. Bedankt voor het stemmen.

0: Excuses voor de vertraging. Ik moest even Marja van de receptie een bakje koffie brengen. Ja, dat had ze wel verdiend. Al die belletjes stond rood gloeiend, zei ze. Het was heerlijk. And when the daylight comes, I'll have to... Zo meteen naar het nieuws hoor je Maroon 5. Met deze knaller. En over knaller gesproken. Deze ook van de Boza. Magnetic. Dat zo meteen allemaal. Want eerst... Colin Bijk met het nieuws. Wat zit daarin, Colin?
1: Opnieuw iemand vast in snikhete stationslift en roltrappen uit omdat het stroomnet vol zit.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Eens kijken naar de verkeersinformatie. De A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Gorinchem. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En 7 minuten vertraging tussen Valburg en Ravenstein. Dan heb ik het over de A50 Arnhem richting Os. Want daar staat 8 kilometer maar liefst in de file. Sterkte daar.
5: Omroep Brabant.
0: Dan richting het weer, want het is warm. Ja, dat is natuurlijk geen nieuws eigenlijk. Vanmiddag schijnt de zon volop. Blijft de lucht vaak vrij van wolken. En wordt het maximaal een graad of 31. Ja, dat nieuws, Colin.
1: In de glazen lift op station Oosterwijk heeft vanochtend opnieuw iemand vastgezeten. Doordat de stationslift van glas is, wordt het bloedheet als hij dicht is en in de zon staat. De man die door de brandweer bevrijd moest worden, kwam er na 20 minuten buiten adem uit. Het is de derde keer in korte tijd dat de lift stuk gaat en iemand oververhit dreigt te raken. Op 22 juni moest nog een vrouw gered worden door de brandweer. Die lift met grof geweld openbrak. De lift is inmiddels afgesloten. Een auto is tegen de gevel van een huis in Den Bosch gebotst vanmiddag. De bestuurder wilde eigenlijk keren, maar drukte per ongeluk het verkeerde pedaal in. De voorkant van het huis aan de Dirk Hartogstraat raakte zwaar beschadigd. De gevel moet van boven tot beneden opnieuw worden opgebouwd. En ook binnen is er veel schade. De boel moest uit voorzorg gestut worden en raakte niemand gewond. Het is 30 jaar geleden dat op vliegbasis Eindhoven een Hercules-vliegtuig neerstortte. Met aan boord 4 bemanningsleden en 37 leden van het fanfarekorps van de Koninklijke Luchtmacht. 34 inzittenden kwamen om het leven. Deze fotograaf was vlak na de kerst ter plaatse. Hij herinnert zich alles nog, zeker op een dag als vandaag.
6: Ja, ik zie eigenlijk het hele plaatje weer op mijn netvlies. En het was wel heel bijzonder dat ik vorige week voor de eerste keer naar de herdenkingsplek zijn geweest. Dat is vlakbij de plek waar die lag. En dan moet ik zeggen, ik werd op enig moment wel door wat emoties overmand. Ook al was het 30 jaar geleden.
1: Is anders dan de Utrechtse bibliotheek op de Neuden zet op warme dagen de roltrappen uit om stroom te besparen. Door overbelasting van het stroomnet mag de bieb namelijk maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit gebruiken. En dat verschilt van dag tot dag. Gaat de airco harder draaien, dan moeten andere apparaten gewoon simpelweg uit. Bij 27 graden stopt de roltrap omlaag en bij 30 graden ja, ook die omhoog. Verder gaan digitale informatieschermen soms op zwart en ook worden de ovens in de cafés 's ochtends vroeg en 's avonds laat schoongemaakt om zo min mogelijk stroom te verbruiken tijdens de piekuren.
0: Oh.
1: Ja, de bibliotheek is juist een belangrijke koele plek voor inwoners tijdens hitte en hoopt daarom op een uitzonderingspositie op het stroomnet. Want als het dus heel erg heet is, dan komen daar veel ouderen naartoe om daar verkoeling te vinden. Dus ze hebben dit al een keer gehad toen het dus bloedje heet buiten was. De hele bibliotheek vol, roltrappen uit. Want ja, dan zit je met allemaal senioren daar.
0: Ik had het afgelopen zaterdag ook op Pieter Vredeplein in Tilburg. Daar zit zo'n winkelcomplex met Actions, Capino,
1: Media Markt. En dan parkeergarage beneden.
0: Ja, precies. En daar stond ook maar één roltrap aan. Maar nu denk ik, misschien was het wel daardoor, want het was ook heel warm. Zou kunnen.
1: Ja.
0: I don't know. Maar goed, in ieder geval, zie je een roltrap stilstaan, dan zou dat best eens door de hitte kunnen komen. Hey, dankjewel en tot volgend uur, Colin. Ja, en dan de belasting op het stroomnet en bla bla bla. Ik bedoel, dat hoort er dan bij. Dat komt erachter. Hey.

0: Assa. Hier bij Omroep Brabant hoor je hem. En ik heb een mooi nieuws. Want alle seinen staan volgens mij weer op groen voor onze status op WhatsApp.
1: Ja! Dat is zo fijn, hè? We doen het gewoon weer. We doen het weer, dus we kunnen weer gewoon lekker berichtjes ontvangen. Daar ben ik heel blij mee. Dat ga ik zometeen, let op, ga ik dat doen voor de afterlunch dipplaat, zeg maar. Maar nu even is het belangrijk dat we even de lijn goed doorblazen met z'n allen. Ja. Dus, zit je nu te luisteren en wil je me helpen? Dan blaas de WhatsApp-lijn even goed door. En dat doe je heel simpel door even een voiceberichtje achter te laten met goedemiddag Koen! Nou, en dan ben ik al gelukkig. Ja, dus gewoon even goedemiddag Koen! En dan weet ik, dan heb ik die mooie voiceberichtjes allemaal binnen, krijgen we zo meteen een compilatie van. Maar dan weet ik ook meteen dat de WhatsApp-lijn een beetje door is geblazen. Ja, wat heeft een dag stilgestaan, hè? Dus we moeten wel eventjes, meteen, nou moeten we de gang inzetten. Gewoon even voice inspreken, goedemiddag Koen! En dan weet ik ook, meteen, dan is iedereen door, ja. Gaan we daarna richting de verzoekjes. Spreek je in, heb je ook een streepje voor. Hey, haha! Heb ik dan ook weer mooi gezegd. Dit is Melissa at the Ridge.

0: echt ontzettend fijn dat we weer in de lucht zijn met de WhatsApp. Vindt ook Melissa Etheridge, Like the Way I Do, hoorde je haar zingen. En ik vroeg al, blaas de lijn even door en doe dat gewoon even door een voiceberichtje in te sturen naar 06573-28203. Waarin je goedemiddag Koen roept, dan weet ik ook dat die lijn helemaal doorgeblazen is. Nou, dat is veelvuldig gedaan. Ben ik alleen maar heel erg blij mee. Vind ik mooi. En ik heb er een paar, want ja, ik heb maar korte tijd natuurlijk, een paar even op een rij gezet. Voor iedereen betekent dat dus een hele goede middag.
1: Hey Koentje, goedemiddag. De groetjes uit Frankrijk.
2: Koentje, goedemiddag. Groetjes uit Rijen.
3: Goedemiddag Koen.
2: Goedemiddag Koen.
4: Goedemiddag. Goedemiddag Koen.
5: Hey Koentje. Goedemiddag, lekker zweten.
3: Goedemiddag Koen.
2: Hey, goedemiddag Koen, deze middag.
4: Goedemiddag Koen, groetjes van Leni en Ruud.
6: Hallekes Koen.
0: Zo, pas op.
3: Goedemiddag.
0: Juist.
3: Koen.

0: Ja, precies. Die had ook wat ingestuurd. Ik hoor namelijk goedemiddag, Koen. Toch? Even nog kijken, hoor.
1: Goedemiddag, Koen!
0: Nou, dan krijg je hem ook. Joan, dankjewel voor het insturen. AC/DC. You shook me all night long. Ja, de gitaar. We gaan even de tempo erop gooien. Richting 2 uur. En daarna is alles weer normaal, hè. We zijn goed bereikbaar. En dan wordt het gewoon weer een normaal uurtje wijn in de middag. Nu heb ik je te veel van je werk afgehouden, denk ik. Maar goed, dankjewel voor alle leuke en enthousiaste reactie. I love it. Dit is AC/DC. You shook me.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budget.

0: bij Dirk. Loor Coffee Cups. 4,99. Dat is nou voordeel.
1: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel daarvoor. Even kijken of er verkeersinformatie is. Altijd wel handig in ieder geval om te weten. Ik ben nog een beetje aan het nadenken over dat nieuws. Van... ja, dat is toch wel treurig, hè? Dat mensen, oudere mensen vooral, dat de organen slechter werken en dat ze daardoor sneller overlijden in de hitte. Ja, treurig. De A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer en 8 minuten vertraging. Ja, ik heb daar zelf eigenlijk helemaal niet zo'n last van. Dat er bepaalde dingen in mijn lichaam anders functioneren of minder functioneren bij de hitte. Ik kan niet zeggen dat ik daar heel veel last van heb. Sorry, het is zo puberaal dit.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament.

0: en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
10: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
11: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
15: Goedemiddag.

0: live-uitvoering, maar ook in de studio-uitvoering.
1: Martijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Ja, je had net al een beetje door dat ik geobsedeerd raakte door het nieuws. Dat was veel mensen overlijden. Meer mensen in ieder geval bij dit weer. Omdat sommige organen gewoon minder goed functioneren. Vooral bij ouderen. Maar er zat ook nog iets anders in. Dat zou je bijna vergeten. Ik heb dat even uitgeknipt. Dat vond ik ook wel een interessant berichtje. Dat was namelijk het volgende.
3: Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn.
0: Ja, ja.
3: Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem.
0: Ja. Oké, nou ja, goed, dat kan. Ik bedoel, iedereen die moet vooral doen wat hij fijn vindt. Ik vind het juist heel erg fijn. En ik kan ook pinnetjes zetten op de manier waar ik geweest ben, weet je wel. Dan kan ik dat ook gewoon aan mensen laten zien. Maar voilà, iedereen moet doen wat hij wil. En ik moest onwillekeurig terugdenken aan een stukje cabaret van Joep van het Hek. Heb ik eventjes snel bijgezocht. Die maakte geen gebruik van een kaart. Die maakte nog geen gebruik van navigatie als die bij zijn ouders in de auto zat op de periferiek van Parijs. Maar die maakte een afspraak, die twee ouders van Joep. En dat fragmentje volgt.
4: En dan hadden mijn ouders op de periferiek de volgende afspraak gemaakt. Namelijk, mijn vader zou rijden en mijn moeder... Nee, mijn moeder zou het bord Lyon in de gaten houden. Nou, als u ooit uw huwelijk goed wilt testen, dames en heren... dan is dit een van de allerbeste proefjes, absoluut. Dat is echt fantastisch. En op een gegeven moment kwam dat bord Lyon ook heel groot in beeld. Heel groot. En dan zeiden mijn broer en ik tegen elkaar... Shh. Want wij wisten, dat wordt lachen. En dat bord Lyon, dat komt een keer of 19 komt dat langs, hè. En dan na 12 keer zei mijn moeder altijd... Nou, Herman, het staat niet echt goed aangegeven, hoor. Nou, niet goed aangegeven. Het stond echt 4 keer te knipperen. Het kwam 3 keer in braille op de vangrail van het langs. Op een gegeven moment gingen we voor de 19e keer onder dat bord Lyon door. De laatste keer. En dan zei mijn moeder altijd... Herman, hoe heet je dat plaatje ook alweer? En dan mijn vader Lyon. Ja, dat stond daar net. Dan hadden we, geloof ik, daar naar rechts gemoeten.

En dit is voor iedereen wel een klein beetje herkenbaar, toch? Of je nou kaart leest, navigeert of gewoon afspraken maakt. Er gaat altijd wel iets fout. Zorgt altijd voor een slecht begin van de vakantie. Zometeen de 90s klassieker.

Rivera, Marlon, Michel en Try Again bij Omroep Brabant. Even terugspoelen naar 1993, 94 en 95. In 1993 op een album verschenen, in 1994 uitgebracht als single en in 1995 pas in de Nederlandse top 40. Nummer 1 trouwens, dus dat is dan wel weer mooi. En ik heb het over het liedje Think Twice van Celine Dion. En waarom gaat hij in de 90s klassieken mee? Nou, mijn moeder, die... ik heb dat misschien wel eens verteld, maar wel altijd een soort van ritueel na het eten. Dan moest er iemand van ons gaan soppen. En soppen, dat betekende eigenlijk zoveel als een sopje maken. En de tafel afdoen, het aanrecht afdoen en dat soort dingen. En soms hadden wij dienst als kinderen. Soms had mijn moeder gewoon dienst, zeg maar. Maar dan deed ze de deur dicht van de keuken. En dan zette ze heel hard, vaak trouwens, vaak of Paul de Leeuw of Celine Dion op. En dan zat ze aan dat tafeltje met het boekje, met de teksten erin. Want bij al die cd's zaten nog boekjes met teksten erin. En dan zat ze partij hard mee te zingen. Nou, in die tijd bestonden nog geen mobieltjes om de boel op te nemen. Anders had ik dat zeker wel gedaan. En dan kon ik die zelfs laten horen. Nou, dat is niet. Dus het zit in mijn geheugen gegrift. En dat deed ze ook met dit liedje Think Twice. En daarom is het eigenlijk gewoon een fantastische jeugdherinnering. Zonder dat ik het liedje nou per se heel bijzonder vind. Ja, het is aardig hoor. Het is best leuk. Maar het is vooral de herinnering van mijn moeder aan het soppen aan de keukentafel en met zo'n tekstboekje in de hand. Juist. En dan heel hard, oh ja, ze is het toch niet met schat zeggen, heel vals aan het meezingen. Een goede herinnering, dat zeker, met een big smile on my face. Celine Dion op Omroep Brabant en Think Twice.

0: The Feeling. Dit is de feeling van zometeen. The Supremes. En The Happening komt eraan. Ook trouwens. The Script. En Superheroes. Van een superhero naar een andere superhero. Colin Buik, wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Grote brand in kringloopwinkel vermoedelijk aangestoken. En we denken dat alles veel duurder wordt dan het daadwerkelijk is geworden.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: De ANWB's WhatsApp-telefoon is denk ik kapot, dus doe ik het zelf maar eventjes. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Leden en Leenderheide. 5 kilometer, 7 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Ewijk en Ravenstein. 7 kilometer, ook 7 minuten vertraging. En op de A73 is niet zo... die ga ik niet eens vertellen. Die is te ver uit de regio. Dus die twee staan in ieder geval bij ons in de regio.
6: Omroep Brabant.
0: Het weer dan. Nou, het weer is vrij warm. 31 graden maximaal en volle bak zon en een blauwe lucht. Maar wat zit er in de nieuws? Colin Buik.
1: De grote brand in de kringloopwinkel aan de Dorpsstraat in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken volgens de politie. De brand brak om 2 uur 's nachts uit en meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand begon is nog altijd instabiel, daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Begin juli 2023 was er ook al een grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven. ASML heeft weer meer verdiend dan verwacht. De chipmachineverbouwer uit Veldhoven behaalde in het tweede kwartaal een omzet van 9,3 miljard euro. Volgens tech-redacteur Stan Hulsen komt dat vooral door AI, waardoor er veel datacenters nodig zijn.
7: Vooral de verwachtingen op het gebied van onderhoud, die zijn overtroffen de afgelopen periode. Je moet je voorstellen, als er ergens een machine staat, dan kan die dus ook bijvoorbeeld verbeterd worden met een update. En de klanten van ASML die zeggen dus, ja, wij willen gewoon meer chips kunnen produceren. Dus we kloppen ze aan bij ASML voor een update.
1: Ja, ASML denkt dat daardoor de omzet dit jaar niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. Een enorme groei, want vorig jaar werd ook al een recordomzet gedraaid. En die was maar 32,7 miljard euro. Door de enorme vraag naar chipmachines gaat ASML de productiecapaciteit dus opschroeven. Mensen denken dat de prijzen de afgelopen 2,5 jaar veel harder zijn gestegen dan in werkelijkheid zo is, zegt het CBS. Mensen schatten de inflatie op 8%, terwijl het maar 3% was.
0: Maar... ja, ik vind verdomme allemaal duur worden. Mag ik het even zeggen?
1: Ja, dat mag je zeggen. Ja, het gebeurt wel vaker dat mensen de inflatie verkeerd inschatten, maar deze zogenoemde gevoelsinflatie neemt volgens het CBS de laatste jaren wel toe.
8: Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee. Dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen, gezien die stijgende lonen.
1: Ja, vooral sinds de energieprijzen in 2022 hard zijn gestegen, schatten mensen de prijsstijgingen veel hoger in dan dat ze daadwerkelijk zijn. Aldus het CBS.
0: Ja, want ik sta er niet achter.
2: Ja, ik voeg het maar even toe.
0: Ja, ik vind het echt, het is niet normaal. Ja, of ik verdien gewoon minder, weet je wel. Dat niet evenredig mee. Dus kan, maar ik heb echt vaak dat ik aan het eind van de maand denk, ah, shit. Ja, rustig aan. Ja, dat is echt. En ik mag niet klagen, hè, laat ik daarvoor opstellen. Ik mag echt niet klagen, dus ik hoef echt niet zielig gevonden te worden. Maar ik vind het allemaal jankend duur. En als je inderdaad auto wil rijden en dat soort dingen... En je wil ook nog eens een keer op vakantie. En dat is luxe, hè? Dat zeg ik er allemaal bij, dat is luxe. Maar het is wel duurder geworden.
6: Ik denk dat een heleboel mensen bij de voedselbank dat kunnen beamen.
0: Nou ja, oké, nee, maar dan heb je het echt over. Dat vind ik buiten categorie. Ja, dat is veel erger. Ik mag niet zeuren. Dus dat vind ik dat even duidelijk is. Alleen, ik merk het gewoon dat je aan het eind van de maand vaak weer even wat terug moet boeken of zo. Wat je hoopte te gaan sparen. En dat lukt dan niet.
6: Dat is heel herkenbaar. Okay, want die zien namelijk een toename van het aantal cliënten. Daarom zei ik dat.
0: Oh, zo, op die manier. Ja, precies. Okay. Ja,
6: iets totaal anders dan. Verdwijnt de naam Prins Bernhard binnenkort uit het straatbeeld van Den Bosch? Nou, wel als het aan historicus Frans van Gaal en SP-raadslid Bram Rovers ligt. Zij vinden namelijk dat Prins Bernhard geen straatnaam verdient, onder meer vanwege zijn omstreden verleden en lidmaatschap van de NSDAP. Ja. In plaats daarvan moet de straat worden vernoemd naar de Bosse wetenschapper Jacob Molenschot, die 19e-eeuwse arts, hoogleraar en vooruitstrevende denker is voor historici veel te onbekend gebleven in zijn geboortestad. Nou, de SP dient binnenkort een motie in en denkt dat hij nog een goede kans maakt ook. Dat komt volgens Van Gaal omdat Molenschot voorstander was van zaken die destijds door de kerk werden verboden. Denk dan bijvoorbeeld aan crematie. En de huidige Prins Bernhardstraat die ligt ook nog eens vlakbij het geboortehuis van Molenschot.
0: Ja, mijn zucht was iets te hard en begin misschien mag ik niet zo hard moeten zuchten. Maar ik vind wel, het is wel. Het is heel moeilijk, dit soort dingen. Alleen, we zijn geneigd met z'n allen zoveel geschiedenis, de mooie, maar vooral de lelijke geschiedenis, allemaal op een bepaalde manier uit te wissen of zo. Weet je, het is wat het is, denk ik wel eens. En als we dan zo veel energie erin steken om dat nu weer te veranderen, dat vind ik, heb ik af en toe wat moeite mee. Ik denk, we kunnen ook ergens anders energie insteken in het nu. Er zijn nu ook zat dingen te verbeteren of zo.
6: Om het in de toekomst beter te doen, moet je je geschiedenis niet vergeten.
0: Amen. Oké, ik zeg er niks meer over. Dat was een mooie afsluiter. Colin, dankjewel. En tot over een uurtje maar weer. We gaan een beetje richting Gooise Vrouwen. Want dit liedje kwam daar zeer vaak in voor. Het is ook een heel fijn liedje. Diana Ross en The Supremes. En The Happening hoor je nu op Omroep Brabant. Zometeen de script en superheroes. Maar eerst deze.

dit fijn, hè? Dit klinkt gewoon als een klok, zo zeggen ze wel eens, toch? I Just Might van Bruno Mars. En als je Bruno Mars hoort, dan gaat de zon schijnen. Nou, sterker nog, eigenlijk heeft de zon nu Bruno Mars helemaal niet nodig de afgelopen dagen. Want de zon die schijnt flink. Volgens mij wordt het volgende week wel iets koeler. Vind ik fijn voor de vierdaagse lopers. Vind ik fijn voor de kermisbezoekers in Tilburg. En nu is het even overleven. En dat is af en toe lastig, ook voor de evenementen. Maar goed, ik hoop je wat te kunnen verkoelen met gewoon lekkere muziek. En dan zou je denken, misschien komt nou Ice Ice Baby. Nee, helemaal niet hoor. Nee. En er komt juist een dansbaar nummer. Maar doe dat alleen in de airco, ja? Want dit zijn de Cooks of Omroep Brabant. En Mr. Maker hoor je tijdens Wijn in de Middag. Sowieso ontzettend fijn dat je luistert.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek

0: en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor kartcircuit De Lansart.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
0: Karten bij De Lansart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, dankjewel daarvoor. Even kijken naar de situatie op de weg. Die is eigenlijk helemaal niet zo spannend. De A50 Arnhem richting Oost is knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 kilometer met 5 minuten vertraging. Ja, je weet, ik zit niet altijd heel geconcentreerd naar het nieuws van de NOS te luisteren. Maar nu wel, eigenlijk om heel eerlijk te zijn. Nou ja, soms ben je dan nog even bezig met dingetjes en ga zo maar door. Je volgt al de hele dag het nieuws, dus meestal weet je het wel. Maar soms kan ik me ook wel een klein beetje verbazen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, sorry dat ik daar misschien nou mee kom, maar dit bericht.
4: De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken.
5: Waarom moet daar nou in Brabant bij? Veldhoven, man. Het is vandaag nog de ASML-cijfers gepresenteerd. Het gaat als een jekko. Zonder Veldhoven zou Nederland bijna gewoon niks meer waard zijn. En dan moet er in Brabant bij. Hallo Hilversum, hallo, wij zijn er ook nog. Doe even normaal, zeg.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Nou, Hollands Nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: 5, het is 14 over 3. Fijn dat je luistert naar Wijn in de Middag.
1: Wijn in de Middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Inderdaad, wat daar zit je naar te luisteren. Op Omroep Brabant, inderdaad, de zender voor de hele provincie. En de zender die vaak gezellig klinkt. Vaak er ook gezellig uitziet op televisie. Maar ook af en toe natuurlijk heel serieus. Want de kern van Omroep Brabant is een nieuwsorganisatie. En zeker via omroepbrabant.nl vind je dat de hele dag terug. Je wordt elke half uur geüpdate op de radio. S'avonds om 17:30 is er nieuws. Maar vandaag is er ook, en daar is onder meer onze radiocollega Christian bij betrokken, vanaf 5 over 5 een herdenking te zien bij het monument op de vliegbasis Eindhoven, die ons herinnert aan de Hercules-ramp. Die is vandaag 30 jaar geleden, zeg ik eventjes zo uit mijn hoofd, klopt dat? 30 jaar geleden, meen ik. 30 jaar geleden. Ik moet het goed zeggen namelijk. En het is ook zo'n ramp. Het zal je ongetwijfeld ook hebben. Zo'n ramp die je altijd een soort van bijblijft. Dat heeft ook de ramp met de MH17 natuurlijk gedaan. Dat heeft de ramp in de Twin Towers gedaan. Dat heeft voor mij ook nog wel een klein beetje een... Er was ook ooit ook, ik geloof, een toestel van Malaysian Airlines of van Air France. Weet ik eigenlijk niet meer. Maar er kwam een man uit Haps, vond ik ook zo bijzonder. Die kwam daarbij om het leven. Dat was ook zoiets. Dat blijft dan hangen. Natuurlijk de El Al-ramp, die was ook meer dan verschrikkelijk. Faro, de vliegram. Dat soort dingen allemaal. Dan moet je misschien ook wel beseffen dat je er bent. En dat je heel veel geluk hebt dat je daar niet bij betrokken was. En daarom is het goed om te herdenken. Colin die zei net wel iets moois. Van, we moeten af en toe herdenken om ook het heden kleur te kunnen geven. Of zoiets dergelijks. En dat zei hij wel mooi. Dus weet dat dat om 5 over 5 uitgezonden wordt bij Omroep.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: Dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Waylon die kreeg in 2015 een appje waarvan zijn wenkbrauwen gingen fronsen. Want het appje kwam van Claudia de Breij met de vraag of hij even het meegestuurde demotje kon luisteren. Dat deed hij. En langzaam kwam zijn wenkbrauw omlaag. Het was een leuk liedje met potentie. En zijn rol in het geheel, waarom werd gevraagd, kon hij ook wel waarderen. En zo geschiedde. Hij ging meedoen met dit liedje. Ik mis je zo graag. Claudia de Breij en Waylon.

0: I'm every woman, Chaka Khan. Zoom with Day Nod News for you. Adam Lambert. And trouwens ook nog. De G Girls Band met. Juist. Dus heb ik kans om zijn. Colin, zometeen de nieuws, wat zit daarin?
1: Een dodelijk ongeval met een fietser in Den Bosch en een opvallend advies over de autogordels van je achterbank.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Ja, Rij, waar is er nou?
5: Ja, daar ben ik nu dan, hè.
0: Ja, ik heb verdorie zeg. Ik word niet snel boos, hè. Maar ik heb de ANWB, heb ik 2 uur moeten missen. En ik heb zelf de finish voorgelezen. Dus Rijn,
5: zal ik
0: de draad ermee.
5: Zal ik het goed maken met je?
0: Nou, doe dat eens. Dan ben ik benieuwd wat er nou komt. Rugmassage, een lekker kopje chocomel.
5: Dan doe ik dat op afstand, in ieder geval, Koen.
0: Nee, ik ben blij dat je er weer bent. Er waren wel verbindingsprobleempjes, geloof ik, hè?
5: Klopt inderdaad, ja. Maar dat, is, dat lijkt nu opgelost. Kijk, althans, als ik jou
0: ik
5: zo hoorde.
0: Ja, ik hoop. Ik het ook. Ik weet helemaal. Kijk, misschien helemaal gek. Gerijn, vertel.
5: Nou, er staat 30 kilometer file. Geleidelijk aan wordt het wat drukker op de weg. We zien een korte file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 5 tot 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. De A29 richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp 6 kilometer en 10 minuten oponthoud. De A50 richting Arnhem, daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein.
0: Nou, Rijn, dankjewel. En we spreken elkaar
5: straks weer dan. We zien elkaar zo
0: hartstikke
5: weer.
0: Goed, hè? Hey, dankjewel.
5: Tot zo.
0: Op Brabant. Goed, nou is het gedaan met de Grijn. Want we gaan het over serieuze zaken hebben. Die komen zo meteen langs in het nieuws namelijk. En ook serieus is het weer. Want het was al in het nieuws dat er veel oudere mensen last hebben van dat weer. Dat er ook meer sterfgevallen zijn tijdens een hittegolf. En dat is allemaal niet om te lachen. Vandaag 31 graden. De lucht die blijft vrij van wolken. En dus is het ook nog eens volle bak zon. Dan gaan we richting het echt serieuze. Het nieuws met Colin Wijk.
1: In Den Bosch is vanmiddag een fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het slachtoffer is een 81-jarige man uit Drunen. Het ongeluk gebeurde op de Haverlei. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen, waaronder ook een traumahelikopter. Maar de oudere fietser overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en de weg is dicht. In de glazen lift op station Oosterwijk heeft vanochtend opnieuw iemand vastgezeten. Doordat de stationslift van glas is, wordt het bloedheet als hij dicht is en in de zon staat. De man die door de brandweer bevrijd moest worden, kwam er na 20 minuten buiten adem uit. Het is de derde keer in korte tijd dat de lift stuk gaat en iemand oververhit dreigt te raken. Op 22 juni moest nog een vrouw gered worden door de brandweer die de lift met grof geweld openbrak. De lift is inmiddels afgesloten. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen gaat naar Spanje. Ze gaan in Catalonië 2 weken helpen bij het bestrijden van de natuurbranden en ze gaan ook leren van de Spaanse brandweer. Ook in Nederland worden natuurgebieden door klimaatverandering steeds droger en is de kans op brand groter. En dus zijn deze brandweermannen benieuwd hoe hun Spaanse collega's te werk gaan.
6: De Spanjaarden lopen al een aantal jaren op ons voor qua natuurbrandbestrijding.
7: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van ja, welke materialen gebruiken en kijken wat voor opleidingen is er nou nodig om de mensen die het veld het werk doen, om die te kunnen inzetten.
1: Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De Spaanse politie heeft een opvallend advies voor vakantiegangers. Klik de gordels op de achterbank vast, ook als daar niemand zit. Zo blijft de bank namelijk beter op zijn plek en is de kans kleiner dat bagage bij een noodstop naar voren schiet. Want losse koffers kunnen dan namelijk veranderen in gevaarlijke projectielen. Want dat komt door de kracht van de vertraging. En dan kan een koffer tot wel 40 keer zwaarder aanvoelen dan zijn eigen gewicht. Dus bijvoorbeeld een koffer van 10 kilo kan erdoor een impact hebben die vergelijkbaar is met eentje van ongeveer 400 kilo. Ja, als je dat in je nek krijgt, dan heb je aan een pleister niet genoeg natuurlijk.
8: Ja.
1: Nou, logisch is dus dat niet alle achterbanken dus sterk genoeg zijn om zulke krachten te weerstaan als jij je kofferbak helemaal volgestouwd hebt met van alles en nog wat. Daarnaast geldt zware spullen onderin, bagage goed vastzetten en het zicht van de bestuurder vrijhouden. Lijkt allemaal logisch, maar toch ziet de Spaanse politie het nog vaak.
8: Vak? Zijn nou vakken,
1: ja,
8: Colin?
1: Ja, ja.
8: Ja, en nou, het begint meteen scheld hier op de zender.
1: Ja, sorry.
8: Ja, fuck. Oké.
1: Okay. Ja,
8: zijn we daar klaar mee. Nee, vet goede tip van die Spaanse politie inderdaad. Doe de gordels van je achterbank gewoon vast, ook al is er niemand. Het vangt klappen op en dat is echt zo. Dat is echt zo. Colin, dankjewel. Adam Lambert was ooit de runner-up bij The Voice USA. En hij kan het ook wel hoor, zingen. Ja, daar zit hij wel op. What do you want from me? Hoor je nu hier bij Wijn in de Middag op Omroep Brabant.

0: The American Girls van Harry Styles. Dus bij ons kans crisis thuis. Ja, ik moet dat. Ik weet eigenlijk, het maakt helemaal niet zoveel uit of ik het nou vertel of niet. Maar goed, doe toch eventjes. De parasol is net eruit gewaaid. Ja, pas op. Het is misschien een waarschuwing aan iedereen. Maar de parasol is er net uitgewaaid. Het is één groot drama.
1: Toestand?
0: Ja, het is één groot drama. En ze had zo'n spijt. En misschien heeft het ook niet meegeholpen dat ik een nieuwe parasol stuurde die €350 kostte. En gezegd dat het van de spaargeld afging. Zou kunnen dat het niet geholpen heeft. Ik weet het
1: wat
0: niet. Maar goed.

0: Maarten, we horen jouw naam al. En uiteraard, vandaag ben jij dus de man van Afslag Zuid. Want
1: zeker
0: kreeg je deze keuze niet zo'n beetje gek zijn. Dus ik heb een keuze voor je op een rijtje gezet. En ik ben wel benieuwd waar jij voor gaat.
1: Nou, yes, laat maar horen dan.

0: Hoef nog niet zeggen.
1: Even bedenktijd.
0: Juist, krijg je van me.
2: Het zou ook jammer zijn als je niet al zou zeggen, want dan moeten we eerst Whitney Houston doorvoeren.
0: Precies.
2: Dat wordt ook niet in het format. Hey, zometeen horen we ook wat Maarten samen met Marjolein gaat doen in Afslag Zuid. Maar dat zometeen pas, want eerst Enrique Iglesias en Whitney Houston en Could I Have This Kiss Forever. Je hoort het nu hier bij Omroep.

0: je hele leven aan iemand vastgeplakt. Could I have this kiss forever? Maarten!
1: Jij gaat dat gelijk weer visualiseren, jij, hè?
0: Ja, dat, dat is toch naar? Dat is een soort van Siamese tweeling, maar dan op de lippen. Ja, dat, ik weet niet.
1: Tenzij het iemand is die je heel graag mag.
0: Er zijn er genoeg die ik kan bedenken, maar daar zou ik nog niet mijn hele leven mee willen kussen. Maar goed. Hé, Maarten, zometeen afslag Zuid over een paar minuutjes. En samen met Marjolein. Eerst, waarom ben jij er eigenlijk? Want het is zo...
2: Nou, dit is...
0: Ik heb Stef gezien, ik heb Christian gezien.
1: We spelen kwartet deze week.
0: Is er morgen dan.
1: Mag ik in de Afslag Zuid-presentatoren vandaag Maarten Kortleven?
0: Heerlijk.
1: Nou, als je dan vorige week ook nog John had, dan kun je met mij een kwartet hebben.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Morgen is Christian er weer als goed is.
0: Gelukkig zeg.
1: Nee, Christian die is er niet, maar die heeft wel een hele duidelijke taak vandaag.
0: Heel belangrijk.
1: Ja, en daar hebben we straks ook aandacht voor in Afslag Zuid.
0: Oké.
1: Niet met Christian, maar wel met iemand anders. Het is vandaag namelijk 30 jaar geleden dat de Hercules-ramp was op vliegbasis Eindhoven.
0: Het zijn van die rampen, ik had het er net nog even een uurtje geleden over, van, die blijven in je geheugen zitten. Dat weet je nog, de MH17 weet je nog, de El Al weet je nog, Faro vliegramp, al dat soort rampen. En daar behoort de Hercules-ramp ook bij. Al is dat wel voor veel mensen ook een beetje een onbekende ramp.
1: Ja, omdat het ook een beetje, het was op een militair vliegveld, het gebeurde allemaal een beetje achter gesloten deuren. Ja. Er was lang heel veel onduidelijk ook. Uiteindelijk 34 mensen hebben om het leven gekomen. Dat fanfarekorps, dat weet je misschien nog wel. Straks dan heb ik contact met een oud collega van Omroep Brabant. Frank van Deutekom.
0: Oh.
1: Die was er als eerste bij namelijk.
0: Jo.
1: Ja, okay. En dat ging toen nog zo. Je zou zeggen, kreeg je telefoon? Nee, hij hoorde het op de radio. En is toen naar een telefooncel gegaan. Oh. Om de redactie te bellen. Want mobiele telefoons, dat was toen net, het stond in de kinderschoenen.
0: Okay.
1: Dus nou, dat soort verhalen. Straks hoor je uitgebreid dat hele verhaal over hoe dat toen ging. En verder natuurlijk heel veel lekkere muziek. Ik heb straks nog een knotsgek verhaal dat ik zelf heb meegemaakt, waar ik toch ook een vraag voor aan de luisteraars heb. Ja, nou blijf je luisteren.
0: Zeker.
1: Maar je wil nog weten wie ik wil horen.
0: Ja, dat weet ik nu al.
1: Ja?
0: Noah Kahan.
1: Nou, hoe weet je dat?
0: Ja, gewoon, ik...
1: Nou, ik wilde Noah Kahan, omdat die knakker die komt de laatste week de hele tijd in mijn algoritme van mijn social media. Ik weet niet wat ik heb gedaan.
0: Weet hij dat zelf ook?
1: Ik hoop het niet voor hem. maar ik heb, ik weet niet, ik heb ergens op geklikt en nou krijg ik heel de tijd Noah Kahan.
0: Nou, let op. Nu ook.
1: Ja, zie je, nou weer. Is die weer.
0: Veel plezier zo meteen. As you

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.

0: Mans Kozijnen en Zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
1: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpencollectie.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: En dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. De avondspits gaat nu dan toch echt wel beginnen. Iets na vieren. Rijn van de AWB, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Wijnand Zwaan aan deze
5: Wijnand
6: kant.
5: Oh, Wijnand is het.
6: We hadden even een switch van de stoelen doen, vandaar.
5: Ga je de hele middag stoelendans doen? Nee, toch?
6: Nee, maar niet de hele middag. Ik blijf lekker bij jou nu.
5: Toch zo.
6: Ja. Hey, de avondspits die komt inderdaad goed op gang nu op de Brabantse wegen. Maar ja, natuurlijk niet zo heel erg druk onder invloed van de zomervakantie voor veel mensen. Maar toch op de A2 van Utrecht naar Den Bosch te rijden het verkeer langzaam tot aan Waardenburg. De vertraging is daar 10 minuten. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 5 tot 10 minuten extra reistijd door werkzaamheden. En op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven tussen Eersel en knooppunt De Hocht 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En je bent daar 10 minuten langer onderweg.
5: Kijk, qua klank zat het ook al in de buurt, hè? Rijn, Wijnand.
6: Precies.
5: Dat komt in de buurt al.
6: Ligt heel dicht bij elkaar.
5: Tot straks weer.
6: Tot later.
5: Hoi. Hoi. We duiken de avondspits in dus met Afslag Zuid. Vandaag ik hier, morgen Christian weer. Ja, we doen een beetje een stoelendansje nu Ronnie lekker van zijn vakantie geniet. Maar Marjolein is er wel, dus dat is mooi. Heel veel lekkere muziek ook in aantocht. Zometeen een ultiem autorijliedje. En ik heb me straks toch een verhaal over een gejatte fiets. Zeker blijven luisteren.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkocht.

0: hoogste hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
5: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Afslag Zuid. Maarten Kortlever.

0: lekker ideaal autorijliedje. Een beetje op je stuur tappen en gaan met de banaan. Sniffende tears in driver's seat.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Maarten Kortlever.
0: Mag ik uit de categorie Afslag Zuid presentatoren vandaag Maarten Kortlever. En jij kunt inmiddels een kwartetje aftikken.
3: Ik ben blij dat jij het zegt. Ik heb nu een kwartet.
0: Ja, het is, we moeten wat, hè. Ronnie die is nog steeds lekker aan het genieten. Ik zie zo af en toe zijn een zomerse cocktail door mijn...
3: Ik wou net zeggen, gisteren zo'n anderhalf liter kan sangria. Oh, heerlijk hoor.
0: Ja, die vermaakt zich wel. Want, daarvoor is het vakantie. Zo en we gunnen het allemaal van harte.
3: Natuurlijk.
0: Het gaat helemaal goed komen. Maar Afslag Zuid dendert het gewoon door. En vandaag ben ik, maar Marjolein is er gelukkig als vaste, steady... kaptein op het schip, om het zo maar te noemen. We gaan in ieder geval de avondspits in met van alles en nog wat. Het is in ieder geval de dag waarop er opnieuw iemand vast kwam te zitten in de lift van station Oosterwijk. Misschien heb je het wel meegekregen. Heel verhaal ook bij ons op Web en App. Het is geen pretje met deze temperatuur.
3: Nee, dat was laatst natuurlijk ook al zo.
0: Ja.
3: Toen werd het volgens mij 50 graden in die lift.
0: En hoe het nou precies... Ja, ik denk dat het iets met uitzetten van staal of zo te maken heeft.
3: Ja, dat zal. Want het gebeurt steeds met super warm weer. Ja. Ja, maar ja, echt handig is het niet natuurlijk.
0: Er zat een man vast en die kwam uiteindelijk na ruim 20 minuten helemaal buiten adem naar buiten.
3: Dan kun
0: je, je kunt er van alles bij voorstellen.
3: Ja, het is vreselijk lijkt me dat.
0: Nou, eind goed, al goed uiteindelijk. Maar misschien toch die lift maar even buiten werking stellen of zo.
3: Ja.
0: Het is ook de dag waarop de weergoden, we blijven bij het weer, wat koeler weer voorspellen. Dat geldt niet alleen voor Brabant, maar ook voor de rest van Europa. Voor wie nou op vakantie is, of misschien nog gaat, richting Frankrijk, in het noorden van Italië. Wel opletten, zeggen ze allemaal. Ze voorspellen noodweer daar.
3: Ja, echt met zo'n tropische storm, hè?
0: Maar van die hagelstenen.
3: Oh, zulke dikke weer?
0: Nou ja, wel grote hagelstenen. Jaren geleden was dat echt de toestand in Noord-Italië.
3: Ja.
0: Al die auto's waren totaal losgehageld, zeg maar.
3: Ja, ja.
0: Dus ik hoop dat het zo erg niet wordt, in ieder geval. Het is wel goed nieuws voor de bosbranden allemaal in Frankrijk. Want dat is natuurlijk wel de toestand.
3: Voor in Frankrijk wel, maar ja, het is ook wel weer een beetje... Het is direct weer extreem, hè?
0: Ja.
3: Dat je dan weer van die overstromingen krijgt, van die straten onder water, auto's die wegspoelen.
0: Nou,
3: ja.
0: Dat houden we in de gaten. We gaan straks nog wel even aan de weerman vragen hoe of wat kleine update voor de luisteraars die we hebben aan het Gardameer.
3: Ja, een extra
0: haringje. We hebben heel veel luisteraars aan het Gardameer, begrijp ik.
3: Ja, dat begreep ik van Colin. Dus, die zei, ik heb er wel eens gezeten en dan hoorde ik gewoon mijn eigen collega's.
0: Nou, dit is misschien een leuke kleine test. Zit je nu aan het Gardameer en luister je? Doe even een duimpje omhoog in de app of zo. 06-573-28203. Dan weten we dat het echt klopt in ieder geval. Dan nog ons AI-liedje, want er is ook eentje vandaag weer voor mij. Wat een feest toch weer. Ik heb hem nog niet geluisterd, jij ook niet.
3: Ik ook niet, ben heel benieuwd.
0: Dit wordt de eerste keer. Ja.

0: Are you ready?
1: Nou,
0: let's go!
2: Ik krijg een hoog.
1: Zo, een beetje ski-hut.
2: Tirol-gehalte, ja.
1: Ja, het voelt toch een beetje gek zo midden in juli. Ja. Dus voor mij duimpje omlaag.
2: Ja, ik moest ook. Ik dacht op een gegeven moment: heeft Ronnie hem ingezongen? Ik hoor. Echt? Aan het einde leek het net op de stem van Ronnie.
1: Nee, te AI daarvoor, denk ik.
2: Nou, we serveren hem af. Gewoon, we doen hem niet meer
1: weg
2: vandaag.
1: Weg ermee.

0: to ask. Now Horan and Too Much to Ask. Die had ik al een tijd niet gehoord. Dat is leuk. Nou, we gaan je toch een vraag stellen. Ik hoop niet dat het too much is wat we gaan doen. Het begint met een verhaal. Ik heb een verhaal. Het is echt...
1: Het is een verhaal.
0: Ja, het is echt...
1: Gooi het op
0: we
1: tafel.
0: We beginnen bij het begin. Ja. Ik zat... wat is het? Een paar dagen terug. Op de bank. En mijn dochter die is bijna 15. Die is dan met de hele jeugd op pad.
1: Ach, die vakantie natuurlijk. Ja, lekker.
0: Die zijn er vandoor. Die zijn elke avond hoort op. Chillen heet dat dan.
1: Ja, zeker. Chillen.
0: Met allemaal kids uit de buurt. En dan gaan ze nog wel eens naar het voetbalveld bij ons in de buurt.
1: Okay.
0: Want dan kun je gewoon, heb je de ruimte, kun je lekker ballen met elkaar.
1: Hangen.
0: En ze belt rond 9:30 en ze is meteen in paniek, dat hoor ik. Papa, de fiets is gestolen.
1: Oh nee.
0: En ze had de fiets van vrouwlief mee, de elektrische.
1: Oh nee, mama's fiets.
0: Mama's fiets.
1: Oh,
0: dus
1: paniek.
0: Ik denk, oh shit.
1: Dat is wel. Ook wel balen hoor.
0: Ik denk, nou kom eraan. Ja. Dus ik spring in de auto en ik rijd die kant op. Dat is een paar minuutjes. En ik dacht wel van, ja, maar dat ding dat stond aan een groot kettingslot.
1: Ja.
0: Dus dat krijg je niet zomaar mee. Dus toen dacht ik ga al met wat straatjes links en rechts... met een omwegje. Ik denk, vertel het, loopt die knakker hier nog? Een of andere rare mafklapper.
1: Ja.
0: Niet gezien. Dus ik kom daar aan en zij natuurlijk ook in paniek, fiets is weg. Ik denk, nou, ga eerst nog een beetje rondrijden. Weg uit. Ik denk, daar staan nog wat hangjeugd. Misschien dat ze hem daarmee hebben genomen. Uh-huh. Ik heb nog, want het is vlak langs het kanaal in Tilburg. Ik denk, voor hetzelfde geld hebben ze hem nog in het kanaal gegooid. Dus ik heb ook nog bij het kanaal gekeken.
1: Maar had je hem natuurlijk niet
0: zag hem niet.
1: Wat was hij gezonken?
0: Hup. Nou, dan had misschien tegen de kade een beetje...
1: Ja, oké, ik snap het. Ja, heel
0: fiets,
1: goed.
0: Was op fiets, zoek. Fiets weg. Toen op een gegeven moment ik denk, nou, dan ga je nog lopen zoeken. En tussen de weg en het voetbalveld, daar zit 10 meter breed dichte bossages, zeg maar.
1: Ja?
0: Dus
1: ja?
0: Ik loop daar nog een beetje langs. En ineens zie ik een heel klein flikkeringetje glimmen.
1: Nee, hou op.
0: Ik denk, ik loop daar die bosjes echt in. Takken weghalen, weet ik voor allemaal. Ligt daar een fiets?
1: Niet!
0: Ik denk, potverdorie, mijn fiets.
1: Was het jouw fiets?
0: 2 seconden later, ik denk, dat is mijn fiets niet.
1: Oh, shit.
0: Maar het was wel een andere
1: maar
0: fiets.
1: Maar ik wil net zeggen, dit is wel dus echt een verstopte fiets.
0: Dat was een verstopte fiets. En toen dacht ik, ho eens even.
1: Ja.
0: Hier zit een patroon in.
1: Ja.
0: Dan is mijn fiets misschien ook wel hier in de buurt.
1: Oh, wat
0: dus
1: goed
0: toen ben
1: gedacht.
0: Ik al die bosjes uit gaan kammen. Niet gevonden.
1: Oh.
0: Tussen de weg en het kanaal stond ook nog een heel dicht begroeid bosje en takken en weet ik van allemaal. Van pakkenbeet 15 meter bij 5.
1: Oh.
0: En daar waren we al 4 keer langs gelopen. Ik denk, ga hier ook de bosjes in. Dus ik
1: je bent erin gekropen?
0: Heel mijn benen onder de brandnetels. Oh. Muziekje is er zelfs van gestopt nu inmiddels. Heel mijn benen.
1: Dat is ook een goed verhaal.
0: Heel mijn benen onder de brandnetels. Ik denk, wat is. En zie ik weer wat glimmen.
1: En toen?
0: Ja. Wat denk jij?
1: Was het wel je fiets?
0: Dat was wel mijn fiets.
1: Godverdomme.
0: Dus ik heb gewoon 2 fietsen gevonden daar. Die dus pijlsnel door een of andere mafklapper daar weg waren gehaald. Want er stonden wel 30 fietsen van de jeugd daar op een rijtje. Die is heel snel naar de overkant van de weg gesjeest. Of de bosjes ingereest. Hebben daar die fietsen neergelegd.
1: Alleen
0: maar elektrische fietsen. Want die
1: ik
0: andere
1: wil zeggen, waren het mooie fietsen.
0: Andere fiets die ik had gevonden. Ook een elektrische fiets.
1: Ja, typisch.
0: En dan komen ze waarschijnlijk s'avonds of s'nachts terug. En dan laaien ze hem in. En dan gaan ze aan de slag met kettingslot.
1: Precies, dan krijgt niemand op de vingers.
0: Nou jongen, ik was helemaal, ik was in alle staten van de adrenaline.
1: De held van de avond.
0: Nou bij de vriendjes en vriendinnetjes wel. Want de papa van Iris die heeft 2 fietsen gevonden. Maar het is wel werkelijk
1: Maar heb jij politie of zo gebeld?
0: Ja, die heb ik ook nog gebeld. Die duurde wel heel lang voordat ze kwamen. Dus uiteindelijk zei ik van, hey, de mazzel, ik ga een biertje pakken op de goede afloop. En toen hebben ze nog wel gebeld en hebben ze de methode, want het is dus echt een methode volgens mij.
1: Ja, duidelijk.
0: Hebben ze wel genoteerd voor vervolgdingen.
1: Zo, jij was op proevenpad.
0: Bizar.
1: Eigenlijk wel, is leuk hoor.
0: Maar ik begon te denken als de dief. Ik denk, wat moet ik nou, hoe zou ik nou, als ik zelf zo fiets heb, wat zou ik doen? Ja, dan weg met die fiets, dat niemand hem kan zien.
1: Wegmoffelen.
0: Wat ik nou wel nog graag had gewild, is uiteindelijk daar bij wijze van spreken in de bosjes gaan liggen.
1: Ja.
0: Wachten tot hij komt en dat hij dan
1: en
0: denkt
1: 's avonds zeggen, ha!
0: En dat hij dan denkt van, potverdorie, mijn gestolen fietsen zijn gestolen.
1: Ja, precies, mijn fiets is gejat.
0: Die zijn weer weg. Maar goed, toen dacht ik wel van, er zijn vast luisteraars met soortgelijke verhalen.
1: Ja, vast.
0: Heb jij wel eens iets teruggevonden wat gestolen was?
1: Ja, en ook een goede waarschuwing hoor, dit verhaal. Want daarom, als je fiets dus gestolen is, ga even goed kijken.
0: Ga in de buurt kijken, weet ik veel, in brandgangetjes of wat dan ook. Want misschien is hij wel dichterbij dan je denkt uiteindelijk. Heb je wel eens iets teruggevonden wat gestolen was? Of het nou een fiets was, of weet ik wat allemaal. Laat even jouw reactie weten in de app. Dat is een soort van kleine thermometer in de samenleving. Ben heel benieuwd wat daaruit rolt. Maar het heeft echt weet ik veel lang geduurd voordat ik weer sliep, joh.
1: Ja,
0: ik stond helemaal strak van de adrenaline.
1: Euforie.
0: En jeuk aan mijn benen van de brandnetels. Och, verschrikkelijk.

0: Beyoncé, Single Ladies. Zometeen het nieuws met Colin. Wat heb je?
1: Celstraf en lang contactverbod geëist tegen vermeende stalker. En gepinde fooi maakt ons gieriger.
0: Gepinde fooi. Oké, ja, ik ben heel benieuwd. Zometeen meer.
2: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
6: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Eerst langs de ANWB, de files. Wijnand Zwaan weet waar ze staan. Goeiedag.
7: Goeiedag. Ja, het zijn er behoorlijk wat. Maar ik moet zeggen dat de meeste files toch niet zo heel veel vertraging opleveren. Gemiddeld 5 tot 10 minuten. Toch zijn er wel wat uitzonderingen. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht ben je een kwartier langer onderweg tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. De werkzaamheden bij Gorkum aan de A27 veroorzaken een wat langere file vanuit Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Nu 7 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Je wordt daar omgeleid via de A15. En verder rijdt het verkeer langzaam rond Eindhoven op de A67 vanuit Antwerpen tussen Eersel en knooppunt de Hocht. 7 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Het is volop zonnig in de provincie en ook warm, een graad of 30. Vanavond blijft het ook nog heel lang lekker. Vannacht een graad of 18, 19. En dan wordt het ook wat vochtiger. Het nieuws dan, Colin.
1: Tegen een 49-jarige man uit Den Bosch is 14 maanden cel en een contact- en locatieverbod van 5 jaar geëist door justitie. De Bossenaar kon het einde van zijn relatie niet verkroppen en stalkte zijn ex maandenlang. Hij rende bewust langs haar huis, postte kwetsende berichten op sociale media en liet ook hondenpoep op haar auto en bij haar voordeur achter. Een slachtoffer leeft daardoor al lange tijd in spanning en angst en ze heeft nachtmerries en werkt ook zelfs niet meer. Een auto is vanmiddag tegen een huis in Den Bosch gebotst. De bestuurder wilde eigenlijk keren, maar drukte per ongeluk op het verkeerde pedaal. Er raakte niemand gewond, maar de voorgevel van het huis aan de Dirk Hartogstraat raakte zwaar beschadigd en moest uit voorzorg gestut worden. De gevel moet van boven tot beneden opnieuw worden opgebouwd en ook binnen is er veel schade. ASML heeft weer meer verdiend dan verwacht. De chipmachinebouwer uit Veldhoven behaalde in het tweede kwartaal een omzet van 9,3 miljard euro. Volgens tech-redacteur Stan Hulsen komt dat vooral door AI, waarvoor datacenters nodig zijn.
9: Vooral de verwachtingen op het gebied van onderhoud, die zijn overtroffen de afgelopen periode. Je moet je voorstellen, als er ergens een machine staat, dan kan die dus ook bijvoorbeeld verbeterd worden met een update. En de klanten van ASML die zeggen dus, ja, wij willen gewoon meer chips kunnen produceren. Dus we kloppen ze aan bij ASML voor een update.
1: Ja, ASML denkt dat daardoor de omzet dit jaar niet tot 40, maar zelfs tot 45 miljard kan oplopen. Een enorme groei, want vorig jaar werd ook al een recordomzet gedraaid van 32,7 miljard euro. De miljarden vliegen hier door de rondte. Ja. Ja, door de enorme vraag naar chipmachines gaat ASML ook de productiecapaciteit opschroeven. Een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een succes. De gemeente loste in de wijk Immerlo de schuld van 40 gezinnen grotendeels af. Daarna kregen ze intensieve begeleiding. En ook deze vrouw en haar moeder deden mee aan die proef.
10: Er was gewoon heel veel gebeurd, ook met gezondheid en geen inkomen hebben. Toeslagen die werden stopgezet. Toen dacht ik wel bij mezelf zo. Ik ben blij dat ik haar wel echt heb gezegd dat ze het moet gaan doen.
1: Ja, vanwege de goede resultaten wordt het project uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens.
0: Met het warme weer stromen de terrassen natuurlijk weer vol. Alles in gemoedelijke sfeer. Tot het moment dat er gepimpt moet worden bij het afrekenen. Want vanuit Amerika is er de afgelopen jaren namelijk iets
1: ja, vervelends voor veel mensen komen overwaaien. Steeds meer horecazaken laten bij het afrekenen op de pinautomaat meteen een scherm zien waarmee je fooi kunt geven. Dat zorgt bij veel mensen voor irritatie. En uit een peiling van RTL blijkt dat 3/4 van de ondervraagden zich eraan ergert. En de helft zegt ook dat ze zelfs minder fooi geven door zo'n verzoek.
11: Hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is omdat er om gevraagd wordt waarschijnlijk.
11: Ik ben er juist heel blij mee.
0: Waarmee?
11: Met dat die optie er is. Anders moet ik altijd zelf, dan zeggen ze, nou mevrouw, zoveel, dan moet ik gaan nadenken. 10% van dit bedrag vind ik allemaal heel erg ingewikkeld. Dan krijg ik gewoon zo'n pinapparaat.
1: Zo kan je niet overrekenen.
11: Nee, niet 10%. Vind ik lastig.
0: Maar ik kom niet zo heel vaak in de horeca, dan denk ik.
11: Ja?
0: Heb jij zo'n schermpje ooit gezien dan?
11: Heel vaak al. Ja, nee, is echt geen grap hoor. Ja, echt heel vaak.
0: Ik ken dat niet.
11: Ja, en ik vind het top. Want dan denk ik, ja, 10% klik, ik geef toch wel fooi.
0: Oké.
1: Waar ga jij uit eten? Want wij hebben hier op de redactie ons helemaal suf gezocht naar zaken in Brabant die dit doet.
0: Nee, Brabant is nog niet aangesloten waarschijnlijk, denk ik. Jij woont net buiten
11: wel
0: Brabant.
11: Buiten, net buiten.
2: Daar ga je al, hè?
0: Daar ga je al. Maar we worden dus gieriger, zeg jij.
1: Nou ja, omdat wij ons dus irriteren aan, ja, misschien een beetje het redelgevoel wat hier, wat hierbij komt kijken. Zo van, ja, hoezo? Ik bepaal toch zelf wel of ik voor je geef die af. En omdat er om gevraagd wordt.
11: Ik kan toch ook doen nul? Nul, geen
0: fooi. Zit die optie er ook?
1: Ja, daar maak je vrienden mee.
11: Nou ja, als je het niet doet, doe je het niet. Ja, als je gierig bent, ben je gierig, doe je het niet.
1: Ja, nou goed, de horecaondernemers doen het juist omdat bijna iedereen pint. En fooi geven anders minder vanzelfsprekend is geworden.
11: Ja,
1: volgens de branche past het bij deze tijd. Maar veel gasten voelen zich er dus een beetje ongemakkelijk bij. En geven daardoor dus minder fooi.
0: Ja. Doe je het altijd?
11: Ja, als het echt slecht is, niet. Maar in principe altijd, want dan denk ik, ja, je hebt in ieder geval je best gedaan. Je bent hier aan het werk. Jij loopt hard heen en weer, trap op, trap af. Die bladje heen, die bladje terug. En ik zit op mijn luie reet. Ja, altijd.
0: Als ik uit eten ga, dan doe ik het veel sneller. Maar als ik gewoon een biertje op terras ga drinken, dan denk ik van, ja, dat zal het biertje wel zijn. Het is goed.
11: Ja, ik denk altijd gewoon die 10%. Want dan bij een biertje vind ik het niet zoveel. Ik denk, ach, nou ja.
0: Nou, dat biertje is tegenwoordig
11: 50 cent erbij.
1: Maar dat zeggen.
11: Ja, maar jij hebt direct de halve liters.
1: Ja, heel fijn.
0: Alcoholist hier. Goed. Laat nog even wat weten, hè, over dat verhaal wat ik net had. Die fiets van mijn dochter, die was gejat. Die heb ik uiteindelijk weer teruggevonden. Door gewoon in de bosjes te gaan lopen snuffelen daar meteen. Ben je ook wel eens iets kwijtgeraakt? Heb je wel eens iets gestolen gehad? En heb je het later weer teruggevonden? Laat het vooral weten in de app 06573-28203. Kom ik zo meteen dan nog even op dat hele verhaal terug. Eerst lekkere muziek naar de jaren 70. Iron Horse en Sweet Louis.

0: Ontzettend leuk liedje. Hou Omroep Brabant dit plaats. Snow Patrol samen met Kylie Minogue. Die had je aan de voorkant echt niet bij elkaar gezet, maar het pakt hartstikke goed uit. These Alarms. Goed, weer terug naar ons verhaal waar we mee bezig waren. Ik ga het nog één keer voor degene die net zijn ingehaakt mand vertellen. Maar dan echt mand.
1: Ja, nee, dat vind ik fijn. Ja. Ja,
0: een paar dagen terug, dochter belt op, papa, fiets gejat. Ik denk, shit, ik die kant op. Nou, overal gezocht, nergens kunnen vinden in de buurt. En toen dacht ik, ik ga nog even in de bosjes kijken. Vind ik daar een fiets? Maar dat was niet onze fiets, dat was een andere fiets. Ik denk, krijg nou de hik. Hier ligt een fiets. Zou mijn fiets dan ook ergens in de buurt zijn? Dus toen ben ik nog al die bosjes doorgegaan. Heel mijn benen onder de brandnetels. En uiteindelijk in een ander bosje op een heel andere plek. Ik denk, krijg nou de hik, daar staat wel mijn fiets. Dus toen had ik op één avond en mijn eigen fiets terug en een andere fiets gevonden. Dat had ik trouwens nog net niet verteld.
1: Nee, dat wou ik net zeggen.
0: Ja, dat manneke. Er stond op een gegeven moment een half uur later komt er een manneke van het voetbalveld.
1: Ja,
0: een hele rode kop. En die staat daar te bellen en ik hoor hem schelden tegen zijn ouders. En dat is mooi kloten en weet van allemaal.
1: Oh.
0: En hij hangt op. Ik zeg, ben je je fiets kwijt? Ja, ja, die is gejat. Ik zeg, nou, kom jij maar eens even mee. Nee, meneer, dat is hem.
1: Wat goed, het was
0: dus
1: hem ook nog.
0: Dat was hem ook nog.
1: Jongen,
0: dus
1: echt,
0: die jongen die was ook helemaal blij.
1: Fantastisch, held van de dag.
0: En toen vroeg ik me af, heb jij ook wel eens iets gehad dat je dacht van, hey, shit, het is gestolen. En later vind je het terug. Nou, dat is best wel opgeregen.
1: Ja, er zijn leuke verhalen binnengekomen. Wouter die zei, nou, ik heb zo'nzelfde iets meegemaakt. Ik was de energievoorziening op een festival aan het aanleggen.
0: Ja.
1: Alles ging goed, niks aan de hand. Ineens het licht uit in die feesttent.
0: Okay.
1: Nou, dan is natuurlijk wat mis, dus hij ging direct kijken. Toen zag hij dat zo'n stroomverdeler, zo'n hele dikke kast, ja, ja, die zie je wel staan op festivals, die was weg. Terwijl die later vind ik hem gewoon op een donker plekje onder een bankje weer terug.
0: Nou ja.
1: Hadden ze hem daar neergeschoven, zodat ze hem dan s'avonds stiekem zo daar konden weghalen.
0: Stelletje, stelletje.
1: Ongelooflijk. Marion die zei, ik heb ooit bij de thuiszorg gewerkt. Moest ik naar een flat. Ik netjes bij die flat mijn fiets onder de trap, zo binnen, weet je wel.
0: Ja.
1: Gezet, zodat niemand er last van hebben. Nou, na mijn werk kom ik weer beneden. Fiets weg.
0: Oh.
1: Nou, gelukkig was ik wel verzekerd, dus verder geen gedoe gegaan. Gewoon naar huis. 7 jaar later kreeg haar ouders een telefoontje of ze niet een oma-fiets miste. Dus ze zegt, nou, mijn moeder zei ik niet, maar mijn dochter wel. Er stond namelijk nog een postcode ingegraveerd.
0: Oh ja,
1: in
0: dat had je vroeger, ja.
1: En toen zei ze, nou, na 7 jaar had ik mijn fiets weer terug. Wat was er nou aan de hand? Toentertijd woonde iemand ook daar in dat trappenhuis, ja, aan dat trappenhuis. Die had een hekel aan daar fietsen. En die heeft hem gewoon in een inpandige openbare fietsenstalling gezet. Maar ja, wist zij veel.
0: Nou ja.
1: Dus nu waren er nieuwe mensen die dachten, ja, deze fiets staat hier al 7 jaar. Die kop nooit opgehaald. Laten we eens kijken.
0: Ja. Nou, 7 jaar, joh. Ongelooflijk.
1: Toch weer teruggevonden.
0: Okay.
1: Loes die zegt, op mijn postroute, ja, die was lekker de post aan bezorgen, kwam ik ook in een beetje zo'n achterafgang, brandgangetje, kwam ik ook een fiets tegen, ook in de bosjes gegooid. En ik zag een eerder op Facebook een bericht. Iemand die zijn fiets kwijt was.
0: Ja.
1: Dus ik heb aangebeld. Ja hoor, was dat hun fiets? Waren die mensen natuurlijk helemaal blij. Kreeg ze later ook nog een orchidee.
0: Nou ja.
1: Als bedankje.
0: Ja.
1: Goeie heldendaad. En Henry, dit vind ik ook zo toevallig, die zegt, ja, mijn brommer is ooit gejat. Nou ja, kan gebeuren. Ik heb een nieuwe gehaald. Maar wat gebeurt nou? Sta ik later voor het stoplicht, staat gewoon naast mij mijn oude brommer.
0: Nee.
1: Hij zegt, ik heb met die man gepraat. We hebben erover gesproken. Hij had hem natuurlijk ook gewoon gekocht van iemand.
0: Okay.
1: Dus bij de politie doorgegeven. En die handelaar, die is opgepakt.
0: Kijk.
1: Die was allemaal een loesje business.
0: Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Als een Colin, die staat hier ook nog te nieuws lezen. Ook jouw fiets gejat en weer teruggevonden daarna, een paar weken.
2: Ja, ja zeker. Ja, die stond bij de lokale omroep voor de deur. En die was ineens weg. Dus ja, stond ik daar midden in de nacht. Want ik had een laat programma. Dus ik naar huis lopen. En nou, denk 3 weken later krijg ik ineens telefoon van het fietsdepot in Eindhoven. Ja, we hebben je fiets gevonden. Dus ik helemaal blij. Kom daar echt helemaal bonken.
1: Oh,
2: ja, joh, ik had 300
1: helemaal
2: euro. Ja, helemaal 350 euro schade of zo.
1: Ah, lekker, zuur. Man. Ja, lekker.
0: Christian, die staat ook nog in de app. Daar sluiten we mee af. Ja, dat is niet helemaal volgens het verhaal. Want er was wel degelijk wat weg. Maar hij had ook nog een deel teruggevonden. Moet je luisteren.
3: Nou, ik ging vroeger zuipen bij de Ster in Nieuwkerk. En ik mocht van mijn zus de fiets niet meenemen. Want er zat een krantentas op en nu hier anders gejat. Nou, die krantentas van Brabants Dagblad, die al lag er nog. Maar die fiets was weg. Nou, dat heb ik geweten. Houdoe, groet uit een Elshout.
1: Het komt nog, dit moet even tussen. Ja? Een waanzinnig verhaal binnen. Oh. Iemand die appt ons zeven jaar.
0: Wacht.
1: Het is wel goeie.
0: Ja, doe het. Ik ga ze loskoppelen. Ze moeten even uitzingen,
1: ja,
0: deze mensen.
1: Even de techniek achter de liedjes.
0: Ja. Dit is wel grappig in ieder geval. Ja, ik had die tas ook laten liggen van Brabants Lagbord, hoor. Maar daar niet van. Zing even Omroep Brabant en dan is het één al spanning.
1: Doe maar.
0: Nou, kom maar op.
1: 7 jaar is niets. Ik heb ooit een fiets teruggevonden na 20 jaar.
0: Nou ja.
1: In Veldhoven gejat. In Breda op het station zelf teruggevonden. Toen ik op de bus aan het wachten stond naar Londen. Maar ja, ik ging naar Londen. Toen ik terugkwam van Londen, was die fiets weg.
0: Nee.
1: Echt waar.
0: Maar die was 20 jaar kwijt?
1: Ja. En die vond ze toen terug, zelf.
0: Ja.
1: En toen kwam ze terug van haar trip. Want ja, ze ging net weg.
0: Ja.
1: Was die fiets weer weg.
0: Ja, natuurlijk. Die is inmiddels al bij een andere eigenaar.
1: Oh.
0: 20 jaar.
1: 20 jaar.
0: Goeiedag.
1: Goed geheugen ook wel, ja, van hoe die fiets eruit ziet.
0: Nou, mocht je ook nog een verhaal kwijt willen, we lezen het allemaal. Gewoon even appen. Hartstikke leuk. Zometeen

0: back in op Omroep Brabant. We gaan maar eens even richting het laatste loodje van deze werkdag. Daarvoor naar Zomeren.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Eens even kijken of ze de telefoon opnemen bij de patatterie. Een frietent.
2: Goedemiddag.
0: Hi, met Maarten Omroep Brabant. Goedemiddag.
2: Hi.
0: Hi. Schrik niet, je bent op de radio, maar dat is niet voor niks, patatterie.
2: Oké.
0: Okay. Wij bellen altijd rond dit tijdstip even zomaar iemand op in Brabant om, nou ja, ten eerste even te checken hoe het gaat met deze werkdag. Dus dat is één. Gaat het een beetje?
2: Ja, zeker hoor.
0: Dat is mooi. En om te kijken of dat we misschien nog een lekker liedje kunnen draaien om een beetje energie op te doen richting het einde van die werkdag. Al zijn jullie natuurlijk een frietent, dus dat duurt nog wel even, denk ik, voordat het einde is.
2: We mogen nog even 8 uur door.
0: Jullie mogen nog even, hè?
2: Dat klopt, ja.
0: Ja. Hé, maar kan ik een lekker liedje voor je draaien?
2: Ja.
0: Waar word je blij van?
2: Eens even denken, heel snel, want jij moet natuurlijk ook weer door.
0: Ja.
2: Ik heb wel zin in een liedje van Julio Iglesias.
0: Julio Iglesias. Ja. Ah, het weer is er wel naar, hè? Het zijn Spaanse toestanden buiten.
2: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Nou, dan ga ik dat gewoon doen. Ik heb ondertussen even naar jullie menukaart zitten kijken. Dat moet ik niet al te lang doen.
2: Nou, we hebben een hele mooie viral snack gehad een tijdje geleden, die alleen bij ons te krijgen is namelijk.
0: Vertel even. Ik heb al honger, dus. Nou, kom maar dan.
2: Ja, een Lumpicano. Zoek het op Google. De snackspair is langsgekomen, maar het is een halve Mexicano. Huisgemaakte satésaus, chilisaus en een lumpia velletje. Nergens anders te krijgen dan bij ons.
0: De Lumpicano. Maar is hij er nog steeds dan, de Lumpicano?
2: Jazeker.
0: Oh. Nou, dan moeten we allemaal een keer naar Zomeren.
2: Ja, ooit gelijk.
0: Het klinkt wel lekker in ieder geval, de Lumpicano.
2: Het klinkt lekker, dat is ook lekker.
0: Mooi, man. Hé, dankjewel voor de eettip ook nog. En ik ga Julio er even in gooien.
2: Nou, top.
0: Niet in het vet, maar op de radio dan, hè?
2: Nee, dat is goed. Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Julio, adios, adios, ciao. Het is ook einde van dit uurtje. Afslag Zuid, we gaan even richting boodschapjes, het nieuws. En dan straks weer een vol uur te gaan.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau.

0: ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag, iets na 5. Eerst langs de ANWB, Wijnand. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Maarten. Ja, de avondspits in het zuiden van het land hier verloopt niet al te druk. Ja, het heeft toch wel te maken met de zomervakantie. Maar filevrij zijn we zeker niet. En dat komt vooral door de vele wegwerkzaamheden. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar is de weg dicht. Je wordt omgeleid via de A15. Na 2 vanuit Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en Waardenburg over 13 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Ook dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A27. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem langzaam rijden en stilstaan tussen Os-Oost en Knaalp en Bankhoef over 9 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N2 de randweg Eindhoven richting het zuiden bestaat tussen Waalre en Knaalp en Leenderheide 3 kilometer file en je bent daar ruim 10 minuten langer onderweg.
4: Nou is het vakantietijd, maar ik heb niet het idee dat het nou wat rustiger is. Of,
5: Nee, maar goed, je ziet ook wel een beetje een na-el-effect. Want mensen gaan niet meteen op vakantie als de zomervakantie is begonnen. Dus volgende week wordt het allemaal een stuk beter, denk ik.
4: Een na-el-effect, zo mooi. Wijnand, dankjewel.
5: Graag gedaan, tot later.
4: Zometeen natuurlijk even bijpraten qua nieuws. En aandacht voor het feit dat het vandaag exact 30 jaar geleden is dat de ramp met de Hercules plaatsvond. Dat vliegtuig, weet je wel, dat neerstortte op vliegbasis Eindhoven. Nou, daar hoor je zometeen nog veel meer over. En heel veel fijne muziek ook onderweg.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij

0: Want anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
1: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
7: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
6: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SWK Benelux.
8: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Afslag Zuid. Maarten Kortlever.

0: Lessons in Love van Level 42 uiteraard. Het is bijna 12 minuutjes over 5.
1: Omroep Brabant.
0: En hopelijk ben je al onderweg naar huis, onderweg naar een lekkere maaltijd. Wij moeten nog heel even wachten. Ik heb wel ontzettend veel zin in mijn eten, maar ik moet nog wachten.
2: Wat dan? Wat ga jij eten?
0: Er is macaroni, gewoon heel simpel. Oh. Wij eten bijna nooit macaroni. Echt 1 keer, 2 keer per jaar. En ineens zei ik van de week...
2: Zin in.
0: Zullen we een keer weer macaroni eten? Dus het is gewoon... Macaroni is eigenlijk geen pasta natuurlijk. Een Nederlands bedacht ding.
2: Ach, ja, maar wel
0: van mij eten ze dat helemaal niet in Italië, maar... Gewoon heel simpel. En dan moet ik het opwarmen. En dan denk ik van, dat is lekker.
2: Opgewarmd. Lekker. Doe je dan ook een beetje curry overheen?
0: Oh, ja.
2: Dat vind ik eigenlijk wel horen ook. Bij zo'n typisch Nederlands bord macaroni.
0: Of ketchup.
2: Ja. Zeg vloek in de kerk.
0: Alle Italiaan laten zien. Die worden helemaal lijp volgens mij. Maar goed. Goed. Dat dus even mijn bezonjes rondom het eten. Dat kwam ook omdat ik al honger had gekregen door de loempie, krokie.
2: Ja, dat snap ik van het NG-shirt. Ja.
0: Hey, even bijpraten qua nieuws. Wat is er zo?
2: Ja, ik heb een leuk nieuwtje. Moest ik aan denken naar aanleiding van jouw verhaal over de gejatte fiets.
0: Ja, dat had ik net, de vorige uur, ja.
2: Ja, precies. Nou, dit gaat ook over een gejatte fiets. Ik moest heel hard lachen. Een Bredanaar, die stond terecht voor het stelen van een fiets. Maar hij kwam niet opdagen, want zijn fiets was gejat.
0: Ja. Ja.
2: Mooi, hè? Ja, de 47-jarige man die liet via zijn advocaat weten dat hij geen vervoer had. De rechter en de officier van justitie konden een kleine glimlach niet onderdrukken toen ze de reden van zijn afwezigheid hoorden. Uiteindelijk kreeg de man een taakstraf van 48 uur voor het stelen van een elektrische fiets.
0: Goed zo, ga maar schoffelen.
2: Precies. En een Nijmeegs wokrestaurant zit met duizenden euro schade nadat iemand expres urenlang water naar binnen liet stromen. Het is een bizar verhaal. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man een tuinslang uit de vijver voor het restaurant had. Die zat daarin om die vijver op te vullen. En hij duwt die tuinslang onder de voordeur van het restaurant. Mm. Dan gaat hij de eerste paar minuten gewoon naar staan kijken hoe dat water daar naar binnen sijpelt. En dan loopt hij weg. Terwijl het water dus nog naar binnen sijpelt. Nou, de volgende ochtend komt natuurlijk die eigenaar zijn zaak binnen en alles staat blank. Nou, dikke schade, zo'n 3000 euro. De politie weet nog niet wie de man is en heeft nu dus beelden waarop hij wel geblurred is, maar naar buiten gebracht. Zo van, hey, meld jezelf. Hij heeft een week de tijd. Doet hij dat niet, dan wordt het allemaal openbaar gemaakt.
0: Nou, hopelijk pakken ze hem.
2: Precies. En de WK-finale krijgt zondag voor het eerst een halftime show. Ja, noem het maar Amerikaans. Maar daardoor duurt de rust waarschijnlijk geen 15, maar zo'n 25 minuten. En dat is best opvallend, want volgens de officiële voetbalregels mag dat helemaal niet. De FIFA rekt zijn eigen regels nu uit om ruimte te maken voor optredens van onder andere Madonna, Shakira en Justin Bieber. Voor de spelers betekent dat alleen wel een veel langere onderbreking, waardoor zij opnieuw moeten opwarmen voor de tweede helft. En ja, voetbalfans, voetbalkenners, die zijn daar dan ook best wel kritisch op online.
0: Ja. Ja, ik vind er... Kijk, bij andere Amerikaanse sporten is het ook. Die moeten dat toch ook weer opwarmen?
2: Ja, maar het is natuurlijk...
0: Het is waarschijnlijk ook dat wij het gewoon niet kennen... en gewoon moe en boos en anti-Amerika en dat soort dingen.
2: Nou, dat is denk ik wel wat tegen het scheen schop. Maar wat ik wel vind, is zijn principes... als de FIFA zelf ooit een keer op papier heeft gezet... de rust mag 15 minuten duren... dan moet je nu niet, omdat iemand met een mooi dollar-dingetje loopt te wapperen... zeggen, oh, dat is goed hoor. Vind ik een beetje stom.
0: Daar zit ook wat in. Nou ja.
2: Aan de andere kant, ik vind het wel leuk om Shakira, Madonna en Justin Bieber te zien.
0: Zo zijn we dan ook wel weer natuurlijk. Ja, lekker opportunistisch. Goed, dat allemaal over de WK-finale. We gaan zo meteen over een heel serieus onderwerp even doorpraten. De Hercules-ramp is vandaag exact 30 jaar geleden gebeurd. En zo meteen eens even bellen met een oud-collega van Omroep Brabant... die daar zo'n beetje als eerste bij was. Die was toen verslaggever. En dat allemaal.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song. Het is straks om 6:02, exact 30 jaar geleden, dat op vliegveld Eindhoven de ramp met de Hercules plaatsvond. Een zwerm spreeuwen was in de motor terechtgekomen, waardoor het vliegtuig onbestuurbaar werd en neerstortte bij de landing. 34 mensen kwamen om, 7 overleefden de crash. En dat is een gebeurtenis die, zoals je je kunt voorstellen, heel veel impact had op de overlevenden.
1: Pas nog, toen was ik op vakantie en toen kwamen ze mijn vlees flamberen. Ja, dus het is iets heel simpels, maar dan. Dan ben ik eigenlijk hartstikke bang. En dan zie je het nog gewoon, hoe dat ik daar zat en hoe dat. Dat die rook tussen mij kwam en de anderen. Ja, dat zie ik nog regelmatig voor me. Die zijn voor mij eigenlijk allemaal. Verdwenen in de rook.
0: Een aangrijpend fragment van Nathalie de Clou uit Andel, een van de overlevenden van die Hercules-ramp. In een documentaire die mede gemaakt werd door Frank van Deutenkom. Hij was toen de tijd, 30 jaar geleden, zo'n beetje net begonnen als verslaggever en werkte toen voor Omroep Brabant. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is 30 jaar geleden, straks over 3 kwartier ongeveer.
2: Ja.
0: Even terug in de tijd. Waar was je, hoe ging dat? Jouw telefoon ging over, neem ik aan.
2: Nou, mijn ouders die wonen vlak bij het vliegveld in de buurt.
0: Ja.
2: En ik zou daar gaan eten. Ik ging nog even naar de winkel iets halen. En ik kwam de winkel uit, zette mijn auto aan en de autoradio staat aan. En dat was een bulletinbericht dat er een vliegtuig was neergestort op vliegbasis Eindhoven. Nou ja, 1996, ik had nog geen mobiele telefoon, maar er stond wel een telefooncel. Dus ik heb de redactie gebeld. Zeg, jongens, hebben jullie dat gehoord? Zal ik er even langs rijden? En toen zeiden ze, ja, dat lijkt me prima. Nou, toen ben ik er dus naartoe gereden. En toen viel mij op dat bij het militaire deel, want het vliegveld had toen 2 ingangen. Eentje aan de Sliversche Straat, het militaire deel, daar was het hek dicht. En dat hek was eigenlijk nooit dicht. Meestal waren dat gewoon slagbomen. Maar dat hek was dicht. Ben ik doorgereden naar het gewone burgerdeel. Daar kwam ik nog een collega tegen van de NOS. Die was er ook naartoe gekomen. En die zei van, ja, hier is niks. We moeten echt naar het militaire deel. Dus toen zijn we teruggereden naar het militaire deel. Zijn we de basis opgekomen. En toen waren wij daar als eerste in de ruimte waar normaal gesproken de afdeling communicatie zit. En dat werd later die avond een steeds groter perscentrum. En daar hebben we dus het hele vervolg van die ramp, hoe zich dat ontspon, hebben we daar meegemaakt.
0: Ja, in het begin was het ook voor de hulpdiensten niet helder dat er zoveel mensen in dat toestel zaten. Het was een vrachttoestel van Defensie. En men dacht, daar zitten gewoon een paar bemanningsleden in. Niet wetende dat hele fanfarekorps erin zat. Wanneer werd dat een beetje duidelijk? En was dat voor jou ook op een gegeven moment duidelijk?
2: Nou, kijk, wat er gebeurde was dat dat toestel vertrok uit Villafranca, vloog naar Eindhoven met het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht aan boord. De luchtverkeersleider op dat moment, die had wel een telefoontje gekregen van zijn zoon. Die vroeg van, is het de muziekkorps er al? Dat hij zegt, nee, is het nog niet, komt er zo aan. Maar die had geen exacte gegevens over het aantal mensen aan boord. En toen dat toestel was gecrashed, drukte de brandweer uit. De brandweercommandant van de basis, die vroeg nog, hoeveel mensen zijn er aan boord? En de luchtverkeersleider heeft toen gezegd, ik weet het niet precies. De brandweer ging er toen vanuit, dan zijn het waarschijnlijk 4 bemanningsleden die aan boord zijn. Want zo'n Hercules heeft 4 bemanningsleden. Ze hebben ook bij de reddingsactie, of bij de blusactie was het eigenlijk, hebben ze zich ook geconcentreerd op de cockpit. Want daar zitten ook de bemanningsleden natuurlijk. Niet wetende dat er dus een heel muziekkorps aan boord was. En naderhand zijn ze pas na 20, 30 minuten het toestel binnengegaan. En toen vonden ze dus dat grote aantal slachtoffers. Er is ook een brandweerman die beschrijft hoe die dat merkte. Die zei, ja, ik liep tegen een sporttas aan. En toen keek ik goed in het ruim van dat toestel waar ik doorheen liep. En toen zag ik een hele kluwe slachtoffers in elkaar liggen. Ja, dat was ook voor de hulpverleners echt een enorm traumatische gebeurtenis natuurlijk. Want ze wisten het gewoon niet. Ze werden er opeens mee geconfronteerd. En dat was ook het hele drama aan deze ramp. Gewoon die miscommunicatie, al die problemen. En dat werd ook voor de pers pas later duidelijk. Er waren persmomenten af en toe die gegeven werden. En ja, dan kreeg je een klein beetje meer informatie. Maar het heeft echt lang geduurd voordat ook wij duidelijk hadden dat er zoveel slachtoffers waren gevallen.
0: Ja, nou, uiteindelijk een gigantisch drama. 34 doden, een hele lange grote nasleep met nog heel veel dingen die daarna aangepast zijn en weer anders moesten, enzovoort, enzovoort. Daarvoor gaat het nu te ver. Hoe heeft dit de eerste jaren van jouw journalistieke carrière nog jouw pad gekruist? Nog wel heel wat jaren volgens mij, hè?
2: Ja, nou ja, kijk, na die ramp, er levert natuurlijk heel veel vragen. Dus daar zijn we wel mee bezig gegaan. En ik heb me er ook nogal mee bezig gehouden. Er waren herdenkingen in Italië, in Modena, waar ik ook nog bij ben geweest. Persconferenties in Brussel, bij de luchtmacht, omdat het een Belgisch toestel was. Er kwamen onderzoeken uit. Ik heb dus samen met Colette van Dune documentaire gemaakt waar je net een klein stukje van liet horen. Ja, het blijft wel bij je. En ja, ieder jaar opnieuw toch wel met die herdenking, dan denk je er wel aan terug hoe vreselijk het is geweest en hoe vreselijk het moet zijn geweest, ook voor de mensen die in dat toestel zaten. Ja, en ook die vraag, had dit eigenlijk wel moeten gebeuren? Hoe kon het gebeuren? Want ja, ik denk nog altijd dat als er anders was gehandeld, ook door de piloten, dat het dan niet zo had hoeven aflopen.
0: Nee.
2: Dat is mijn persoonlijke mening.
0: Nou, ook vandaag weer de herinneringen op deze dag, 30 jaar na dato. Meer over de herdenking die op dit moment gaande is trouwens, kun je vinden op omroepbrabant.nl of in onze app. Dankjewel Frank, voor nu.

0: origineel natuurlijk van Joni Mitchell, jaren en jaren geleden. En toen kwam in één keer deze versie uit in de Zeros, Counting Crows en Vanessa Carlton. En dat werd een hele grote hit, The Big Yellow Taxi. We gaan langzaam richting 5:30. Colin, alweer aangeschoven. Wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Grote akkerbrand zorgt voor veel rook en klompen aan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Je hoort zo.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
7: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Het is 5:30 geweest. Wijnand van de ANWB, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. Ja, de grootste drukte hebben we inmiddels gehad.
0: Dat is
8: de
0: mooi.
8: Drukte van de avond. Ja hoor, de dalende lijn is ingezet. En ik denk ook wel dat de files snel gaan verdwijnen. Op de A50 gaat het allemaal wat moeizamer nog. Van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Zitten we ook nog met de gevolgen van de wegafsluiting van de A27... tussen Gorkum en Utrecht. Terecht vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file. Op de A2, voorkomend vanuit Utrecht, tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg, over 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. Achter de afsluiting van de A27 sta je in de file op de A27, komend vanuit Breda, tussen Nieuwendijk en Gorkum. Je bent daar een kwartier langer onderweg. En het rijdt langzaam op de N2, de randweg Eindhoven, richting het zuiden, tussen Waalre en knooppunt Leenderweg. Rijden. En daar is de vertraging 10 minuten.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, het is mooi weer, dat zie je zelf ook wel buiten. Zonnetje, 30 graden, hoe het verder gaat allemaal. Straks het uitgebreide weerbericht. En nu het nieuws met Colin.
1: Boven Rietover zijn flinke rookwolken te zien door een grote akkerbrand aan de Boshovense straat. Het graan heeft vlam gevat tijdens het dorsen. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. Uit de regio zijn brandweerlieden en materieel opgeroepen om het vuur te bestrijden. De brand had zich uitgebreid aan de rand van een aangrenzend bos, maar de brandweer heeft het vuur daar weten te doven. In Den Bosch is vanmiddag een fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het slachtoffer is een 81-jarige man uit Drunen. Het ongeluk gebeurde op de Havelij. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen, waaronder ook een traumahelikopter, maar de fietser overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Bewoners van de Bossenwijk Herve werden gek van de geluidsoverlast van motorzaak Central Harley Davidson aan de Hervense baan. Na jaren procederen heeft de buurt nu eindelijk gelijk gekregen van de Raad van State. De gemeente wilde namelijk niet handhaven. Vooral als motorrijders zich op de parkeerplaats van de motorzaak verzamelden, was er overlast. De wijkvereniging krijgt ruim €2800 proceskosten vergoed en de motorzaak mag wel motoren verkopen, maar evenementen blijven verboden. Tijdens de hittegolf eind vorige maand en begin deze maand zijn er ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Het is niet duidelijk waaraan ze precies zijn overleden, maar volgens het RIVM is het aannemelijk dat de hitte een rol heeft gespeeld.
9: We zien het in alle leeftijdscategorieën terug. Bij de 80-plussers komt dat, denken we, omdat zij minder goed kunnen zweten. Maar ook in andere leeftijdscategorieën zitten bijvoorbeeld mensen met chronische ziekten, waardoor de hitte extra druk op bijvoorbeeld een hart- en vaatsysteem kan geven.
1: De meeste mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land. Hier dus op zich ook logisch, want hier was het warmst. Ja, op goede, normale schoenen de Nijmeegse Vierdaagse lopen is al een prestatie. Kan je nagaan op je lege kisten met bepakking of op blote voeten, gebeurt ook. Nou, de 15-jarige Theo uit het Gelderse Heteren zal het eerst op zijn voeten nodig hebben, want hij gaat de 40 kilometer op klompen doen, vertelt hij met zijn moeder aan Omroep Gelderland.
10: Ik heb geen schoenen.
11: Theo is er eigenlijk mee opgegroeid. We gingen van jongs af aan naar historische evenementen. in klederdracht. Daar horen klompen bij. Dus ja, dan gaat hij ermee naar de peuterspeelzaal. Dan gaat hij ermee naar school. En voor je het weet loopt hij de Vierdaagse ermee.
12: Je moet vreven opschuren bij klompen, omdat ze gewoon van een standaard model worden gemaakt. Dus niet bij alle voeten even goed passen.
13: Ja, ik maak ze echt op maat.
14: Het is echt letterlijk alsof je met blote voeten op een harde vloer loopt. Je glijdt veel makkelijker uit. Ik glijd best wel heel vaak in het rond.
0: Ja, hopelijk glijdt hij niet ons te boven, want hij gaat niet zomaar lopen. Hij wil ook nog eens geld ophalen voor het Amalia Kinderfonds.
15: Kijk. Goed bezig, de manneke.
0: Ja,
15: ja,
0: op klompen.
15: Zeker. Nou, als je een beetje goede klompen hebt, dan kun je daar nog best redelijk op lopen. Vertel ik als kenner.
0: Ben jij een kenner?
15: Niet dat ik ze thuis heb, maar ik had vroeger ook klompen.
0: Oh.
15: Dus, ja, zeker.
0: Ja, ja.
15: Zeker, zeker. En daar liep ik dan op rond. En dan
0: heb je ze nog?
15: Nee, die heb ik niet meer, want mijn voeten zijn groter geworden. Maar vroeger als kind had ik klompen. We hadden een klompenmaker in de familie, dus die kwamen nog wel eens met klompen aan. Dus
0: ja, weet je wat het is? Ik woon in het klompengat. Ik heb geen klompen.
15: Nee, nou ja, dan moet je misschien toch eens... Ik heb nog een nummertje voor je. Dan ga je gezellig bij je familie van mij langs. Dat komt goed. En ik hoop dat hij veel geld opzamelt, of verzamelt. Want dat is het belangrijkste natuurlijk. Hartstikke goed, onze Theo. Zometeen het uitgebreide weerbericht. We gaan nog een spelletje spelen. Gewoon lekker hier blijven. Ondertussen naar Calvin Harris. Maarten Kortleven. En die doet het ook op zijn eigen manier. En dat doet Theo ook. Hup, allemaal. Beetje eigenzinnig, dat mag best. Dit is My Way.
16: Omroep Brabant. My way to say. At least I did it my way. Lie away.

0: Calvin Harris en My Way. Het is tijd voor het weer. En daarvoor naar Berend van Weerplaza. Een goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Voordat we naar de Brabantse situatie kijken. Heel even naar de rest van Europa. Want het is natuurlijk overal heel warm. Ook bij ons. Gewoon weer een hittegolfje te pakken. Maar ik las allemaal verhalen vandaag in het nieuws. Over dat het gaat afkoelen. En vooral in de vakantiegebieden. Je zult er maar zitten of nog naartoe gaan. Kan het even helemaal losgaan? Weet je daar iets van?
1: Zeker, ja. Het is vooral in het centrale deel van Europa, in Noord-Italië is dat het geval. Daar zijn op dit moment onweersbuien actief. Vooral in het noordwesten van Italië, in het zuiden van Zwitserland en in het oosten van Frankrijk komen op dit moment stevige onweersbuien voor. En als jij je in het Gardameer bevindt, dan moet je vanavond eigenlijk vanaf binnen een uur, denk ik, rekening houden met de eerste onweersbuien die daarover gaan trekken. En dat zijn echt stevige exemplaren, hoor. Dat zijn exemplaren die we in Nederland eigenlijk nooit voor zien komen. Of ja, misschien 2 weken geleden hebben we natuurlijk stevige onweersbuien gezien. Mm-hmm. Deze buien zijn echt nog wel een kaliber sterker, hoor. Met zeer grote hagelstenen, zeer zware windstoten en veel bliksemontladingen. Dus als je je in een van deze regio's bevindt rondom dat Gardameer, dan is het verstandig om in ieder geval misschien een gebouw op te zoeken. Ja. Of ook je auto in een garage te zetten, als dat kan.
0: Ja, maar ik heb allemaal van die déjà vu's van een paar jaar terug. Dat menig auto totaal los was. Omdat er hagelstenen zo groot als een golfbal naar beneden kwamen.
1: Ja, dat was ook in juli inderdaad, 2023. Toen waren er zelfs honderden auto's dusdanig beschadigd dat ze niet eens meer konden gaan rijden. Nou, dat waren echt uitzonderlijke onweersbuien. Maar ook deze buien zouden op lokale schaal echt heel veel schade kunnen veroorzaken. Dus hou daar rekening mee als je op vakantie bent.
0: Oké, nou, dat is vooral onze luisteraars aan het Gardameer, waarvan wij weten dat er massaal geluisterd wordt. Want dat is veel gezelliger dan al die Italianen die maar zitten te beppen. Dan nu wel naar Brabant, want ook daar hebben we heel veel luisteraars, Berend, die willen weten hoe het hier verder gaat. Hier niet van dat soort toestanden, hè. We houden nog wel even heel aardig, gewoon rustig, zomerweer eigenlijk.
1: Zeker. Ja, in Brabant is het gewoon hartstikke rustig. De zon die schijnt nu nog volop. Temperaturen ook nog rond de 30 graden. Tropische waarden dus. Dus we hebben ook gewoon weer een volop zomerse dag achter de rug. En ook vanavond is het gewoon nog lang warm. Met volop zon. Vannacht krijgen we dan te maken met iets meer bewolking, maar blijft gewoon droog. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 18, 19 graden op de meeste plekken. Dus op zich wel een relatief warme nacht. Morgen dan wederom zo'n volop zomerse dag. Iets meer bewolking wel dan de voorgaande dagen, maar wederom gewoon droog. En temperaturen die op gaan lopen na zo'n 27 tot lokaal misschien nog wel 30 graden in de provincie. Dus wederom volop zomers. Maar er gaat wel een grote verandering aankomen.
0: Nou, pak die dan ook nog maar een klein beetje mee. Dan hebben we dat ook maar gehad.
1: Ja, dat is eigenlijk vanaf vrijdag het geval. Want dan zien we dat die wind naar het noordwesten gaat draaien. En die gaat ervoor zorgen dat de koelere oceaanlucht richting het land gaat komen. Vrijdag nog wel zomers warm in Brabant. Met temperaturen van 25 tot lokaal nog 28 graden wederom. Flink wat zon. In de middag ook wat bewolking. Maar een buitje is ook wederom in Brabant niet aan de orde. In het noorden van het land dan wel. Het is ook echt droog aan het worden, hè? Dus wat regenwater is meer dan welkom. Maar ook in het weekend is dat niet het geval. Wederom gewoon grotendeels droge dagen. Alleen die temperatuur is wel opvallend. Want zowel op zaterdag als zondag wordt het niet veel warmer dan een graad of 23. Dus dat is echt een stuk minder warm dan de voorgaande periode. Maar desondanks prima weer om lekker buiten iets.
0: En de ramen openzetten, kan die warmte het huis uit. En Berend, dankjewel.
1: Doei doei. Yo.
0: Vernieuwd vinyl. Daar gaan we dan. Spelletje is weer een anti-stress Bravo Bolide te winnen hier in Afslag Zuid. Maar daar moet je wel wat voor doen. Vandaag vernieuwd vinyl. Ja, dat is de vinylplaat hier. Die heeft de langste tijd wel gehad eigenlijk.
2: Ja, die heeft een zware periode ondergaan. Ja.
0: Eigenlijk gewoon klaar over uit weggooien. Maar nou ja, we gaan toch nog even luisteren wat erop staat. Als jij daar chocola van weet te maken, dan moet je even het juiste antwoord appen. Artiest en titel, neem ik aan.
2: Ja, we zijn wel strikt.
0: Artiest en titel. Maar welk liedje is het? Het is wel een hele grote classic, hoor. Vernieuwd vinyl. Nou. Is hij moeilijk, denk je? Wat vind je?
2: Ik denk dat het te herkennen is. Maar ik denk dat het zo lastig is. Het vervelende aan dit vinyl is altijd dat zo gauw is dat je denkt, oh, ik herken iets. Dan scratcht die weer en is je weer kapot. Gaat hij weer op een heel ander punt verder. Ronduit vervelend.
0: Nou, nog één keer dan.
2: Oké. Okay.
0: Vernieuwd vinyl. artiest en titel. Nu even appen 06-573-28203. En wie weet, is die wel voor jou zo meteen. De enige echte anti-stress Brabo-bolide. Er ligt er weer eentje hier te wachten. Die wil ook...

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten. De ene dag voelt hij zich Brabander en de andere keer Gelderlander. Ach ja, we zeggen er maar niks over.
1: Nee, laat maar gaan.
0: Maar, Vernield, vinyl. We zijn namelijk een spelletje aan het spelen, ja. We hebben een opgave net laten horen. Mocht je dat niet gehoord hebben, ik ga hem zo meteen nog een keer doen. Maar er is inmiddels al een kandidaat. Rick, een goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
0: Wat was je aan het doen?
2: Ik ben onderweg naar huis.
0: Kijk, heb je heel de dag gewerkt?
2: Nee, ik ben op vakantie, maar ik ben even bij de... Ik weet niet of ik mag zeggen, daar in Budel... een leuk tuinsetje wezen kopen.
0: Oh, kijk eens aan. Jij denkt ook, ik moet er wel goed bij zitten nu het nog allemaal lekker weer is.
2: Zeker weten.
0: Ja. Nou, lekker vakantie aan het vieren, dat is mooi. Moet je ook nog weg of blijf je rondom huizen?
2: Het is toch wel de bedoeling een last minute, maar...
0: Oké, je bent nog aan het koekeloeren.
2: Yes.
0: Hey, ik ga de opgave nog even laten horen. Het is een vinylplaat die ze langste tijd gehad heeft. Maar jij weet er nog wel wat van te maken. Dan mag je zo meteen het antwoord geven. Vernield, vinyl. Nou, artiest en titel.
2: Ik dacht Tears for Fears, Shout.
0: Tears for Fears, Shout is helemaal goed. En daarmee heb jij hem te pakken, Rick.
2: Hartstikke mooi.
0: Ja, we gaan hem opsturen naar je.
2: Nou, hartstikke super. Dankjewel.
0: En dan doen we deze ook nog maar even, hè. Onderweg naar het nieuws van 6 uur.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

0: vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede avond. Eet smakelijk mocht je aan de piepers zitten. Wij gaan nog even door in de avondspits die echt rap op zijn retour is volgens mij. Wijnand van AWB.
2: Ja. Ja, zo is het. Maar nog niet iedereen is thuis, want er staan nog wel wat files. Maar goed, ze nemen wel af. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, daar gaat het wat moeizaam tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 komen het vanuit Utrecht tussen Culemborg en Waardenburg. Langzaam rijden over 11 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dat zijn voornamelijk omrijders voor de afgesloten A27 tussen Everdingen en Gorkum. Op de A67 Eindhoven richting Venlo. Langzaam rijden tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop over 3 kilometer. En de vertraging is 5 tot 10 minuten.
1: Dankjewel. Zo meteen nog even bijpraten qua nieuws. We hebben een uur afslag Zuid voor de boeg natuurlijk. En straks, dat is wel heel erg leuk, altijd al je eigen bloemencorso-wagen willen maken. Je weet wel, Zundert, bloemencorso of Valkenswaard. Nou, dat kan. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen. Eerst is even richting een partij ontzettend fijne liedjes. Slippery People Talking Heads is onderweg. Maar eerst Niles Barkley en Crazy na de boodschapjes. Here comes-

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.

0: tijd kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
1: SVK Benelux.
0: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid. Maarten Kortlever.

0: Hij is altijd fijn, hè? Talking Heads en Slippery People.
1: Omroep Brabant.
0: In Afslag Zuid op Omroep Brabant. We gaan onderweg naar de woensdagavond. Maar niet voordat we weer even bij zijn gepraat met wat laatste nieuwtjes. Marjolein?
2: Ja, rijd je nu in nieuwe bepaalde delen van Den Bosch tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends, krijg je niet meer een waarschuwing, maar direct een boete. En dat is geen malse, €140 kost je dat. Ja, tot nu toe kregen automobilisten in die bepaalde wijken eerst een waarschuwing. Maar volgens de gemeente heeft iedereen inmiddels lang genoeg kunnen wennen aan de nieuwe verkeersregels. Ja, de wegen zijn dus afgesloten voor auto's en motoren. En op een ander nieuw afgesloten stuk, dat is dan de Zuid-Willemstraat, wordt voorlopig nog wel gewaarschuwd, omdat dat daar net nieuw is. En die boetes gaan vanaf 1 september in. Dus let een beetje.
0: Ja. Gewoon normaal rijden.
2: Precies, gewoon normaal rijden. En een simpele filtstift waarmee astronaut Buzz Aldrin de eerste maanmissie redde, gaat onder de hamer. Die moet minimaal $500.000 op gaan leveren.
0: Wat een geld.
2: Ja, hij gebruikte die stift in 1969... toen tijdens de Apollo 11-missie een bepaalde schakelaar in de maanlander kapot ging. Daardoor leek het erop dat de astronauten niet meer terug konden komen en niet meer konden opstijgen vanaf de maan. Maar met die aluminium filtstift wist Aldrin die schakelaar toch weer op zijn plek te krijgen. Goh. Waardoor die terugreis naar de aarde mogelijk was. Nou, veilingshuis Sotheby, die verwacht nu een historische opbrengst voor een stift.
0: Miljoen. Ongelooflijk.
2: Ja, leuk, stiftje.
0: Hè? En tenslotte.
2: Sydney die zet inmiddels 35 speciaal getrainde honden in om hele brutale meeuwen daar te verjagen. Ja, de stad heeft namelijk flink last daarvan. In de haven eten stelen ze dan van toeristen en horecagasten. Zie je het dan, zo'n mooi plekje waar allerlei terrasjes zitten. Maar mensen worden, ik heb beelden gezien, echt belaagd.
0: Ja, dat zijn echt terroristen. Meeuwen zijn echt gewoon vliegende terroristen.
2: Ja, vreselijk. Dan zie je op één tafeltje, terwijl er gewoon twee mensen met hun armen lopen te zwaaien, iets van 20 meeuwen daar rondomheen. Nou, die honden die zijn nu de oplossing. Ze hebben geleerd om de vogels heel rustig te besluipen en dan vervolgens weg te jagen. Iedere hond die werkt maar 4 uur per week. Maar dat blijkt al genoeg om de meeuw op afstand te houden. Ze hopen zo dat de bezoekers eindelijk weer rustig hun patatje kunnen opeten.
0: Ik heb ook het idee dat die beesten samenspannen. Dat er dan een paar zo, dat je denkt van, oh, weg.
2: Ja,
0: en dan via de achterkant komt dan nog weer een andere meeuw en dan gaan ze er met de zooi vandoor.
2: Ja.
0: Goed, dat lijkt mij een goede hondjes.
2: Ja, het kan ook op bepaalde markten hier in Nederland goed gebruikt worden.
0: Ja, precies, zeker. Ik was pas geleden in Frankrijk. Toen had ik ook een lekker broodje. En toen in één keer kwam er ook eentje aan. Je moest echt een schijnbeweging maken.
2: Ja, dat pak ze zo, hoor.
0: Gek zijn ze.
2: Ja.
0: Goed, zometeen alles over dat bloemencorso dus. Dat is een interessant computerspel eigenlijk. Waarmee je thuis je eigen bloemencorso kan maken.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Je dag is goed.
3: Bij Omroep Brabant.
2: De hits van nu en van toen.
4: In ieder geval, heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
3: Kei gezellig.

0: Love Train, daarvoor nog Donnie en Senna uit Helmond. Waar blijf je nou? Nou, het volgende. Dit is leuk, dit is leuk. Je eigen bloemencorso-wagen maken. Vanuit je luie stoel in huis. En dan denk je nu van, maar dat zijn toch grote wagens. En hoe kan dat nou, zit het in mijn stoel in huis? Nou, dat kan wel degelijk dankzij Jeffrey van der Wal. Hij is druk bezig met het maken van een gloednieuw computerspel. Waarmee je eigenlijk een soort van, bloemencorso-simulator hebt. Net als Flight Simulator en Trein Simulator en al dat soort dingen. Je kunt thuis treinrijden, Boeings besturen. En nu ook je eigen bloemencorso-wagen maken. Jeffrey, goede avond inmiddels.
1: Goedenavond.
0: Je hebt dit ook al gedaan voor carnavalswagens. En toen dacht je, nou, dat lijkt wel een beetje op elkaar. Dus we gaan ermee aan de slag. We maken een bloemencorso-simulator.
1: Ja, klopt. Ik kreeg namelijk steeds vaker de vraag van spelers of het mogelijk zou zijn om ook corso-wagens te bouwen.
0: Ja.
1: Er waren al zelfs al mensen zo enthousiast dat ze al met bestaande onderdelen van de carnavalswagens al hun eigen corso-wagens proberen na te maken. En daar heb ik nu een volledige functionaliteit in gebouwd. Dat je kan kiezen, oh, wil ik een carnavalswagen bouwen of wil ik een bloemencorso-wagen bouwen. En diverse buurtschappen uit Sundert, daar heb ik dus contact mee gehad. En daar hebben we drie wagens in het spel gezet. Van echte wagens in het spel gezet.
0: Oké, dus die kun je dan namaken eigenlijk, feitelijk?
1: Ja, die kan je namaken. Oh, of je kan je eigen corso-wagen helemaal bouwen.
0: Hé, maar hoe werkt dit? Moet je echt beginnen bij wijze van spreken het onderstel en hem dan opbouwen? Of hoef je alleen maar bloemetjes te tikken? Of hoef je hem alleen maar kleur te geven? Hoe ga ik aan de slag?
1: Je begint eigenlijk eerst met het onderstel en dan bouw je hem steeds op. Dan zet je steeds onderdelen erop en dan kan je de kleuren aanpassen. Als je een corso-wagen bouwt, dan zitten er altijd al bloemetjes op. Dus als je een onderdeel erop zet, dan komen al die bloemetjes erin. Dat is er allemaal helemaal in verwerkt. Maar je kan ook wat mensen al hebben gebouwd, kan je dus ook installeren. Daar is gewoon een pagina voor.
0: Ja.
1: En dan kan je daar ook je eigen corso optocht mee rijden. Dus ook wat andere mensen maken en die delen dat ook. Echt superleuk om dat te zien.
0: Jij zit dag in dag uit in je spel verzonken. Nee. Bestaat de echte wereld nog wel, Jeffrey?
1: Nou, we hebben wel spelers die spelen bijna elke dag.
0: Ja.
1: En dat is gewoon heel leuk om te zien. En dan gaan ze delen, oh kijk, dit heb ik gemaakt en dit heb ik gemaakt. En nu met die corso-update, dat mensen corso-wagens kunnen maken, zijn ze helemaal enthousiast. Superleuk om te zien. En we hebben zelfs een stukje van Zundert nagemaakt.
0: Oh, geweldig. En over de hele wereld doet men dit, begrijp ik. Hè? Het is echt niet alleen maar dat West-Brabant zit te bouwen.
1: Ja, klopt. We hebben ook spelers uit Italië, uit Duitsland, uit de VS, België natuurlijk. Hè. En vooral waar het carnaval ook leeft, maar nu ook met dat bloemencorso.
0: Ja.
1: Je ziet dat steeds meer, dat is zo leuk om te zien.
0: Lachen, man. We hebben het over iets dat je moet zien. Later volgens mij vandaag gaat er ook nog iets komen op de website. Want er is een verslaggever ook bij jou langs geweest. Binnenkort op alle PlayStations of is het zover nog niet, Jeffrey?
1: Nee, het is voor nu nog een PC-spel. Ja. Maar wie weet in de toekomst.
0: Ja, je moet groot dromen, hè?
1: Ja, je moet groot dromen.
0: Als mensen het willen doen, ja?
1: Het is wel echt uniek, deze ervaring. Als solo-ontwikkelaar om zo'n heel spel te bouwen. Je leert er ook veel mee.
0: Ja.
1: En het is ook gewoon zo leuk om te zien wat die mensen dan kunnen bouwen.
0: Als mensen het willen, dan moeten ze naar carnavalsim.nl, hè?
1: Ja, of naar de Steam-pagina. Dat is dus eigenlijk een game store voor de PC. Vergelijkbaar met de PlayStation Store.
0: Ja,
1: voor
0: ja.
1: De PlayStation heb je dat.
0: Ja, nu gaan veel luisteraars denken, waar heeft hij het over? maar Carnaval Sim, dan kom je er ook, denk ik, hè?
1: Ja,
0: maar dat
1: ja,
0: is dat zeker de moeite waard om even te kijken, lijkt mij. Carnavalsim.nl, niet alleen carnavalswagens, want dat komt er dadelijk weer aan. Maar nu nog even snel je eigen bloemencorso-wagen in elkaar douwen. Het kan allemaal. Jeffrey, heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: En het volgende project, dat is vast al wel weer aan het borrelen in het hoofd, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Ik kan daar nog niet te veel over vertellen.
0: Nee, dat is het enige juiste antwoord. Nee. Dat is het enige juiste antwoord.
1: Ja,
0: houden we zo. Goed.
1: Maar er komt wel iets gaafs aan, dat kan ik wel vertellen.
0: Ja, precies. Nou, wij houden contact.
1: Is goed.
0: Dankjewel, hè?
1: Hey, houdoe.
0: Houdoe, hè.
1: Houdoe.
0: Dat was

0: London Beach, you bring under sun. Nou, die schijnt uitbundig buiten, hoor. Het is zometeen tijd voor het nieuws. Colin, wat heb je zo?
1: Vandaag herdenken we een bij velen vergeten ramp, maar hier zeker niet. En we moeten ons vaker vervelen.
2: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Het is bijna 6:58. Hij hangt wederom aan de lijn, dus het is nog niet helemaal over met de avondspit. Wijnand Zwaan van de ANWB.
5: Ja, maar het scheelt niet veel gelukkig. Er staan nog twee oplossende files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 8 kilometer. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef ook 8 kilometer. En in beide gevallen ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg.
6: Omroep Brabant.
0: Het is buiten zonnig en met zo'n 30 graden ook nog gewoon warm. En het blijft vanavond ook nog lange tijd zeer aangenaam. Tijd voor nieuws, Colin.
7: Een klein half uurtje geleden was het precies 30 jaar geleden dat een Hercules transportvliegtuig neerstortte op vliegbasis Eindhoven. Aan boord 4 bemanningsleden en 37 leden van het fanfarekorps van de Koninklijke Luchtmacht. 34 inzittenden kwamen om het leven. Frank van Deutekom deed die bewuste dag verslag voor Omroep Brabant van de ramp.
8: En ik ging nog even naar de winkel iets halen. En ik kwam de winkel uit, zette mijn auto aan en de autoradio staat aan. En dat was een bulletinbericht dat er een vliegtuig was neergestort op vliegbasis Eindhoven. Nou ja, 1996, ik had nog geen mobiele telefoon, maar er stond wel een telefooncel. Dus ik heb de redactie gebeld, zeg jongens, hebben jullie dat gehoord?
7: Ja, en dat hadden ze dus nog niet gehoord. Maar het was wel prima dat hij even ging kijken. Eerst kon hij de rampplank met een NOS-collega niet vinden, maar uiteindelijk deed hij de hele avond verslag van de ramp vanaf de vliegbasis, daar waar de ramp dus net herdacht is. Een verstandelijk beperkte man van 26 zou misbruikt zijn door zijn begeleidster van zorginstelling Lunet in Eindhoven. De twee waren toen beide 25 en hadden een seksuele relatie en zouden ook samen blowen. Zij beëindigde de relatie omdat de man geen ambitie en doelen zou hebben, terwijl hij verstandelijk beperkt is. De vrouw heeft inmiddels ontslag genomen. Lunet heeft een melding gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en die gaat onderzoek doen. Het hele verhaal vind je op onze website en app. Tegen een 49-jarige man uit Den Bosch is 14 maanden cel en een contact- en locatieverbod van 5 jaar geëist door justitie. De Bosnaar kon het eind van zijn relatie niet verkroppen en stalkte zijn ex daarna. Hij rende bewust langs haar huis, plaatste kwetsende berichten op sociale media over de vrouw en liet ook hondenpoep op haar auto en bij haar voordeur achter. Het slachtoffer leeft daarvoor al in lange tijd in spanning en angst, heeft nachtmerries, slaapt slecht en werkt niet. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten de komende uren rekening houden met zwaar noodweer. Een zogeheten supercel, het zwaarste type onweersbui, trekt richting het bij Nederlanders zeer populaire Como en Garnemeer. Berend van Weerplaza waarschuwt dan ook voor de onweersbuien.
0: Ja, ik heb me kapot gezocht, maar kan het niet vinden. Het dingetje. Maar Berend zegt in ieder geval dat het verschrikkelijk wordt. En dat je maar beter binnen kan gaan zitten in een gebouw in plaats van in je tent.
7: Ja, nou ja, dat. En dat is ook niet zomaar, want in 2023 raakten de hondenauto's, caravans en campers zwaar beschadigd door de enorme hagelstenen die daar naar beneden kwamen. Die waren echt zo groot als golfballen.
0: Ja, die konden niet eens meer rijden, die auto's.
7: Nee, die konden echt niet meer rijden.
0: Deze kant op worden.
7: Hele kolonnes van kapotte auto's die terug uit Italië moesten komen.
0: Maar goed, geloof mij, Berend heeft dat gezegd.
7: Ja, ik heb het ook gehoord.
0: Juist. Tot slot.
7: Ja, psycholoog Daan Gielen pleit ervoor dat we ons wat vaker bewust moeten vervelen. Volgens hem vullen we vandaag elk vrij moment met onze smartphone, terwijl die rustige momenten net belangrijk zijn voor ons welzijn. Verveling stimuleert namelijk creativiteit, zorgt voor meer zelfinzicht en helpt stress te verminderen. Bovendien traint het onze aandacht en concentratie. Door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe prikkels raken we dus eigenlijk onze focus kwijt. Zijn advies, leg komt hij weer af en toe je scherm weg. En neem bewust enkele minuten om gewoon even helemaal niks, noppes, nada, niente te doen.
0: Maar wat doe je dan?
7: Ja, een beetje dromen.
0: Voor je uitkijken.
9: Vervelen.
7: Ja, vervelen. Ja.
0: Verveel je even?
7: Gewoon even achterover leunen en gewoon dingen over het leven, de revue laten passeren in je hoofd.
9: Lastig.
7: Ja. Ik zie Maarten gewoon kortsluiting krijgen hier.
10: Als ik mijn dochter zie met een smartphone,
7: ja.
10: Dat komt heel verveeld over.
9: Oh ja, dat snap ik wel.
10: Die, ja.
9: Dat eindeloze scrollen.
10: Echt ja, helemaal zo.
9: Ja.
10: Ik lig nu half op de tafel hier ongeveer.
7: Nou, laat het half maar weg.
10: Die komt heel verveeld over. Maar dat is dus niet vervelen wat deze man
7: nee,
10: doet.
7: Nee, want je hebt de hele tijd dan prikkels zeg maar, van hetgeen wat op je schermpje gebeurt. Ja. Het is gewoon echt gewoon even achteroverleunen. Eigenlijk een beetje wat je op vakantie soms doet. Ze liggen toch ook in je luie
10: nee,
7: stoel?
10: Nee, dat doe ik ook niet.
7: Dan zit je ook op je smartphone.
10: Nou nee, dan moet ik ook op een gegeven moment iets doen wel. En ja. Ik hoef niet op mijn smartphone. Ik zit niet de hele tijd op mijn smartphone.
7: Nou, ga jij maar
9: gewoon iets doen.
10: Ik wil wel gewoon even een beetje iets doen. Dus pak een boekje erbij of een dingetje, een spelletje spelen, dat soort spul.
9: Ja, niks doen
10: een gezelschapsspelletje,
9: ook wel,
10: voor de duidelijkheid. Dus gewoon goed, zonder
7: nou,
10: scherm.
7: Ja, ik weet het beter gemaakt. Psycholoog Daan Gielen pleit ervoor dat we ons wat vaker bewust vervelen, behalve Maarten Kortlever.
10: Ja,
9: dat. Ja, weet je, niks doen is moeilijk gewoon. Dat is een kunst op zich, hoor.
10: Heel moeilijk, ja. Maar goed, dit vind ik wel een goede tip om af en toe dat scherm gewoon weg te leggen. Dat is goed. Scherm weg, is goed voor je ogen, goed voor je...
7: Ja, hoor je nooit hè, dat je dat moet doen.
10: Nee, dit is de zoveelste. Die kan erbij in het rijtje. Nou, dank u hartelijk. Dank u hartelijk voor het nieuws van vandaag. Meer nieuws op web en app. We gaan zo meteen nog even aan het rad draaien, want het is tijd voor de raddraaier vandaag. Daar komt een letter uit en bij die letter mag je dan weer een leuk liedje verzinnen.

0: De heren van Wham en Freedom om 12 minuutjes over 6:30.
1: Raddraaier.
0: We hebben nog wel wat te doen en dat is de raddraaier. Dat is een slinger geven aan het rad. Daar rolt een letter uit. Alle 26 letters van het alfabet zijn erop vertegenwoordigd. Maar ja, daar kan er maar eentje winnen. En met die letter mag jij dan vervolgens creatief aan de slag door daar een liedje bij te bedenken. Dat mag titel zijn. Dus bijvoorbeeld de B Barcelona van George Ezra. Mm-hmm. Maar het mag ook de B Billie Eilish zijn. Ja. Want dat begint ook met de B.
2: Precies, dus maakt niet uit.
0: De artiest of de titel. Als, maar begint met die letter van dat rad.
2: Dubbele punten als je NN hebt. Gebeurt nog wel eens.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, gebeurt wel eens.
0: Krijg je B's die dan NN doen. Oh, wat goed. Ja. Eerst maar eens een letter. Stop.
2: Yes, oké. Okay. Goeie letter, denk ik.
0: Ja?
2: De I. Van bijvoorbeeld Ilse de Lange.
0: Oh ja, oké. Okay. Of van, met dat woord, beginnen heel veel liedjes met I.
2: Ik wou zeggen, of alles met I.
0: I. Ja. Ofwel Engels, ik. Of ik, gewoon ik. Er zijn ook liedjes met ik. Kom even met een paar suggesties in de app. En de leukste die pikken we eruit. Je hebt wel even de tijd om mee te doen. Want ik heb eerst nog wat andere liedjes. Maar kom maar door met de suggesties. De letter dus een I. Titel of artiest. Welk liedje wil je horen?
3: Omroep Brabant presenteert...
4: een nieuwe plaat die je moet horen.
3: En dit
4: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En die is voor U2. Zomersliedje, want er wordt ook Spaans in gezongen. Street of Dreams.

0: American Authors en Best Day of My Life. Raddraaier. Er is net een I gedraaid. En toen ik dat zag, toen dacht ik van, oeh, dat is misschien toch wel lastig, een I. Dat is altijd zo'n klinker. Wat moet je ermee? Maar er kwam best wel heel veel leuk spul binnen.
1: Ja, het is lekker op gang gekomen. Even gewoon een greep wat erin is gekomen. Roy Orbison, Indian Wedding.
0: Oh, ja, ja.
1: Iggy Pop, ja, Just for Life.
0: Dat dacht ik wel dat hij zou doen. Ja.
1: It's My Life, natuurlijk. Lekkere meezinger, Bon Jovi. Ja, Ilse de Lange, ik zei
0: maar
1: helemaal
0: dat
1: even.
0: Had je al gezegd,
1: ja, oké, maar toch. Hè. Ja. In I'm Not So Tough. En ook nog iemand anders kwam met Ilse. Jol, die kwam met I Cried For You van Katie Melua. Vond ik wel leuk, hoor. Ja. Niet zo vaak.
0: Nee, zeker.
1: En I.O. van de Bee Gees.
0: Oh ja.
1: Kwam van Anja nog binnen. Ja. Ja. Deze had Ronnie sowieso gekozen. Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar Ronnie is er niet.
1: Nee, maar jij bent er. Ja, precies, dus jij mag kiezen.
0: Ja, deze werd 3 keer aangevraagd of zo. En dan gaan we gewoon voor meeste stemmen gelden. En het is ook wel een heel mooi liedje.
1: Hij is heel mooi.
0: Ja. John Legend en de I van

0: tot morgen weer. Dan is Kijk U Morgen er.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
11: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
13: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
14: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele

0: Van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland.

0: Helder, het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Deze zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Nou, gewoon dit, hè?
1: De gezelligheid.
2: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
3: Omroep Brabant.
4: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
5: Zie die vrouw.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.
6: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorrel Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer. Vanavond nog warm, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end.
1: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op TV.
2: Zondagdok.
1: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
3: Het verstikt me af en toe, zeg.
2: Documentaires over Brabant en Brabanders.
4: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
2: Zondagdok.
5: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
1: Elke zondag op TV en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een